0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Avond van de Nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Senna en Sven Versteeg met vuurwerk.
3: Want elke keer is het vuurwerk. Het hangt in de lucht. Nee, we doen het aan vuurwerk. Het hoeft niet zo vlug.
1: De Nationale Nieuwe. Bij Radio M Utrecht.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bonjour!
0: Vandaag
3: Franse dag.
0: Geniet van de beste muziek
3: uit Frankrijk.
4: Santé!
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
5: Radio M Utrecht.
6: Aujourd'hui, il y a beaucoup de chansons françaises. Anne et Coupe présente le Prex Instant le

0: Het is 6 uur geweest. A precieze. Goedemorgen Anne, bonjour.
1: Bonjour.
0: Buiten hangt de zomerochtend nog koel en stil. En het is dinsdag. Dat betekent dat de week alweer op weg is. Hè? Je hoofd is helder en wij pakken hem
2: Jurjen Boekraad,
0: rustig op.
2: NOS Journaal.
0: Oh, goedemorgen Jurjen.
1: Oh, die wil er ook even
0: ja,
1: bij.
0: Ja, die wilde zeker even bij. Maar die was al even, hè. Nou, bijzonder is het wel, want vandaag vieren wij de Franse dag hier op Radio M Utrecht. Op 14 juillet.
1: Mm-hmm.
0: Spreek jij een beetje Frans?
1: Oui. Ja, ja, ik weet best een aardig woordje over de Franse grens. Ja.
0: Dat is leuk.
1: Ja,
0: mooi.
1: Dat wordt leuk vandaag.
0: Het is natuurlijk allemaal 14 juli is natuurlijk de nationale feestdag van Frankrijk. Nou ja, daar is het natuurlijk niet alleen feest. Dan in het bos van Fontainebleau onder Parijs woedt een enorme natuurbrand. Al ruim 800 hectare. En de Route du Soleil naar het zuiden is er deels afgesloten.
1: Ja.
0: Wanneer was jij trouwens voor het laatst op de Route du Soleil?
1: Oeh, ja, ik heb er heel veel in gestaan als kind. Met mijn ouders, als we op weg waren naar de camping. Maar ook wel eens, mijn ouders die hebben een tweede huis in Frankrijk. Dus dan rijden we ook wel eens op deze route deels.
0: Oh, ja. Dan moet je die route ook nemen? Of?
1: Ja, kunnen we ook wel eens omzeilen.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja.
0: Men zegt altijd dat het rondom Parijs altijd goed uitkijken is.
1: Ja, oh, wat is dat druk.
0: Ja, maar het is wel tegenwoordig met navigatie natuurlijk heel makkelijk. Jaren geleden, toen ik nog met mijn ouders op vakantie ging, toen konden wij alleen met kaarten rijden. Ja. En toen kon je heel snel verkeerd rijden, hoor.
1: Ja, en dan ruzie in de auto.
0: En dan zat je. Nou, ja, de een leest de kaart en de ander moet sturen. Ja. Zo bedoel je, hè?
1: Ja. Je moest naar links.
0: Ja, ja, ja, nou, precies.
1: Was
0: ja.
1: Rechts.
0: Ja. De hele dag lekker Franse muziek hier op Radio M Utrecht. Later, in Utrecht in Zwakke, duiken we met een kenner van de Universiteit Utrecht in de Franse cultuur.
1: Ja, daar heb ik zo'n zin in.
0: Ja, ja. Dat ja, heb jij voorbereid, hè?
1: Ja, ja.
0: Nou ja, de vraag is natuurlijk, wat vieren ze nou precies vandaag? En over een uur zoeken we dichter bij huis. Want ook in Utrecht klinkt vandaag Frans. En we horen dolgraag jouw Franse vakantieverhalen. En die dagvraag op Facebook die komt zo meteen. En Robert-Jan Boy die schuift naar 6:30 aan. En dat wordt lekker.
1: Oh, nou.
0: We gaan lekker beginnen.

0: Tandré, zegt ze zo mooi, hè? Dalida, dat de hele dag. Deze sfeer op Radio M Utrecht, de Franse dag.
1: Plus que deux dodo, et ce sera mardi 14 juillet. La journée française sur Radio M Utrecht.
2: Oh, dat klinkt heel schattig ook. Zo leuk. Nou ja, god, we hebben nog veel meer onderwerpen. En we hebben ook een vraag die we aanstellen vandaag. Op deze Franse dag willen wij weten. Welke mooie herinnering heb jij aan een zomervakantie in Frankrijk? Ja, misschien is dat wel de kaart op schoot als bijrijder. En de geur van verse croissants bij de tent.
3: Wanneer gaan die croissants hier lekker even in het oventje trouwens?
2: Ja, ik heb hier dus zelf die... ding bij me.
3: Zo'n blikje mee.
2: Ik ga even rollen zo meteen hier live in de studio.
3: Ja, ik ruik
2: dan gaan ze de oven in. Heerlijk. En dan heb ik een beetje jam mee en fruit en zo. Wel, voor de gezondheid.
3: Een kleine picknick in de studio.
2: Ja, kleine,
3: gezellig.
2: Petit déjeuner, oui.
3: Petit déjeuner, of course.
2: Ja, dus er zijn genoeg herinneringen die je misschien kunt hebben aan die Route du Soleil of aan die zomervakantie in Frankrijk. Misschien heb je al enorm in de file gestaan die Route du Soleil trouwens.
3: Oh ja.
2: Oh, het hoort er ook bij. Nou, laat je reactie achter in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En dan praten wij hierover in Utrecht is wakker, maar Connie ook in aan tafel vanmiddag en Aart in Utrecht komt thuis.

0: Ja, sommige artiesten hoef je niet af te kondigen, want die zijn zo duidelijk. Maar ik doe toch, Charles Aznavour met tout s'en va. Jij bent hier de Franse specialiste.
1: Ja, type,
0: spreek
1: ja.
0: het nog eens uit, als je wil.
1: Charles Aznavour.
0: Met?
1: Tout s'en va.
0: Tout s'en va. Oké. Okay. Spreek je die T dan wel uit of ga je dan meteen over op die S?
1: Je gaat meteen over op de S. Tout s'en va. Oui.
0: Ja, nou, daar gaat het een beetje op, hè. Vandaag, hoe spreek je dingen uit? Op de stoep lagen de kranten, Les Journaux, weet ik nog.
1: Mm-hmm.
0: Alweer te wachten, dus laten we er samen even doorheen bladeren. Het grote nieuws van de dag, kleine berichten. Vandaag ook een Frans tintje hier en daar met onderaan een verrassing die je vanavond meteen aan het scherp gaat plakken. Eerst het NRC er even bij, wat vind je? Ja, laat maar even doen, hè. Grote kop op de voorpagina, een iconisch bos. Nu brandt het bedreigde woud bij Fontainebleau.
1: Ik denk Bleau, als je erbij hoort.
0: Heeft van oudsher een ereplaats in de Franse cultuur. En precies dat bos staat op dit moment in brand, valt te lezen op de voorpagina. En de rest van het verhaal midden in het blad. Ja, het is een triest gezicht.
1: Nou, die beelden vind ik heel heftig. Die uitslaande brand in die bomen. Dat ziet er echt schijnend uit.
0: Ja. Fontainebleau. Ja.
1: Ga onder een verhaal over sociale media. In Spanje zijn steeds meer ouders het inmiddels roerend met elkaar eens. Geen smartphone voor hun kinderen. Dat lezen we terug in het buitenlandkatern, waar wordt beschreven hoe die ouders elkaar daarin vinden.
0: Mm.
1: Ja, en van Frankrijk en Spanje naar iets dichter bij huis. Een ander verhaal dat al langer speelt in de jeugdzorg.
0: Ja, ik pak dan even Trouw erbij. De hoofdkop daar. Ruim 200 kinderen in Nederland wachten op een vaste voogd. Onderzoek van Trouw en Investico laten zien dat kinderen zonder ouderlijk gezag vaak geen vaste begeleider hebben bij de jeugdbescherming door aanhoudende wachtlijsten en personeelstekort bij verschillende organisaties. Dat is ook wat.
1: Nou, rechtsboven op diezelfde voorpagina een heel ander portret. Een architect en muzikus Giacomo Gartiano. Italiaans is dat weer. Omschreven als vrije geest. Hij vertelt in de verdieping bij Trouw dat hij bij elk gebouw dat hij ontwierp ook meteen muziek hoorde. Ja, een mooie dwarsverbinding tussen zijn twee vakgebieden, zo denk ik.
0: Ja, nou, van een vrije geest naar drogere zaken, letterlijk. Want het volgende verhaal gaat over het weer en het water. De Volkskrant op de stapel ochtendkranten met de kop: de droogte komt vroeg dit jaar. 2026 is tot nu toe een van de droogste jaren ooit gemeten. Schepen varen met minder lading en drinkwaterbedrijven vragen iedereen om zuinig te zijn met water.
1: Ja.
0: Ik doe ze echt bewust minder.
1: Heel goed. Ja. Nou, wij hebben vorige week toevallig in de uitzending Vitens gehad. Drinkwater bij Vitens.
0: Ja.
1: Met de campagne Nat Dan. N-A-T Dan. Dus een woordspeling.
0: Ja.
1: Wees zuinig met drinkwater. Dat is een oproep inderdaad. Nou, gaan we nog even door met de krant. Hiernaast een aangrijpend beeld uit Syrië. Anderhalf jaar na de val van dictator Assad willen Syriërs dat hun geliefde doden worden opgegraven om ze alsnog een eigen plek te geven. Weet je?
0: Ja.
1: Nou. Oké, dat hoort natuurlijk ook gewoon. Ja, ik vind dat soms zo. Dat nieuws dat allemaal naast elkaar leeft en allemaal positief, negatief. Maar als je dan even weer terugkijkt op een oorlog die woedt of heeft gewoed.
0: Ja, dat gaat
1: dan
0: maar
1: toch
0: door
1: even,
0: in de achtergrond, hè?
1: Die foto's. Nou, genoeg over ver weg, nu een krant die dichter bij huis blijft. Letterlijk in de regio.
0: Daar is het AD, Utrechts Nieuwsblad. Even kijken. Grote kop, ziekenhuis gaat late abortus uitvoeren. Het gaat om zwangerschappen tussen de 22e en 24e week, waarbij een foetus levend ter wereld kan komen. Het Amsterdamse OLVG, onze lieve vrouwengasthuis, is daar als eerste ziekenhuis mee begonnen als proef.
1: Oké.
0: Ja.
1: Benieuwd. Dan nog luchtiger economisch nieuws. De winnaar van het WK is eigenlijk nu al bekend. En dat is de FIFA zelf.
0: Hoe kan het anders zeggen?
1: Voetbalbond Infantino boekt volgens de krant een omzet van maar liefst 7 miljard 800 miljoen euro, dit toernooi.
0: Ja, de voorzitter, hè?
1: Toch niet normaal.
0: Ja, nee, het is abnormaal. Als je dan dat weer koppelt aan al die oorlogsberichten.
1: Ja, ik hou toch op. Dat kan niet tegen.
0: Ja.
1: Dat heel.
0: En we sluiten af bij een krant die het nieuws breed uitmeet. Met zowel scherpe woorden als ook voetbal, de Telegraaf. De kop, orde op zaken in Ter Apel. Asielminister Van der Brink die grijpt in bij het aanmeldcentrum na aanhoudende agressie op het terrein. Het gebied buiten wordt een risicogebied waar preventief gefouilleerd kan worden en binnen komt een apart gebouw voor hulpverleners.
1: Hmm. Okay. Ja, en dan met een goed gevoel voor vanavond. Ja. Topduel om de finale. Spanje en Frankrijk. De twee sterkste ploegen van dit WK. Treffen elkaar vanavond om 9:00 in Dallas. In de eerste halve finale.
0: Het gebeurt alleen in Dallas.
1: Ja. Nou, ik ben benieuwd. Dat is ook nog leuk op deze Franse
0: dag. Ga je
1: dag.
0: Kijken?
1: Ja, ik denk het wel. Of wacht, hoe laat is het dan zeg maar in Nederland?
0: 9:00 toch?
1: Oh, ik dacht dat
0: het zal ons tijd zijn, denk ik.
1: Ja, dat
0: ja,
1: ook.
0: Ja. Ja. Hé, hey, dat zijn ze denk ik, hè?
1: Zijn we
0: doorheen? Kranten zijn weer doorgebladerd. Zullen we even dansen?
1: Oh, wie met de nou in?

0: Wij woont nog altijd in Parijs.
1: Paris.
0: Don't say maintenant. Ga even op de mail kijken. Oh, Margot Ribberink, onze weervrouw voor straks, heeft een mailtje gestuurd.
2: Robert G. apporte son talent.
0: Ah, die komt zo, Robert G. Vandaag schijnt de zomerzon volop en wordt het een zwakke en vanmiddag matige noordoostenwind. 3 graden warmer ten opzichte van gisteren met maxima van 29 tot 30 graden. Anne, dat is... Heerlijk, hè, zou ik zeggen.
3: Klinkt goed.
0: Vanavond blijft het lang zomers warm en vannacht koelt het af naar 17 graden. Even naar de verkeersinformatie. Er is nog niet heel veel, maar toch op de A12... en dan bedoel ik Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meren. Daar staat al een file, dat komt door een kapotte vrachtauto. Rechte rijstrook is dicht, pas daarop. Vertraging is nu nog ongeveer 5 minuten.
4: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
0: Hallo.

0: je wordt er toch blij van. Ja,
1: Shake heet hij dan. Dat is zo grappig, hè? Een Franse plaat. You know I love you. Tu sais, je t'aime. Ach, wie komt daar binnen? Bonjour, Robert Jean.
2: Bonjour, mes amis.
1: Je mag even wakker worden, geloof ik, hè?
2: Natuurlijk.
1: Ja. Café. Ben je hier op de bicyclette en zo?
2: De bicyclette,
0: La voiture, hè?
2: La voiture,
1: l'auto.
2: Quelques minutes de bicyclette, natuurlijk. Oui.
1: Hoor eens eventjes, zeg.
3: Merci beaucoup, Robert Jean.
2: Ah, bonjour. C'est le pas AI, c'est pas AI.
0: Non, c'est moi.
2: Ah. Oh ja, oui.
1: Robert-Jan zit al helemaal te trillen, want als het woord AI valt, dan is hij meteen van slag natuurlijk. Ja, want binnenkort kan AI jouw werk gewoon heel makkelijk doen.
2: Ja, dat gaat ook voor jouw werk, Koop.
0: En mijn werk, alles. Ja, iedereen.
1: Wij zijn ook op die leeftijd, Robert-Jan.
2: Nou ja, maar het is niet te geloven. Ik neem nog een slag van mijn cappuccino hier, merci.
1: Ja, dat mag. Oh, dat is wel Italiaanse koffie drinken, geen café au lait?
0: Of petit café?
2: Een grande café au lait. Oui.
1: Grande café au lait. Robert-Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Over accordeonmuziek gesproken.
2: Ja, we horen hem. Dat hoort toch een beetje bij Frankrijk eigenlijk, zo'n accordeon. Waarom dat precies is, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar ik ga zo meteen praten met Tim Kersies. Dat is een accordeonist uit Utrecht. We gaan het hebben over de musetjes. Over de Franse muziek. Als het goed is, kan hij dat ook spelen op de accordeon.
1: Jouw kennende ga je hem dat vragen.
2: Ja, uiteraard. Wat is het eigenlijk voor instrument? Hoe zit het met die ballig? Wat voor technieken kun je met die ballig doen natuurlijk? Hè? Die lucht produceert door die tonen tevoorschijn.
1: Vraag je nog even of het 80 bas is of 120?
2: Jij weet dat.
1: Nou, ik heb toevallig een accordeon onderwerp gehad afgelopen weekend in elkaar.
2: Ja.
1: En dat was iemand die was op zoek naar een accordeonstemmer.
0: Oh.
1: En die heeft ze ook via het programma gevonden, dus dat is ook heel leuk. Maar zij zei dus, ik heb een 80 bas. En ze heeft, ik weet helemaal niet wat dat is, maar ik neem aan dat een soort lengte is. Want je hebt dus ook 120 bas.
2: Ja,
1: dat zijn die knopjes aan de linkerkant.
2: Die knopjes of toetsen, je hebt verschillende soorten accordeons natuurlijk. Hè?
1: Ja.
2: Maar goed, ik weet er niet zo gek veel van. Maar het geeft wel echt die Franse sfeer. En
1: dat
2: moet ook denken,
1: instrument beschrijven natuurlijk.
2: Ja, uiteraard. Ja. Dit is de Tour de France natuurlijk. Nee, dan denken wij ook een beetje aan Yvette Horner. Of Horner zal het wel zijn. Een Franse accordeoniste die in de jaren 50 of 60 en 60 als eerste vrouw in de Tour verscheen op de accordeon.
0: Oh, ja. Oh leuk. Nou, grappig. Geweldig. Dat is ook feitje.
2: Van hoog, dat soort zaken allemaal. Nou ja, ga zomaar eventjes door.
1: Waar moet je naartoe? Ga je in de stad? Het stadje?
2: In de stad, ja.
1: Dat is mooi.
2: Ja, vlakbij de Lange Nieuwstraat.
1: Ja, nou dan ben je in de buurt al, hè, zou ik zeggen.
2: Ja, kijk, weer zo'n lekker Frans. Maar ja, het is lekker. Ja.
1: Ga maar door, joh.
0: Oké. Okay. Oh, zo leuk.
2: De Hoed-Ossolijn is voor gedeelte al afgesloten. Even, met die bosbranden natuurlijk.
0: Klopt, maar, we hebben het net voorgelezen.
1: Daar hoef jij niet naartoe. Goeie reis, tot zo.
2: Oh, wacht eventjes.

0: Sugar. Chante, lekker zingen. Het is de Franse dag hier op Radio M Utrecht. En fijn dat je erbij bent. We zijn er de hele dag met Franse muziek en Franse dingetjes, zou je kunnen zeggen, toch,
1: ja,
0: Anne?
1: Zeker, ja.
0: Onderwerpen, en dat gaat de hele dag door. De spelletjes, nou ja, goed. En we zijn natuurlijk heel benieuwd naar jouw verhaal.
1: Ja, misschien was dat wel. Dat Frankrijk wat jij in je hoofd hebt. Het kleine dorpsplein met de Jeu de Boule. De markt op zondagochtend, een wijngaard waar je verkeerd was afgeslagen, ja, toch bleef hangen. Ja, wat maakte jouw zomer, Franse zomer, vroeger onvergetelijk? Wat is jouw mooiste herinnering? Laat het ons horen. Via de app van RTV Utrecht of Facebook, Radio M Utrecht. Dan gaan we daar eens even over doorpraten hier in Utrecht.
0: Ja, dat is een mooie. Mijn Franse vakanties... Ja, Frankrijk is zo'n groot land. Je hebt natuurlijk de Middellandse Zee, waar het mondain is, zou je kunnen zeggen. Maar waar geen golven zijn bijna, hè. Die Middellandse Zee is rustig. Als je aan de andere kant bent, aan de westkust, daar kun je surfen. En daar is die

0: Dat is best wild, hoor.
1: Verschrikkelijk hoog en groot, ja.
0: Klopt, ja.
1: Maar als je in het midden zit, weer in de bergen... Oh, wat heb je daar veel verschillende afwisselingen van landschappen.
0: Ja, mooie heuvels.
1: Ja.
0: Mooie, ja, alles.
1: Maar
0: ja.
1: Zo'n klein dorpje binnenrijden, naar zo'n bakkertje gaan... en daar even zo'n baguette halen. Ja, dat is toch wel heerlijk, hè?
0: Ja, een klein brietje erbij van lekkere Franse kaas... om te beleggen of met je Nutella. Ja, dat is heel stom. Maar
1: hou jij van Franse wijn ook?
0: Franse wijn, ja, ik ben een groot liefhebber van de Malbec. De rode
1: Malbec,
0: ja.
1: Oké, okay. Goed zo. Dus jij kiest ook als jij een flesje wijn gaat halen voor de Franse kant?
0: Ja, het liefst wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Houd liedje dan?
0: Leuk.

0: uit het Franstalige gedeelte van Canada. Lucille Starr met Jolie Jacqueline. Et Jolie Anne.
1: Hallo, bonjour.
0: Bonjour. je hebt het net over die Facebookpagina gehad. Al die mooie herinneringen aan Frankrijk. Zijn er een paar reacties even te delen?
1: Ja, zeker. We hebben een reactie van Johanna. Die zegt, we zijn een aantal keren in de Franse Alpen geweest. In La Norma. Hoog in de bergen. Prachtig berggebied is dat. We waren de bergbeklimmers toen. Een mooie sport. En ik weet overigens dat je er ook kunt wintersporten in het seizoen. Want ik ben daar ook geweest als kind. Ik heb daar mijn eerste kilometers op de latten gemaakt.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja, La Norma.
0: Ja, ja.
1: Ja, prachtig. Dus Johanna, die herinnering delen wij wel een beetje. En ze zegt, mijn lievelingsnummer, Frans nummer, is La Montagne van Jean Ferrat.
0: Oh ja, natuurlijk. Dat komt vast voorbij vandaag.
1: Ja, precies. Met een mooie vertolking natuurlijk van Wim Sonneveld.
0: Ah.
1: Het dorp. Ja, veel Franse muziek is ook wel Nederlands gemaakt, hè? Over het algemeen.
0: Ja, maar ik ga zo meteen ook iets draaien waarvan je zegt... Oh, wacht even, dat ken ik in het Nederlands.
1: Oh, ben benieuwd.
0: Ja.
1: Oké.
0: En dat komt dan toch uit het Frans?
1: Ja, ben benieuwd.
0: Ben je zover?
1: We zijn zover. We gaan naar het weer.
0: En daar zit Margot. Bonjour.
2: Bonjour à tous. Ce serait une autre belle journée d'été avec beaucoup de soleil et de température élevée.
3: Les nouvelles régionales. Aujourd'hui avec Marjolin.
1: Wel.
0: Ja. Nou, het is fijn, maar we moesten het maar wel in het Nederlands doen, denk ik.
2: Ja,
0: Margot,
2: gaan we doen.
0: Je hebt wel een naam die natuurlijk het een beetje mee heeft, hè, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ja, ik heb een echte Franse naam. Daar ben ik ook helemaal trots op. En we hebben vandaag Frans weer natuurlijk in onze provincie, hè?
0: Ja, is dat zo?
2: Ja, dat vind ik wel, want het is natuurlijk hoog zomers. Als we even naar de minimumtemperaturen gaan kijken... die liggen weer een stuk hoger dan de afgelopen nachten. Woudenberg 16,8, Maarsen 19,0. En verder is het heel rustig en vrijwel onbewolkt in onze provincie. Het belooft een hoog zomerse dag te gaan worden met heel veel zon. Later vanmiddag een paar stapelwolken, maar bij ons geen kans op een regen- of onweersbui. In het oosten is er wel een hele kleine kans. Dat er ergens iets gebeurt. Dus daar kijk ik even goed naar. Maar in onze provincie is dat niet zo. En die temperatuur gisteren nog uitkomend op zo'n 26,5 graad in de beeld. Gaat wat verder omhoog, want de wind is gedraaid. Iets minder een noordcomponent, meer een oostcomponent. Vanmiddag ook ietsjes sterker. Dus het is een soort föhn die warme lucht naar ons toe blaast. En daardoor komen de temperaturen vandaag uit op zo'n 29,5 graad. Misschien op een enkele plaats wel de tropische waarde van 30 graden.
0: Nou.
3: Margot Ribérinck vous présente les prévisions météorologiques.
2: Dat is mooi gezegd.
0: Zeker, hè? Zeker. Ja, we zijn van alle markten thuis hier, hoor.
2: Ja, ik hoor het, ja.
0: Hoe heet ook alweer die Franse, die warme wind?
2: De Mistral.
0: Ja, le Mistral. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja,
0: ja. Daar moet ik dan zelf een beetje aan denken. Maar goed, een warme dag dus. En hoe gaat dat dan verder?
2: Ja, nou vandaag, hè, het is wel warm. Maar als ik het vergelijk met de vorige hitteperiode... is het natuurlijk veel minder warm. Omdat de luchtvochtigheid gelukkig laag blijft... vandaag met die oostcomponent in de wind.
0: Ja.
2: Vanavond dan blijft het lang warm. Ik denk tot een uurtje of 10 wel zomerse temperaturen. En uiteindelijk gaan we naar een nachtje toe... met dezelfde temperaturen als afgelopen nacht rond 17 graden. Dat is natuurlijk hoog, maar het is nog wel een temperatuur... waarbij ik denk van nou even lekker alles tegen elkaar openzetten. In de avond laat bijvoorbeeld of morgenochtend vroeg. En morgen is het een beetje copy-paste verhaal. Dus opnieuw weer heel veel zon. In de middag een paar stapelwolken en temperaturen van 29,5 graad. Misschien wel een enkele dertiger. Met een noordoostelijke wind. Ook weer zwak en in de middag matig. Er zullen wel stapelwolken morgen ontstaan. En morgen ga ik wel in de gaten houden.
0: Ja?
2: Of er aan het einde van de dag ook een stapelwolk in onze provincie, het Buienstaat. Bereik. Maar die kans is heel klein. Dat zeg ik er nu al bij.
0: Ja,
2: maar je weet, ik moet op alles letten. Ja, natuurlijk, hè?
0: En als jij het woord buien noemt, waar moeten we dan aan denken? Je zegt de kans is heel klein, maar dat toch?
2: Ja. Nou ja, er is dan één stapelwolk die het dan toch probeert om dat buienstadium te bereiken. Dat is heel moeilijk, want de temperatuur moet morgen heel hoog komen voordat dat gebeurt. Maar ja, boven de 30 graden is dat dus wel mogelijk. Dat er dan één bui gaat ontstaan, nou die moet ik dan in de gaten houden natuurlijk. En voor de rest is het donderdag gewoon zonnig en droog en warm. Vrijdag is die kans op een bui ietsjes groter. Maar ik moet nog even bekijken of dat allemaal ook voor ons weggelegd is. Want ja, regen is natuurlijk broodnodig. Het is is veel te droog. En daarna gaan we vanaf zaterdag naar een periode met veel lagere temperaturen. 23 graden, maar ook weer weinig neerslag.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja, er zit niet veel neerslag in de kaarten. Hoge drukgebieden hebben het voor het zeggen. Dus wat dat betreft hou ik het toch in de gaten of er niet ergens toch eens een keer een periode komt dat er toch een paar buien gaan vallen. Want het is natuurlijk behoorlijk droog. Dat is toch eventjes een periode waarbij we toch in de gaten moeten houden hoe dat verder zich gaat ontwikkelen. En de waterschappen die zijn natuurlijk al bezig om te kijken van hoe moet dat dan als het nog verder droog blijft. En ik kijk natuurlijk goed met onze weerkaarten naar een periode met wisselvallig weer. Maar die zie ik nog niet zitten.
0: Jongen. Ja, het is te droog. Dat weten we al een tijdje. Ja. Maar dat zet zich ook door, dus wat dat betreft.
2: Ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Margot, dankjewel voor nu. En over een uurtje, dan heb jij een Franse weerspreuk.
2: Ik heb een Franse weerspreuk, ja.
0: Oh la la. Tot straks,
2: hè.

0: lali, lali, lali, lali, krrr. Duif, motti, duif, motti.
1: Waar, duif, Ernie? Waar zie je een duif?
0: Hoekoe, duif, hoekoe, de koekoe.
1: Waar zie je dan een duif? Ik
0: zie helemaal geen duif, Bert. Ik praatte daar alleen maar over in het buitenlands. Ja. We zijn in het buitenland.
2: Le 14 juillet. C'est la fête en France. Mais aussi sur Radio M Utrecht.
3: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
4: Dit was een uittip.
5: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam. Jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom-utrecht.nl en de app.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
10: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
9: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwekkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
11: No ICE! No KKK! No fascist USA! No ICE!
9: Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Radio M Utrecht, de Franse dag. Het is 7:02. En nu?
13: Marjolin vous présente les nouvelles régionales.
12: Nou, klinkt Marjolein, goed. Goedemorgen. Bonjour.
14: Ja, daar blijft het bij, hoor.
12: Ja, nee, hoor, dat snap
14: in
12: ik
14: het Nederlands.
12: Dat is ook hartstikke goed.
14: Groot onderzoek in Amersfoort vannacht op een evenemententerrein na een mogelijke steekpartij. Agenten met honden zochten naar sporen. Een ambulance kwam om een slachtoffer mee te nemen. Over de toedracht is nog niks bekendgemaakt. Er zijn zorgen over twee vermiste regiogenoten. De zaken staan los van elkaar. Een 60-jarige man uit Maarsen ging naar Limburg voor een trektocht. Van hem ontbreekt sinds zondag elk spoor. En een 35-jarige man uit Nieuwegein wordt ook gezocht omdat er zorgen zijn over zijn welzijn. De schoonmaak van bekladde graven op het Sovjet-ereveld in Leusden is volop aan de gang. Zo'n 150 graven werden vorige week beklad. En we horen zo de directeur van die begraafplaats. En het gaat ook nog over de ijskaart van de Biep in Nieuwegein.
12: De ijskaart?
14: De ijskaart. Ja, dat zal het zijn, hè? IJs, ijsjes.
12: Oh, ijs. Dat soort ijs. Ja, omdat je zegt de Biep?
14: Ja, dat ga ik straks allemaal vertellen.
12: Nou, in het regio nieuws tegen 7:30. Tot zometeen. Ja, dat is spannende verhalen allemaal. Even kijken op de weg. Ja, laten we dat maar even doen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat het een beetje vast tussen Deil en Culemborg, met een vertraging van 10 minuten. Dan een kapotte vrachtauto op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug heb je daar last van. Vertraging van zo'n 14 minuten. Maar ook tussen Nieuwebrug en Harmelen, daar is de rechte rijstrook dicht, lees ik, met een vertraging van een kleine 10 minuten.
4: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
18: Bonjour! Vandaag
19: Franse dag.
18: Geniet van de beste muziek
19: uit Frankrijk.
18: Santé.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
20: Anne, hallo. Radio M
12: Utrecht. Ja, het is alweer 7 uur geweest. De dag neemt een vorm aan. De stad komt op gang en je voelt dat dinsdaggevoel waarbij alles net wat vlotter loopt dan de maandag. Hè? En wij vieren door op deze Franse dag, want het is 14 juillet. En in de Tour de France telt vandaag maar één ding. Een Franse ritzege. Etappe 10 voert door het Massif Central van Aurillac naar Le Lioran met twee stevige bergen. Wie pakt hem op de nationale feestdag?
20: Ja,
12: kijk jij naar de Tour?
20: Eerlijk gezegd, nee. Ik volg het wel, maar ik ben geen kijker.
12: Ik kan je toch aanraden te kijken. De beelden zijn spectaculair. Waar vroeger natuurlijk de helikopter al hele mooie beelden maken. Daar gaat nu de drone die plek innemen. En je ziet die drone werkelijk onder bruggen doorgaan, bij kastelen naar beneden schieten.
20: En filmisch dus.
12: Fantastisch, okay. Ja. Dus als je geen wielerliefhebber bent, dan zou je het op die manier kunnen doen, denk ik.
20: Ja, ik heb wel respect, want het is ontzettend heet, hè?
12: Ja. Ja, het is heel warm. Ja, je moet er wel best doen en goed drinken.
20: Oh,
12: ja. Over wielerspecialisten gesproken. Robert Jan Boy, goedemorgen weer.
21: Oh. Ah, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zit inderdaad op de fiets. Zit er een bug in het systeem? Kunnen jullie mij goed horen, jongens?
12: Ja, ja,
20: ben je goed?
12: Het een beetje in het begin wel, maar je bent weer helder.
21: Oh. Gelukkig. Ja, ik ben op weg naar de Kanaalstraat. En daar heb ik al rendezvous met Tim Kersies, accordeonist. Nou ja, je begrijpt, dat past helemaal bij deze Franse dag. En zometeen gaan we daar veel meer over horen. In en out op zegels over de accordeon. Ik ga eens even kijken of de verbinding wat beter is dan. Ik heb zo het idee dat er hier en daar wat hekjes in zitten.
12: Nee hoor.
21: Maar toch zeggen wij, vol goede moed en uit volle boord. Oh, het gaat allemaal goed.
20: Ja, als een zon.
12: Een beetje vertraging. Maar
21: hoewel er nu een tunneltje komt. Er komt een tunneltje, zou Theo komen zeggen. Ik zeg, à bientôt!
22: Merci beaucoup, Robert Jeanne. À plus tard.

0: Schouwenberg.
1: Chèvre.
0: Oh ja, Chèvre. La vache qui rit.
1: La vache qui rit.
0: Oh, dat waren van die lekkere dingetjes, toch?
1: Ja.
0: Het is Franse dag op Radio M Utrecht. Een hele goede morgen. Het is 14 over 7. Je luistert naar Utrecht is wakker nog tot 9 uur samen met Anne.
1: Ja,
0: en we zitten al helemaal in de Franse sfeer.
1: Oh, inderdaad.
0: Al die
1: geniet hoor.
0: Ja, ze zijn geweldig leuk. Op deze 14 juli, 14 juillet, is er ook in Utrecht aandacht voor deze Franse nationale feestdag. Met het Café Conversation. Je hebt het al even horen zeggen, want ik had de microfoon nog openstaan. In Filmtheater Slagstraat kunnen Fransen die in Utrecht wonen elkaar ontmoeten. En kan iedereen Frans met elkaar praten. Of oefenen misschien vooral wel, hè.
1: Ja, Cora Bastiaanse is docent en gespreksleider bij Alliance Française in Utrecht. De organisatie die dit organiseert. Goedemorgen, Cora.
2: Goedemorgen.
1: Nou, leuk dat je er bent. Staat de café au lait en croissant al klaar?
2: Nou, bij mij nog niet hoor, want dit is ietsje vroeg voor mij. Maar ik ga zo wel aan de koffie natuurlijk. Ja,
1: hebben de mensen op deze Franse feestdag eigenlijk een voorkeur voor een bepaalde traditie of een gebakje of iets dergelijks?
2: Nou, nee, niet echt. Ik heb daarover nagedacht, want ik woon alweer een tijdje in Nederland. Ik heb in Frankrijk gewoond. Maar ik kan me niet herinneren dat wij nou echt een specifiek, of bij het ontbijt of bij de koffie iets hadden of zo. Ze proberen wel altijd wat lekkers te maken natuurlijk 's avonds lekker te eten, zoals de Fransen meestal doen. Mm-hmm. En dan bakken ze wel eens een taart of zo erbij, maar
1: Precies.
2: Het is niet zoals wij met oud en nieuw oliebollen of zo, dat hebben ze niet echt op 14 juli.
0: Nee, Cora, je zegt ik heb in Frankrijk gewoond, woon nu weer in Nederland. Ja. Mis je Frankrijk?
2: Soms.
0: En wat dan?
2: Het Frans spreken natuurlijk. Ik heb nog wel een paar vrienden in Frankrijk, dus die mis ik natuurlijk ook. Wel het op zondagochtend bijvoorbeeld lekker naar de bakker kunnen lopen. Vers brood halen. De geuren, de marktjes. Dat is
1: de Grenier, was je daar ook gek op?
2: Ja, nou, dat was in de tijd dat ik er woonde nog niet zozeer. Daar was ik ook niet zo. Was toen ook niet zo mee bezig, denk ik. Maar de kleine dingetjes, gewoon de joie de vivre, zal ik het maar even noemen. De manier van leven daar. Toch iets anders dan bij ons, ja.
1: Ja, het Café Conversation is een uurtje van 11:30 tot 12:30 vandaag.
2: Ja.
1: Is het gewoon inloop? Wat kunnen we ons bij voorstellen?
2: Nou, meestal melden de mensen zich wel aan. Omdat het ook maar een uurtje is. Hè. Dus zo'n uur is snel voorbij. Als je dan halverwege invalt, dan is het. Dus meestal zijn ze ook wel om 11:00 of om 11:30 aanwezig. Soms ook eerder. Er zijn er die er al eerder aan de koffie zitten. Mm-hmm. Het is natuurlijk een openbare gelegenheid. Dus het is dan al open.
1: Hoe werkt het?
2: Meestal melden ze zich dus aan op de site van de Alliance Française. En dan krijg ik van tevoren ook een overzichtje van de mensen die zich aangemeld hebben. En de Slagstraat houdt voor ons een kleine ruimte apart achterin, waar we dan rustig kunnen praten zonder al te harde muziek en zonder andere mensen eromheen. Dus dat is wel prettig.
0: Wat zie je vaak gebeuren als mensen zo binnenkomen?
2: Het zijn toch standaard wel. Het zijn wel vaak dezelfde mensen die komen. Een kern meestal zijn het of studenten die al Franse les krijgen bij de Alliance Française. Of gewoon mensen die het prettig vinden om af en toe Frans te praten.
0: Ja, want dat gebeurt dan de hele tijd eigenlijk, neem ik aan, hè?
2: Ja, dat doen we eigenlijk constant. En ik probeer ook altijd een beetje mensen te mengen, zeg maar, van diverse niveaus. Want dat gaat van A1 tot C2, zoals ze dat dan noemen. Hè. Dat zijn de Europese niveaus van hoe je een taal spreekt, hoe je een taal beheerst.
0: Oh ja.
1: En, ja, want voor de duidelijkheid, excuus dat ik je onderbreek. Het gaat deze ochtend om ontmoeting en spontaan gesprek, niet om Franse les.
2: Nee,
1: waarom
2: is
1: dat ontmoeten zo belangrijk?
2: Omdat het voor veel mensen toch veel laagdrempeliger is. een les, nou, kost een hoop geld lessen nemen. Dus dit is €6 voor niet-leden en gratis voor leden. Dus de laag, ja, het is laagdrempeliger en het is gewoon wat informeler. Soms als mensen niet weten waar ze over moeten praten, maar dat komt daar nooit voor. Dan bieden wij een onderwerp en dan komen wij met wat voorstellen. Maar meestal gaat het vanzelf, al die gesprekken. Ook omdat mensen elkaar al een beetje kennen soms. En ja, het is gewoon het informele, de gezelligheid, de koffie erbij. Ja, dat.
0: Ik hoor wel 3 thema's voorbij komen vandaag, denk ik. Dat is natuurlijk die enorme brand. De hoge temperaturen, de Tour de France. Het zijn wel.
1: WK doen ze ook goed,
0: Frankrijk. Ja,
1: WK,
0: ja, natuurlijk. Ja,
2: zitten ze ook nog in. Ja.
0: 4 thema's. Dat wordt, ja, dat wordt snel bespreken met elkaar.
2: Ja, ik denk. Meestal gaat het ook wel een beetje vanzelf. Er wordt veel over literatuur bijvoorbeeld gesproken. Mensen, welke boeken lezen ze? Lezen ze Frans? Lezen ze Nederlands liever? Of. Over eten, over de gebruiken in Frankrijk natuurlijk.
0: Ja.
2: Er zijn altijd genoeg onderwerpen om over te praten. Maar inderdaad is het op het moment in de vakantietijd natuurlijk sowieso. Waar ga je op vakantie in Frankrijk? Ja, er is altijd van alles te bepraten. Ja,
1: genoeg om over door te praten deze ochtend. Zeker. In het Café Conversation met jou.
2: Ja.
1: In Filmtheater Slachtstaat in Utrecht vandaag. Dankjewel, Cora Bastiaanse van Allianz.
2: Ja, dat is elke maand, hè. Dus,
1: oh, kijk. Nou, ja, dus nog meer kansen om
2: alleen in augustus niet. Dat is echt de Franse vakantiemaand.
0: Ja, oh, ja.
2: September gaan we ook weer van start. Ja.
0: Ja. En wanneer zie jij Frankrijk weer?
2: Oh, dat weet ik nog niet. Ik heb nog helemaal geen plannen gemaakt deze zomer.
0: Veel plezier vandaag.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook een fijne dag.
1: Dankjewel.

0: Wat waren ze populair? Poppy, dat zijn allemaal ook mannen op leeftijd. Waren toch alleen jongens, dacht ik?
1: Ik heb echt geen idee, ik hoop, sorry.
0: Nee, dat is weer voor jouw tijd. Ja. Ik snap het wel allemaal, hoor. Even nog de dagvraag misschien. Even herhalen jouw vakantieherinneringen aan Frankrijk. Gaat het eigenlijk vooral om, hè?
1: Ja, dat kan natuurlijk van alles zijn, hè. Dat je bijvoorbeeld je ouders hoorde ruzie in de auto met de kaart op schoot. De mooie Franse camping ging betreden met de camper of met de caravan of met de tent. Ja, er zijn zoveel leuke dingen die ik toen in Frankrijk. Overigens ook wintersport en bergbeklimmen, zoals we net al Johanna hoorden over haar bergbeklimervaringen.
0: Ja.
1: En er zijn nog meer reacties binnengekomen, ook van mensen die zeggen, ik ben nog nooit in Frankrijk geweest.
0: Oh, dat is grappig.
1: Trekt me helemaal niet.
0: Ja, en zijn er mensen natuurlijk die op vakantie gaan naar Frankrijk, dat van plan zijn, want volgende week is het ook hier vakantietijd in onze regio.
1: Komende vrijdag.
0: Laat het vooral even weten, denk ik. Hè?
1: Ja, laat het weten in de app van RTV Utrecht. Kun je met ons meepraten vandaag. Of Facebook Radio M Utrecht.
0: Ja, zoek het maar eventjes uit. Zometeen zit Marjolein hier. In Amersfoort was vannacht een groot politieonderzoek. Dat gaat zij vertellen in de nieuwsberichten aan onze regio. En wat kun je met de ijskaart in Nieuwegein? IJsje?
1: Ijskaart.
0: Lekker hoor. Je hoort het zometeen allemaal in het regionieuws met Marjolein Heijen.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
9: e-boekhouden.nl.
10: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: e-boekhouden.nl.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Les infos de la région avec Marjolin aujourd'hui.
14: Marjolein, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Ja, het is de Franse dag op Radio en Utrecht, dat mag wel even. Hè?
15: Ja.
14: Het regionieuws in Amersfoort was vannacht een groot politieonderzoek. Daar begint het nieuws mee.
15: Ja, klopt. Er was daar veel politie op de been. Want er werd onderzoek gedaan op een evenemententerrein, omdat er mogelijk een steekpartij was geweest. Veel hulpdiensten kwamen rond 1 uur naar de Genestedlaan. De politie onderzocht met het forensisch team en een speurhond het terrein van die horecagelegenheid. Volgens een persfotograaf is 1 persoon met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En ook werd iemand meegenomen door de politie. Over de toedracht is nog geen duidelijkheid. Er zijn zorgen over 2 vermiste regiogenoten. Zo wordt de 60-jarige Berto uit Maarsen vermist. Die ging wandelen in Vaals. Zijn auto staat in Kerkrade, maar verder ontbreekt elk spoor. Sinds zondag zijn vrijwilligers naar hem op zoek. En naar de 35-jarige Thomas uit Nieuwegein wordt ook gezocht. Hij werd vorige week voor het laatst gezien. En volgens de politie zijn er zorgen om zijn welzijn. De politie heeft foto's verspreid. De schoonmaak van bekladde graven op het Sovjet-ereveld in Leusden is nog volop aan de gang. Vorige week werden zo'n 150 graven van soldaten beklad met teksten. Die verf is er lastig af te krijgen, omdat het in de stenen trekt die erg poreus zijn. Op het Sovjet-ereveld liggen honderden soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen op Nederlands grondgebied. De directeur van de begraafplaats is erg ontdaan door de bekladdingen.
16: Ze hebben natuurlijk vreselijke dingen meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Liggen ver van huis begraven. Wij zetten ons in om de nagedachtenis levend te houden. En ja, en dan gebeurt dit. En dat vinden die nabestaanden natuurlijk ook afschuwelijk.
15: Wie hiervoor verantwoordelijk is geweest, dat is nog niet bekend. De Biep in Nieuwegein heeft iets bedacht om lezen te stimuleren. Kinderen die deze zomer 5 boeken hebben gelezen, krijgen een ijsje.
14: Ja, 5?
15: Ja. 5, nou, ja. Krijg je niet zomaar cadeau. Ja, nee. Als ze dus een boek hebben gelezen, gaan ze met hun stempelkaartje naar de balie. Nou, daar wordt die dus afgestreept. En bij 5 is de kaart vol, dan is de beloning dus een ijsje.
14: Ja, ik vind het leuk.
15: Het heeft wel een serieuze bedoeling, want kinderen die hebben vaak in de zomervakantie last van een lezendip. Vooral jonge kinderen. Die kunnen eigenlijk weer een soort van vergeten wat ze dan van eerder in het jaar hebben geleerd. Dus het is belangrijk om te blijven lezen.
14: En een leuke stimulans, hoor.
15: Absoluut.
14: Ja, wat voor soort ijs heb je?
15: Ja, dat heb ik eigenlijk niet helemaal duidelijk.
14: Een raketje?
15: Ik denk
14: of
15: een raketje, een perenijsje.
14: Oh, dat vind ik ook lekker.
15: Ja, heerlijk. Toch?
14: Ja.
15: Dan vind je meer nieuws op de app en website. Dan gaat het onder meer over sluipverkeer in Westbroek.
14: Oh ja.
15: Doe ik nog even het weer. Het wordt weer een mooie zomerse dag. Er staat een matige wind en het kan plaatselijk 30 graden worden.
14: Ja, heerlijk, heerlijk. Maar jij zit binnen, hè?
15: Ja, ook prima. Ook lekker. Ja hoor.
14: Dankjewel Marjolein. Ik spreek je weer over een half uurtje. Dan heb jij vast en zeker weer even een opsomming gemaakt.
15: Zeker.
14: Ja,
15: tot zo.
14: Bonjour. Even naar het verkeer dan. Even kijken wat er staat te doen. Nou, het zijn allemaal niet hele grote dingen, maar ik neem ze toch even met je door. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en de afrit Soest. Daar staat een file met een vertraging van 5 minuten. Ook 5 minuten op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Geldermals en knooppunt Everdingen. En dan hebben we op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Reewijk een file met een vertraging van ruim 5 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Nieuwebrug. Daar staat nog steeds die kapotte vrachtauto. 10 minuten vertraging. Ruim 5 minuten op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden. En dan nog een kleine file, maar dan toch, als je erin staat, is het vervelend misschien. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. Het is een korte file en het is maar 5 minuten. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Ik zou zeggen, laat hem lekker staan op Radio M Utrecht met onze Franse dag.
9: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
17: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
19: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
20: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
21: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
22: Radio M Utrecht. La musique est française. Toute la

0: croissantjes in elkaar zetten.
1: Ja, hier live in de studio. Croissants.
0: Met zo'n blikje. En dan zou je kunnen zeggen, nou, we gaan zo meteen even lekker een croissantje eten.
1: Ja, de oven is al aan het voorverwarmen.
0: Heerlijk, hoor.
1: We gaan er zo in.
2: Robert Jean apporte son talent.
0: Ja, Robert-Jan, goedemorgen. Oh, live in Utrecht, Tim Kersies.
3: Moet je eens eventjes horen.
1: Wat leuk.
3: Je komt er meteen helemaal in. Hier nog in volmaakte eenzaamheid. De studio van Tim Kersies, accordeonist. Een gebouw waar meer studio's zijn. Maar wij zitten nu in de hal. Een hal helemaal van glas. Met uitzicht tot de Munt, de Kanaalweg. En dan op de schoot van Tim Kersies, de accordeon. Ik weet niet wat het is. Maar je ziet helemaal Frankrijk voor je. Heb je dat zelf ook, Tim? Ineens helemaal Frankrijk.
4: Het is, bij mij is het elke dag Frankrijk.
3: Ja, ja. Wat speelde je? Wat speelde je
4: ik speelde nu gewoon een deuntje. Dit deuntje klinkt voor mij eigenlijk automatisch Frans of zo. Als ik dit speel, dan zit ik wel een beetje in Frankrijk.
3: Ja, het klinkt toch als een bekend liedje op de een of andere manier. Is dat het ook?
4: Nou, niet per se, maar het zit wel in heel veel liedjes, hoor. La Vie en Rose bijvoorbeeld. Het is wel een bekend melodietje, maar het is niet per se iets. Nee.
3: Is het kenmerk eigenlijk, de Franse melodie voor je?

0: tonen heel zacht spelen. Je kan het laten horen. Ja, je kan van heel zacht kan je naar hard trekken. Waardoor het eigenlijk een beetje ook op een stem lijkt eigenlijk. Ja. En daardoor kan je het heel veel emotie meegeven, expressie meegeven.
1: Maar dat komt natuurlijk door die ballen.
0: Dat komt door de ballen, inderdaad. Dat zijn de longen van het instrument.
1: Leg even aan de leek uit wat de ballen precies is. Waarom je niet zonder ballen kunt.
0: Ja, die ballen is die luchtzak wat je heen en weer ziet gaan aan de accordeon. Ja. Daarmee duw je lucht door het instrument heen.
1: Ja.
0: En die lucht die gaat dan langs allemaal kleine mondharmonica's die erin zitten. Ja. En dat komt langs een klein tongetje, dat gaat trillen. En daar krijg je dat karakteristieke geluid van.
1: Laat eens eventjes mondharmonica's even horen.
0: Dus dit zijn... Ja.

0: is het nou typisch Franse accordeon eigenlijk?
1: Nee, niet per se. Nee hoor, accordeon is een, het is een volksinstrument. Dus je ziet het heel veel terug in Duitse volksmuziek. Oost-Europese volksmuziek, Zuid-Amerikaanse volksmuziek, Midden-Amerikaanse, ook Noord-Amerikaanse volksmuziek trouwens. Ja. Dus het is een echt volksinstrument.
0: Ja.
1: En ja, wij horen daar. Nederland is toch een beetje een francofiel volk. We houden heel erg van Frankrijk. En wij horen daar automatisch iets Frans in. Maar je zou er ook zoiets van de Balkan op kunnen spelen. Ja. Of cumbia uit Mexico. Of
0: een Nederlandse smartlap.
1: Of een Nederlandse smartlap, ben ik ook gek op. Ja hoor.
0: We waren natuurlijk allemaal Frans nu.
1: Zeker, ja.
0: Wat muzetachtig laten horen.
1: Ja, zal ik een prachtige muzet spelen?
0: Een walsje, zei je?
1: Een walsje, ja. Typisch Franse muziek. Franser dan dit wordt het niet eigenlijk.
0: Nee.
1: Nee, de muzet. Ik zal een stukje spelen.
0: Ja, ja.

0: Fantastisch. Koop en Anne.
1: Ja.
0: We gaan zo meteen eens even verder kijken bij de accordeons. Even kijken of we hier blijven of op een andere locatie gaan zitten. Geen idee wat er verder gaat gebeuren. Het is een en al improvisation.
2: Zeker.
0: Maar heel mooi.
2: Het is jazz.
0: Heerlijk, heerlijk. Nog een klein stukje van het muziekje. Oh, ga voor de, oh, wat lepetit, tepiet. Hepta.
3: Merci beaucoup, Robert Jeanne. À plus tard.

0: Les prévisions météo avec Margot Ribérink.
1: Moet die achternaam ook uitgesproken. Ribérink.
2: Bonjour Margot.
1: Bonjour Ribérink. Ja, dat klinkt wel heel bijzonder. Hè?
2: Ja, goedemorgen. Ja,
1: goedemorgen.
2: Margot, we zeiden net hier elkaar in de studio. En Pieter Vorange, die kwam al even binnen.
3: Notre patron.
2: Die zei ook, het helpt zo dat dit weer zo Frans is, hè?
1: Ja, het is echt Frans weer. Hè. We hebben het gisteren al meegemaakt. Toen op sommige plaatsen temperaturen net onder de 25 graden. Maar nu is het al bijna 20 graden. Een klein beetje bewolking, maar dat mag de pret niet drukken. Het wordt een mooie zomerse dag. Een warme dag ook, want die zon die gaat weer een hoofdrol spelen. Iets meer wind dan gisteren uit het noordoosten. Een oostcomponent in de wind, droge lucht ook. En dat betekent dat vanmiddag de temperaturen verder omhoog gaan richting de 28 of 29 graden.
2: Ja, maar het voelt inderdaad niet zo plakkerig, hè?
1: Nee, de luchtvochtigheid valt mee. Hè? In de nacht is dat natuurlijk wel watjes hoger. Maar overdag is het gewoon hele droge lucht. Waardoor die hittekracht, hè, de combinatie van de temperatuur, de instraling, de wind en ook de luchtvochtigheid, veel minder is dan tijdens die hittegolf in juni. En toen was de hittegolfkracht 9 tot 10. En op dit moment en ook de komende dagen zien we een hittekracht in de middag van 6 tot 7. Dus dat is echt draaglijker dan de hitte die we hebben gehad.
2: Ja, wat voor soort nacht komt eraan?
1: Ja, een beetje vergelijkbaar met afgelopen nacht.
2: Nou, valt wel meevallen hoor.
1: Ja, het valt mee, maar die temperaturen lopen natuurlijk wel wat op als we een aantal dagen met zulke hoge temperaturen hebben. Dus ik denk dat op de meeste plaatsen de temperatuur aan het eind van de nacht, hè, want rond 6 uur in de ochtend, als ik jou morgenochtend weer spreek, dan hebben we pas het minimum bereikt, 17 graden. In grote steden is dat natuurlijk nog wat hoger. Hè? Dus wat dat betreft gaan we wel weer richting...
3: Ja? Ja, ik had het vannacht ook nog best warm eigenlijk.
1: Een lakentje. Gewoon. En wat dat betreft is het echt Frans weer. Overigens is het in Frankrijk natuurlijk bloedheet geweest.
3: Hè, met
1: enorme golven van brandend, zinderende hitte. Met temperaturen tot en met gisteren boven de 40 graden op heel veel plaatsen. Vandaag is het gelukkig allemaal ietsjes minder warm. Maar 35 tot 38 graden is natuurlijk nog steeds hartstikke heet. Hè?
2: Ja, dat is het zeker. Hey, verwacht jij nog buiigheid?
1: Nou, niet bij ons. Ik denk dat er een hele kleine kans is dat er vanmiddag in het oosten van Nederland een paar stapelwolken ontstaan. En dan is het net niet, net wel, of ze een bui loslaten daar. Maar bij ons is dat niet zo. Nee. Ik hou wel de weerkaarten van morgen even in de gaten. Dan komt de onstabiliteit ook een beetje richting ons. Aan het einde van de dag, begin van de avond, is er een hele kleine kans dat er dan zo'n stapelwolk zal uitgroeien tot zo'n bui. Maar tot die tijd is het gewoon zonnig, hoogzomers en ook warm.
2: Ja, hou ons maar lekker op de hoogte, want je zit tussen de middag weer bij Connie en eind van de dag weer bij Aard. En dan horen we wel of er veranderingen zijn. Ja, en dan het tegeltje. Ik ga meeschrijven hoor.
1: Ja, nou, ik heb even zitten zoeken in het Franse weerspreukenboekje. En er is er eentje speciaal voor 14 juillet. Nou, daar komt hij dan op mijn beste Frans. 14 juillet, beau temps, l'été est et son printemps.
3: Ah, iets met zomer en lente?
1: Ja, de zomer is in zijn lente.
3: Ah.
1: Nou ja, het is gewoon
2: live vertaald hier. Ik kon niet verstaan hoor, maar ik vind het knap. Het is een leuke, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Tot over een uurtje.
1: Zo.
2: Knap van jou.
1: Dankjewel.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe geeft ruimte.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
13: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
12: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het twee schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om twee van hun schepen ging. Eén opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
14: Ze hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
12: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. 8:02 is het hier op Radio M Utrecht. En waarschijnlijk bij jou thuis ook. Een hele goede morgen. Utrecht is wakker nog tot 9 uur met de Franse dag, 14 juli. En natuurlijk met Marjolein Heijen. Goedemorgen weer, Marjolein.
16: Goedemorgen.
15: Je hebt alvast even gekeken naar het regionieuws van 8:30. Wat zit daar ongeveer in?
16: Er was een groot onderzoek vannacht in Amersfoort. En dat heeft te maken met een mogelijke steekpartij. Een forensisch team van de politie was erbij, net als een speurhond. En het onderzoek was op het terrein van een horecagelegenheid. Volgens omstanders is één persoon naar het ziekenhuis gebracht. Op het Sovjet-ereveld in Leusden wordt hard gewerkt om de 150 graven die onlangs werden beklad weer schoon te krijgen. En dat is nogal best lastig, omdat de verf in de poreuze stenen is getrokken. De directeur van de begraafplaats vindt die bekladdingen natuurlijk afschuwelijk. Wie hiervoor verantwoordelijk is geweest, dat is nog niet duidelijk. En we gaan nog even naar Woerden, want daar zijn de bewoners van een appartementencomplex nog aan het bijkomen van een explosie van zondagavond. Het hele gebouw werd ontruimd en nog steeds kan niet iedereen terug naar huis. Ook dat hoor je zo om 8:30.
15: Ja, dankjewel. Tot zo dan. Even kijken wat er op de weg gebeurt. Nou, dat breidt wel een beetje uit, moet ik zeggen. Laat ik ze maar even met je doornemen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Ruim 5 minuten vertraging. Geldt ook voor de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Amersfoort West en Afrit Soest. Dan een stevige

A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg, 15 minuten. En dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Reewijk, ruim 5 minuten vertraging. Geldt ook voor de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen.

0: met een vertraging van 5 minuten.
1: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals Ma was.
2: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
3: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
4: Hoi Judith.
5: Dag lieverd. Was het leuk op school?
4: Nee, we moesten stomme dingen doen.
5: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school. En krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn. En je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
7: Bonjour! Vandaag
8: Franse dag.
7: Geniet van de beste muziek
8: uit Frankrijk.
7: Santé!
9: Santé! Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
0: Proost, Anne.
10: Cheers.
0: Ja. Ja, tijd om lekker naar buiten te gaan hoor. Kijk maar even in de straat. Of nog beter naar binnen. Bij de Utrechtse accordeonist Tim Kersies. Nou, sluit je ogen en je staat zo op een Parijs pleintje. Want dit ene instrument draagt het hele Franse chanson in zich. Melodieus, gevoelig en soms razend virtuoos, toch? Robert-Jan?
11: Ja, dat is gevoelig. Inderdaad,
10: oh, dit is een bekende.
11: Waar virtuoos. Er zit werkelijk alles in de accordeon. We zitten nu nog bij zijn studio, eigenlijk in de hal van het gebouw, vlakbij de Munt. We gaan zo meteen naar buiten toe, naar de brug, naar Le Pont, om eens eventjes te kijken hoe het daar in de volle openbaarheid klinkt. En wie weet, wie er dan even stil blijft staan om te luisteren naar deze

0: die live verbinding hebben we eigenlijk helemaal geen muziek meer nodig. Hè?
1: De Franse dag.
0: Dankjewel Robert-Jan. En we horen jou straks over een half uurtje. Ja, die accordeon, wat een heerlijk instrument.
2: Ik vind het
0: eigenlijk
2: zo charmant.
0: Ja.
2: Echt sfeervol.
0: Echt die sfeer, ja, ja. Dat klopt. De Franse dag hier op Radio M Utrecht. En Gérard Lenormand. Voici les clés pour

0: Machine. Maldon. Ja, nou is radio natuurlijk ook voor een groot gedeelte toneel. Hè? Je speelt een spel, je doet alsof. Maar wij zitten echt aan een heerlijk croissantje met jam.
1: Ja.
0: Dat heb jij meegenomen. En we hebben hier ook zo'n klein oventje staan op de redactie. Want daar wordt tussen de middag nog wel eens iets in warm gemaakt. En op deze Franse dag is dat natuurlijk heerlijk. Dus ik ben deels aan het eten.
1: Ja, en ik heb even hulp gehad van onze kantinevrouw, Mireille.
0: Oh, dat vindt ze leuk.
1: Als je dit hoort, dankjewel. Ja. Even zwaaien. Oh, ze is nu even aan het schoonmaken.
0: Nou, ze zijn heerlijk. Ja, de Franse dag op Radio M Utrecht is begonnen. Vanmorgen om 6 uur zijn we van start gegaan. En jij staat misschien in de file of in de keuken. En we houden je gezelschap, hoor, op deze Franse dag. In Parijs is het vandaag groots. Het militaire défilé trekt over de Champs-Élysées. En dit jaar met 400 jaar Franse marine. Het vuurwerk bij de Eiffeltoren was er al gisteravond. En op 14 juli zelf houdt Frankrijk ruimte voor bezinning.
1: Ja, 14 juillet. 14 juli, een nationale feestdag in Frankrijk dus. Diep geworteld in de Franse cultuur. Wat wordt er precies gevierd daar vandaag? En hoe verschilt die Franse cultuur dan van de onze, de Nederlandse? Dat vragen we aan Rosanne Versendaal, universitair docent Franse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Hallo, fijn dat je er bent. Ja, waarom is 14 juli een belangrijke dag voor Frankrijk?
2: Nou, 14 juli is echt de nationale feestdag, omdat dan de republiek wordt gevierd. Dus Frankrijk is een republiek en daar zijn zij ook heel trots op. En dat komt ook voort uit de Franse Revolutie. 14 juli verwijst naar de bestorming van de Bastille. En eigenlijk het begin van de Eerste Franse Republiek. Dus vandaar dat het zo belangrijk wordt gevonden.
1: Ja, en dan die waarden liberté, égalité en fraternité. Wat is dat absoluut precies? Want dat horen we wel eens of zien we wel eens staan als we door Frankrijk rijden op gemeentehuizen bijvoorbeeld, stadshuizen?
2: Ja, nou, in die Franse Revolutie streden dus mensen in eerste instantie voor die drie waarden. Dus die liberté, dat zij vrij zijn om zelf bijvoorbeeld een staatshoofd te kiezen, maar ook vrij zijn om te doen wat, om een bepaalde religie aan te hangen. Allerlei keuzes, dat zij daarin vrij zijn. Égalité, daarmee wordt bedoeld dat eigenlijk iedereen gelijk is voor de wet. Dus dat de koning niet boven de burgerstaat bijvoorbeeld. Dat is, is ook een belangrijke waarde van de republiek. Mm-hmm. En fraternité, dat het dus je bent een gemeenschap met elkaar. Je doet het samen.
1: Hmm. Ah. Ja, en hoe vieren de Fransen vandaag 14 juli? Wat zijn typische tradities of gebruiken?
2: Ja, jullie noemden al eventjes de activiteiten in Parijs. En dat is heel, heel groot. En dat wordt ook de hele dag door uitgezonden. Maar ook in allerlei andere dorpen en steden zijn allerlei activiteiten. En dan moet je een beetje denken aan onze Koningsdagactiviteiten. Dus marktjes, braderieën. Er zijn allerlei eten, drinken, spelletjes, feestjes ook. Dit jaar is het ook nog wel weer bijzonder, want vanavond speelt Frankrijk ook nog een WK-wedstrijd. Dus ik denk dat ook nog wel.
1: Dubbel feest als ze winnen, hè?
0: Rosanne, ik zal heel eerlijk zijn. Op de middelbare school heb ik ook Frans gehad. Ik heb dat ook op de lijst gehad. Ik vond het een hele moeilijke taal. Jij spreekt het natuurlijk vloeiend. Wat maakt dat Frans dat jij destijds gedacht hebt, ik wil daar alles van weten. Ik wil daarin in verder. Wat is dat voor jou?
2: Voor mij begon dat ook op de middelbare school. En wij lazen literatuur. En ik was helemaal gek van die Franse literatuur. We lazen Madame Bovary van Flaubert. We lazen gedichten van Verlaine. En ik was daar echt door betoverd. Ik dacht, dit moet ik verder onderzoeken. Dus vandaar dat ik mij toen heb ingeschreven voor de studie Franse taalcultuur.
0: Ik vond het vooral moeilijk. Maar je hebt misschien ook wel een docent gehad die jou heel erg geïnspireerd heeft.
2: Nou, uiteindelijk zien we dat vaker. Dat onze studenten Frans toch echt geïnspireerd zijn door hun docent.
0: Ja.
2: Docenten zijn echt ambassadeurs eigenlijk van het vakgebied.
0: Nou, zo klink jij ook, hoor. Als jij mijn docent zou zijn geweest, had ik waarschijnlijk veel meer met die Franse taal willen en kunnen doen. Wat zijn eigenlijk de grootste verschillen tussen de Franse en Nederlandse cultuur?
2: Ja, ik denk, dat is echt een heel grote vraag. Maar als ik kijk naar mijn eigen vakgebied, dus op het gebied van cultuur, dan zie je bijvoorbeeld in Frankrijk dat er, dat er heel veel waarde wordt gehecht aan de nationale cultuur, aan het patrimoine. Waar wij in Nederland iets pragmatischer denken en vaak meer denken in efficiëntie. Dus kunst en cultuur worden bijvoorbeeld best wel belangrijk gevonden in Frankrijk. Maar misschien iets om voor mensen die deze zomer naar Frankrijk gaan, luisteraars. Wat zal opvallen is dat Fransen zijn veel minder direct dan Nederlanders. Dus voor Fransen is het heel belangrijk om na te denken van, oh, maar hoe breng je nou een bepaalde boodschap? Waar het bij ons toch weer gaat om pragmatische van, nou, ik zeg gewoon direct wat ik wil zeggen. Ja. Dus dat is ook wel een interessant verschil dat veel mensen ook wel zullen herkennen als ze ooit in Frankrijk geweest zijn.
0: Prettiger misschien? Als je wat meer die Franse...
2: Het ligt daar net aan wat je gewend bent, denk ik.
0: Ja. Nou, je vertelt het heel voorzichtig, maar...
2: Ja, ik ben onderzoeker, hè. Dus ik zeg niet hoe mensen het moeten doen.
0: Nee, maar wat vind jij? Even gewoon zelf, je gevoel.
2: Ik vind het zelf belangrijk dat je ook nadenkt hoe je een bepaald boodschap naar iemand overdraagt.
0: Dat snap ik hoor.
1: Wat mij trouwens ook opvalt is als ik ben zelf een groot liefhebber van Frankrijk. Als ik dan vriendinnen of vrienden probeer over te halen om dat ook te worden, dan zeggen zij altijd, ja, maar die Fransen, die, als ik dan geen Frans tegen ze praat, dan worden ze chagrijnig en heb ik het idee dat ze niets van me willen. Hoe zit dat nou? Ik vind dat zelf wel meevallen, maar ja.
2: Wat Fransen heel erg waarderen is als je probeert Frans te praten. Dus ook al kun je het helemaal niet goed, al begin je maar gewoon met een bonjour, ça va, merci. Dat wordt enorm gewaardeerd. Dat jij dus eigenlijk de verbinding zoekt door hun taal te gebruiken. Dus dat is iets wat zij heel belangrijk vinden. Dus als jij al begint in het Engels, dan sluit dat eigenlijk al meteen een beetje een deur. En dus ik zou vooral ook mensen aanraden van, ook al kun je helemaal niet zo goed Frans, begin een gesprekje in het Frans gewoon met een simpele bonjour. En dat kweekt al heel veel goodwill eigenlijk voor de rest van je gesprek. En ik zou dat zeker proberen.
0: Met dat kleine beetje Frans wat we ooit geleerd hebben, kom je aan heel eind, begrijp ik, hè?
2: Ja, zeker, ja.
0: Nou, ik vond het een heel leuk verhaal. Dank eventjes dat je bij ons was vanmorgen, Rosanne Versendaal. Docente universitaire, zeg ik het zo goed?
2: Maîtresse de conférence.
1: Oh, wauw.
0: Merci beaucoup.
2: Veel plezier. Au revoir.
0: Ja, au revoir, au revoir. Oh, wat leuk zeg.
1: Oh, super. Ja, interessant ook hoor, hoe dat werkt.
0: Ja, ik wou dat ze mijn lerares was destijds. Zeg. Oh.

0: Even lekker op de fiets. Davin, bicyclette. Het is weer tegen 8:30 hier op Radio M Utrecht. De hele dag de Franse dag. 14 juli, 14 juillet.
1: Oui.
0: Zometeen komt Marjolein weer met het regionieuws. En daarin de politie die een onderzoek heeft naar de steekpartij in Amersfoort. En in Woerden zijn bewoners van een appartementencomplex aan het bijkomen van een explosie. We horen het allemaal zometeen. Deze man mag natuurlijk niet ontbreken vandaag in de muziek. Jacques

0: Anne et Coupe présentent le Pax Instant, le programme avec beaucoup de plaisir.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Het is alweer 8:30 geweest op deze Franse dag op Radio M Utrecht. Bonjour Marjolein.
10: Bonjour Co.
9: Ja, fijn dat je er weer bent. Het regionieuws van 8:30. Ja, in Amersfoort is mogelijk dus een steekpartij geweest.
10: Ja, daar is een groot onderzoek op gestart. De politie kwam vannacht naar een evenemententerrein aan de Genestetlaan. Met het forensisch team en een speurhond werd daar uitgebreid onderzoek gedaan. Niet alleen buiten, maar ook in een gebouw op dat terrein. Volgens een persfotograaf is 1 persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En ook werd iemand meegenomen door de politie. Over de toedracht is nog geen duidelijkheid. De gemeente Amersfoort heeft met afschuw gereageerd op de mishandeling van een Pride-bezoeker afgelopen weekend. Volgens het college moet Amersfoort een stad zijn waar iedereen veilig over straat kan, juist bezoekers ook van de Pride. Een man werd rond 3 uur 's nachts van zijn fiets getrokken en mishandeld door meerdere jongens op fatbikes. Hij raakte zwaar gewond. Er is nog niemand aangehouden. Bewoners van een appartementencomplex in Woerden zijn nog aan het bijkomen van de explosie van zondagavond. Die klap veroorzaakte veel schade. Een man van 48 werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid. Het was flink schrikken voor de bewoners van het appartementencomplex aan de Anton Moofstraat.
11: En opeens hoorde ik een hele harde knal.
12: Ja, ik zag de vlammen uit het appartement komen.
11: Het is een onderbuurvrouwtje geweest, die heeft meteen de brandweer gebeld. Die liep brand, dus waardoor andere bewoners ook gingen reageren. En de brandweer was er ook heel snel bij, gelukkig.
10: 24 appartementen werden ontruimd. En nog steeds kan niet iedereen terug naar huis, omdat de veiligheid van sommige appartementen nog wordt onderzocht.
9: Nou, ik heb een foto daarvan gezien.
10: Ja.
9: Dat zag er verschrikkelijk uit, zeg.
10: Ja, want in dat appartement waar die explosie was, is ook nog brand uitgebroken. Dus ja. Het is helemaal zwart geblakerd, inderdaad.
9: Afschuwelijk.
10: Ja. Dus, voor sommige mensen helaas nog even niet terug naar huis.
9: Ja.
10: In Leusden, daar wordt hard gewerkt om de bekladde graven van soldaten op het Sovjet-ereveld weer schoon te maken. Vorige week werden 150 graven besmeurd met teksten. En de verf is al lastig af te krijgen omdat die stenen poreus zijn. Wie hiervoor verantwoordelijk is geweest, dat wordt nog uitgezocht. Op het Sovjet-ereveld liggen honderden soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen op Nederlands grondgebied. En een uitgebreid gesprek met de directeur van de begraafplaats vind je op onze app en website. Dan het weer. De zon schijnt al volop. Het wordt eigenlijk gewoon een zomerse dag en het kan 30 graden worden.
9: Ja, Franse temperaturen.
10: Oh,
9: hè?
10: Zo is het.
9: Ja, zeker. Marjolein, dankjewel. Over een uurtje zit jij bij onze Franse collega Edwin Mermand. Denk ik, hè?
10: Zeker, ja, jij hoor. Tot dan.
9: Dankjewel, hè? Verkeersinformatie, het neemt allemaal wat af op de weg. Als ik het dan heb over de files, dan zijn het de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld, 5 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Zaltbommel en afrit Everdingen. Door de wegwerkzaamheden is daar een vertraging opgelopen van 20 minuten. A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen Maarsen en Vinkeveen, 5 minuten. Geldt ook voor de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en knooppunt Deil. Dan A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. Daar is de vertraging al snel zo'n 10 minuten. En A12, het is een hele lijst, Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Houten, ruim 5 minuten vertraging. En ik heb er nog eentje, dat is op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen is een file met een vertraging van 10 minuten. Goeie reis allemaal, bon voyage!
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
17: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
18: Anne et Coop présente le Pax Instant, le programme avec beaucoup de plaisir. Nous jouons tous vos chansons préférées.
19: Tu me dis

0: Vous écoutez Utrecht s'éveille. Robert Jeanne arrive dans un instant.
1: Utrecht s'éveille. Utrecht wordt wakker.
2: Ja, heel goed. Niet Paris s'éveille, hè? Mm. De Franse dag hier op Radio M Utrecht. De hele dag van die heerlijke Franse muziek. 9:50. Veel reacties al op Facebook.
1: Oh, enorm. Het stroomt binnen. Nou, gaan we het zo meteen even noemen, ja?
2: Ja, absoluut. We gaan nog een keer naar Robert Jan Boy, die de ochtend doorbracht bij accordeonist Tim Kersies. Met die klank die je zo in een Frans straatje zet tussen de terrasjes en de geur van vers. Robert Jan, goedemorgen opnieuw.
3: Ja, goedemorgen. We zijn eventjes van location gewisseld. Want we zijn nu bij de Munt, bij het kanaal, de witte ophaalbrug. Oude gebouw van de Munt, het fietspad, de kanaalweg, waar het heel druk is met fietsers. Een bankje, het spiegelende water, de bomen. Het is één romantisch tafereel. De zon die nog vers is deze ochtend. En dan die muziek erbij, met die Franse touch, die Franse ambiance. Tim Kersies ging op het bankje zitten, naast een mevrouw, die hier al zat, rond te spelen. En er gebeurt er wat. Een vrouw uit Argentinië, in Frankrijk gewoond.

0: Of course, the romantic language, the romantic music. Yeah.
1: Het brengt wat teweeg.
2: Kijk, dat is fijn om te horen.
1: Maar het is niet zo verwonderlijk, vind ik eigenlijk. Wat speel je nu eigenlijk? Wat is dit? Is het zomaar uit de losse pols?
2: Oh, dit is wel echt uit de losse pols, inderdaad. Ja, ja. Ja, zeker. Dit is gewoon spelen. Noedelen.
1: Maar als we zeggen, nou spelen een stukje, weet ik wat. Je kunt werkelijk alles spelen. Het is ongelooflijk. Net een stuk tango hebben wij gehoord. Muzetjes zijn al voorbij gekomen. En gaan ze maar door. Maar jij vindt het ook belangrijk om nog even een Hollandse accordeonist te laten horen. Jouw Johnny Meijer, jouw inspiratiebron.
2: Dat is een grote inspiratiebron voor mij. Ja, de grote Johnny Meijer uit Amsterdam. Waanzinnige accordeonist. Maar speelde ook heel veel Musette, ook heel veel Franse dingen. Daarnaast ook tango, jazz. Veel mensen zullen hem kennen als begeleider van artiesten zoals Tante Leen. En andere Jordaanese dingen. Maar speelde dus ook waanzinnig Musette, ook waanzinnig jazz, muziek.
1: Wat kun je zeggen over de stijl, zijn muzikale touch?
2: Waanzinnig virtuoos. Die kon alles.
1: Doe het eventjes.
2: Die kon alles.
1: Doe het.
2: Doe het eventjes.
1: S.J.
2: Ja, nou, als ik iets in de stijl van Johnny Meijer zou moeten doen. Hij speelde ook heel mooi van die mooie blokakkoorden. Bijvoorbeeld.

0: lekkere van accordeon is, je kunt het overal mee naartoe nemen. Daarom is het ook wel verschrikkelijk om buiten te spelen natuurlijk.
1: Zeker, ja. Zeker.
0: En wat we leren over de virtuositeit, die kwetsbaarheid.
1: Je hebt je eigen versterker vast eigenlijk. Hè?
0: Is het moeilijk?
1: Elk muziekinstrument is even tenminste, sommige muziekinstrumenten krijg je sneller een toon uit. Piano druk je met je vinger op en heb je ping. Maar bij een viool bijvoorbeeld moet je de toetsen drukken en met de strijkstok heen en weer. Maar uiteindelijk moet je bij elk instrument evenveel tijd investeren om tot een bepaald niveau te komen.
0: Maar wat is lastig van de accordeon? Misschien het bewegen van de vingers en de ballen?
1: Ja, klopt. Je moet de bal heen en weer doen. Ja, de baltechniek. En je bent ook met beide handen onafhankelijk van elkaar bezig. Je kan het niet zien. Dus het is allemaal op de tast.
0: Ja.
1: Dat maakt het lastiger.
0: Je hoort het ook niet zoveel dat mensen zeggen, nou, ik speel accordeon.
1: Mensen kiezen er wat minder voor dan bijvoorbeeld de gitaar of de saxofoon of de drums. Maar er zijn wel hele goede accordeonisten hoor. Ook in Nederland, maar ook over de hele wereld. Ja. Die ook de accordeontraditie in ere houden, maar er ook op een moderne manier mee omspringen. Je hebt bijvoorbeeld in Frankrijk heb je Richard Galliano. Die maakt echt van. Die gebruikt echt de oude musette. Stopt die in een modern jasje. Dus combineert moderne jazz met bijvoorbeeld oude Franse musette.
0: Kun je het laten horen? Hoe is dus, dat? Ja, vraag maar, kun je het laten horen? He plays everything, hè?
2: Yeah, he does.
0: In Blieville. Ja, is het dus,
1: ik kan wel een stukje improviseren over een soort musette-ding. Dat is hartstikke leuk, ja hoor.
0: Hier zo'n dansje.

0: allemaal hier op het bankje bij de mond. Hoe is het voor jou om buiten te spelen hier?
1: Oh, ik vind buitenspelen altijd heerlijk hoor. Vooral met een dag zoals dit. Lekker zonnetje op je nek. Heerlijk hoor.
0: Mensen die een beetje kijken. Ja, je mag er even bij komen hoor.
2: Klinkt goed.
0: Klinkt goed. Allemaal op weg naar hun werk. Een beetje verlegen kijken. Of zal ik er blijven staan? Wil ik niet doen. He? Zeg, de Franse dag.
1: Ja.
0: Fantastisch voor deze muzikale bijdrage. Ik weet zeker dat het wat teweeg brengt bij de mensen. Vrij beautiful, hè?
3: Sorry.
0: You want to stay here on the bank? Listen to...
3: Dat would be the best.
0: Zeg, tot slot eventjes, als je mensen informatie willen hebben over jouw kunsten, waar kunnen ze terecht?
1: Ja, mijn naam is Tim Kersies.

0: Zoek mij op Facebook, Instagram of ga naar mijn website.
1: Etcetera.
0: Etcetera, ja.
1: Zullen wij besluiten met een lekkere muzetje wat je net nog deed?
0: Ik maak een soort Franse versie van een Utrechtse klassieker. Dus als u het herkent thuis, zingt u vooral mee.
1: Tim Kersies.

0: Christophe met Aline. Nog één keertje dan. We kijken even op onze Facebookpagina. Op deze dag van de Fransen, zou je ook kunnen zeggen.
1: Ja, inderdaad. Nou, we vragen aan jou vandaag. Wat zijn jouw mooiste herinneringen aan de zomervakanties die je hebt beleefd in Frankrijk?
0: Kom maar aan hoor.
1: Gehad. Nou, er zijn een hoop reacties binnengekomen. Superleuk. Ook van mensen die zeggen, ik ben er nog nooit geweest. Dat kan ook. En Marieke zegt, we zijn zo vaak met de vouwwagen en de caravan geweest. Leuke stadjes, heerlijk eten, elke dag vers brood, stokbrood. Ja, en de wegatlas mee, hè? Kaart op schoot. En meestal mooi weer ook.
0: Oh, heerlijk, ja.
1: Leuk. En Dorothy zegt, goedemorgen, we hebben 17 jaar een huis in Frankrijk gehad. Waar we van maart tot september woonden. Gingen ook vanuit daar op vakantie in Frankrijk. Geweldig land. Wisselende natuur, streken, muziek, geweldig. Ik krijg er een beetje heim mee van, zegt ze.
0: Ja, dat geloof ik graag. Leuk allemaal, hè?
1: Leuk, ja. Nog eentje dan?
2: Marjorie Berink vous présente les prévisions météorologiques.
1: Moeten door naar het weer, hè?
0: Nee, roep hem nog maar even, want je had er nog eentje.
1: Ja, Marjan die heeft een leuk lied geluisterd onderweg aan de Route Soleil. Van Amazing Stroopwafels met We gaan naar Frankrijk en we gaan nooit meer terug.
0: Ja, maar dat is Nederlandstalig, hè? Ja, wel een heel leuk liedje, inderdaad. Ja. Margot, goedemorgen weer.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zit jij nog in de Franse sfeer?
3: Ja, met mijn hoofd in de Franse sferen. Want het wordt vandaag een zonnige en warme dag in onze provincie Utrecht. Ja, die een beetje aan Frankrijk doet denken. In vroegere tijden, hè. Want we hebben natuurlijk allemaal gehoord dat het in Frankrijk echt bloedheet was. Gisteren nog temperaturen van 40 graden. Vanaf vandaag wordt het daar ietsjes minder warm, gelukkig. Maar 35 graden is nog steeds behoorlijk warm. Bij ons gaan we de 30 graden aantikken vandaag. Gisteren nog 26 en vandaag dus 30 graden. Dus het wordt een warme dag vandaag. Maar gelukkig is het wel droge warmte. Hè? Dus de hittekracht is veel minder dan de hittegolf die we hebben gehad in juni.
0: Dat is geruststellend. Ja. Het blijft ook een beetje zo, hè, de komende dagen.
3: Het blijft ook een beetje zo. Ook morgen wordt het een behoorlijk warme dag met temperaturen van 29 graden. De nacht ertussen, komende nacht, 17 graden. Dus dat wordt wel weer een hele warme nacht. Vooral in de steden natuurlijk, waar het nog warmer blijft. En vandaag en morgen is het zonnig. Wel zullen we later vanmiddag en ook morgenmiddag wat stapelwolken richting het oosten zien opbollen. En wellicht, is een hele kleine kans hoor, maar ik ga het toch even noemen dat er morgen aan het eind van de dag toch ergens een donderbui gaat optreden. Een hittebui. Die kans is vrijdag wellicht een beetje groter, maar dat weten we nog steeds niet zeker. Dat is wel de overgangsdag naar een veel koeler weekend. We gaan in het weekend terug naar zo'n 23, 24 graden. Dus dat wordt echt wel eventjes een heel ander weerbeeld. Maar is ook wel fijn voor iedereen die het helemaal heeft gehad met deze hitte. Er komt weer een koele periode aan. En dat is in het weekend en ook volgende week.
0: Ja, maar dat zijn ook een beetje de temperaturen die bij jullie horen, toch?
3: Jazeker. In deze tijd van het jaar wordt het gemiddeld een graadje of 3, 24. Daar gaan we in het weekend en begin volgende week weer naartoe. Met windjes uit het noordwesten, een zonnige periode en een hele kleine kans op een bui. Ja, die buien, daar hebben we het al over gehad. Die zijn eigenlijk broodnodig voor de toenemende droogte. Dat zit niet in de modellen. Af en toe kan er eens een keer een lokale bui vallen. Dus dat zijn de zogenaamde druppels op de gloeiende plaat. Dus die gaan we natuurlijk in de gaten houden waar ze vallen. Maar een einde aan de droogte is niet aan zicht. Het wordt wel duidelijk koeler vanaf vrijdag zaterdag.
0: Nou, dankjewel dat je dit allemaal zo mooi hebt afgerond. Margot, wij spreken jou morgen weer. Maar de luisteraar die hoort jou tussen de middag bij Connie en het eind van de dag weer bij Aard. En ik wens je nog een bonjour of een belle journée.
3: Bonjourné. Je vous souhaite un bonjourné.
0: Un bonjourné. Kijk eens, een klein beetje les aan koop, dat kan helemaal geen kwaad. Hè? Dankjewel.
3: Joh.
0: We horen jou later. Hè? Margot, dankjewel. Nou Anne, dit was de Franse dag tot 9 uur. Maar die gaat de hele dag weer verder.
1: Heel de dag door kun je genieten van de Franse muziek. De Franse klassiekers. Op Radio 1 Utrecht hier.
0: En ik spreek jou weer morgen.
1: Tot morgen.
0: Veel plezier met Edwin zometeen. En hij gaat geen Nederlandstalig doen. Nee, nee, nee.

0: que deux dodos et ce sera mardi 14 juillet, la journée française sur Radio M Utrecht.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
14: Doral Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een 2e brand. Dat 2e vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
15: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
14: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
16: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
17: Dat gaat nu niet?
16: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
17: Vakantieplannen aanpassen?
16: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
14: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Aansluitend nog verkeersinformatie van de ANWB. De meeste files staan op de wegen in het midden en het zuiden van het land. Dat heeft uiteraard vooral ook te maken met de werkzaamheden. Deze haal ik er even uit. De A2, dat is van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. Daar nu een kwartier vertraging. Ook op de A2 naar Den Bosch tussen Beest en Afrit Kerkdriel. Ruim 20 minuten. A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht. Heb je ook zo'n 10 minuten vertraging nu. En de N201 van Hilversum naar Uithoren tussen Nederhorstenberg en Loenersloot. En daar is de vertraging ongeveer 20 minuten. Ook onderweg hits uit Lepiba.
19: Dit
8: Dit is een uittip.
19: De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
8: Dit was een uittip.
20: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
21: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Lefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
22: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
23: Bonjour!
24: Vandaag
25: Franse dag.
24: Geniet van de beste muziek
25: uit Frankrijk.
24: Santé.
26: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Ça va bien, merci, hè, zei je dan. En zeg je nog steeds. Nou, vandaag eens kijken wat er nog over is van mijn eigen Franse lessen. Een petit peu is dat ook overigens. Peter Koelewijn was dat, 14 juillet. Dus we draaien de Franse driekleur vandaag. De driekleur even een kwartslag. En dan ja, kom je vanzelf ook in Frankrijk terecht. Dus zeggen we gewoon nu hits uit Les Pays-Bas. Het Nederlandse lied met een knipoog naar Frankrijk. Ook Nederlandse artiesten lieten zich vaak inspireren door al die mooie en gezellige chansons. 21 graden is het in de beeld, net als in Parijs overigens. Maar ze zijn vast wel wakker nu inmiddels. Nou, je m'appelle Edwin. Bonjour.

0: Johnny en Rijk.
1: Ook nog met een Utrechtstintje zo.
0: Le Champs-Élysées omgebouwd tot Waterlooplein. En vanmiddag zal ik in Studio 60 dan die van Joe Dassin nog eens laten horen.
2: In zee met
0: Utrecht Zuurmeer. Dus nou, wie hoor je vandaag tussen de golven door? Dat is ook weer een Nederlandse hit. Maar eigenlijk dus afkomstig uit La France. Dus hertaald. En de vraag is dus, wie is die Nederlandse stem? Nou, is volgens mij niet zo heel moeilijk hoor vandaag.
3: Want het is zo.
0: Als je hem hebt herkend, laat het mij vooral even weten in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Dan graag even met je telefoonnummer. En als je in de uitzending komt, dan mag je een cadeautje kiezen uit onze winkel. We hebben onder meer de sokken er deze week weer in ons etalage. Een koeltas, een notitieboek, een puzzelboek of een shopper. Dat mag je dan uitkiezen zo meteen. Nou, dan naar Volendam. Want ook BZN is regelmatig met een Frans liedje gekomen. Zo ook nu, dit was inmiddels met Carola naast Jan Keijzer, 40 jaar geleden.

0: non.
1: Koop en Anna die hadden het vanmorgen al eventjes over deze Amazing stroopwafels. Iemand die appte en leuke herinneringen heeft aan dit liedje. Ik ga naar Frankrijk op de Route du Soleil. Daar waren ze meteen even op Radio en Utrecht. Dat doen we dus in dit uurtje. Hits uit Les Pays-Bas. En dit is helemaal uit de tijd van mijn eigen eerste Franse lessen. Is alweer even geleden. De Shorts. En ze hadden toen deze hele grote hit.

0: Van het Songfestival. Ja, dat aan de Trois hebben we wel eens vaker gehoord. Maar dit was nog pas vorig jaar een vrije kruisbestuiving tussen Engels en Frans. En dat dan weer van de Nederlandse kloot. Dat was C'est la vie. Nog een half uurtje zometeen met de hits uit La Hollande of Le Pays, wat je wil. En ik zal dat fragment nog een keer laten horen vandaag in Zee, waarmee je dus een leuke prijs kunt winnen. Eerst gaan we even naar het Nederlandse, sterker nog regionale nieuws zometeen met Marjolein. Een groot politieonderzoek vannacht in Amersfoort. En wat kun je met de ijskaart van de Biep in Nieuwegein?
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Het nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Nou, heel veel zwaailichten vannacht in Amersfoort.
8: Ja, dat komt vanwege een mogelijk steekincident. De politie kwam vannacht rond 1 uur naar een evenemententerrein aan de Genestetlaan na een melding met het forensisch team en een spuug. De politie kwam vannacht rond 1 uur naar een evenemententerrein aan de Genestetlaan na een melding met het forensisch team en een speurhond werd de omgeving afgezocht. Niet alleen buiten, maar ook in een gebouw op het terrein. Volgens een persfotograaf is 1 persoon gewond geraakt bij de steekpartij en naar het ziekenhuis gebracht. Dit kan de politie nog niet bevestigen. Er zijn zorgen over 2 vermiste regiogenoten. Het gaat om 2 losse zaken. De politie heeft foto's van de mannen verspreid. De een is de 60-jarige Berto uit Maarsen. Die ging wandelen in Vaals. Zijn auto staat in Kerkrade, maar verder ontbreekt elk spoor. En sinds zondag wordt naar hem gezocht. En ook wordt de 35-jarige Thomas uit Nieuwegein vermist. Vorige week werd hij voor het laatst gezien. En volgens de politie zijn er zorgen om zijn welzijn. Amersfoort heeft met afschuw gereageerd op de mishandeling van een Pride-bezoeker afgelopen weekend. Volgens het college moet Amersfoort een stad zijn waar iedereen veilig over straat kan, juist ook bezoekers van de Pride. Een man werd rond 3 uur 's nachts van zijn fiets getrokken en mishandeld door meerdere jongens op fatbikes. De man raakte zwaar gewond. Er is nog niemand aangehouden. De Biep in Nieuwegein heeft iets bedacht om lezen te stimuleren. Kinderen die deze zomer 5 boeken hebben gelezen, die krijgen een ijsje. Als ze een boek uit hebben, mogen ze een stempelkaart laten afstrepen bij de balie. En bij 5 is de kaart vol en dan is de beloning dus een ijsje. En de Biep doet dat omdat kinderen in de zomervakantie vaak een leesdip hebben. Vooral jonge kinderen kunnen dan vergeten wat ze geleerd hebben. En dus is het heel belangrijk om te blijven lezen. Nou, het is wel weer weer voor een ijsje.
0: Ja.
8: Zomers, weinig wind en tegen de 30 graden vanmiddag.
0: Goed, nou, nu alleen de vakantie nog even. Dat nog een paar daagjes, hè?
8: Ja.
0: Ja. Dankjewel, Marjolein. We gaan nog even naar de weg, de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. Daar 20 minuten vertraging. En ook op de A2 richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar

0: nu een kwartier. En dan neem ik deze ook nog een keertje mee. De N201 van Hilversum naar Uithoorn tussen Afrit Nederhorstenberg en Loenersloot. Die is bijna 20 minuten.
1: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer... en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
6: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: En Frans ook op zijn Frans vandaag. Hits uit Le Pays-Bas, deze 14 juillet. De hele dag dus deze knipoog naar Frankrijk. Toch een van de populaire vakantielanden nog altijd. En we doen dus nu een uurtje met het Nederlandse lied. Ja, daar kun je ook best veel kanten mee op. Zelfs ook met ons spelletje. De vraag is, wie hoor je tussen de golven door?
1: Niet, want het is zomer.
0: En ook dit was al eens eerder een grote hit in het Frans gezongen. En dit was toen de Nederlandse versie. Nou, als je mij kunt vertellen om wie het hier gaat, dan ben je van harte welkom in onze app of in de mail. Studio@rtvutrecht.nl. Graag dan even met je telefoonnummer erbij. Zodat we eventueel terug kunnen bellen. Zometeen gaat het over de Tour de France. En hier hebben we eerst al de liefste Ramses Shaffi en Lisbeth List. En Ramses die zong het al eens eerder. En dit was toen een nieuwe bewerking. Ook met een Franse tongval erbij. En dan heet het Vivre.
2: Moi qui ai vécu sans scrupules.

0: Gisteren hadden ze een vrije dag in de Tour, maar vandaag stappen ze weer op de fiets. En ook dit is gewoon van Hollandse makelij, Zazie. Drie dames zijn dat. En als ik me niet vergis, zelfs uit de buurt ook, uit Amersfoort.
1: In zee met.
0: En dat is toevallig, want ik heb iemand aan de telefoon die daar ook woont. En dat is Jenne Dogger. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Liever gezegd, bonjour. Maar je bent daar nu niet in Amersfoort, want je bent onderweg naar Nederland.
2: We zijn weer onderweg naar Nederland, ja.
0: Vanuit Oostenrijk, hè?
2: Vanuit Oostenrijk via Foundersberg terug naar Nederland.
0: Ja, dus dat klinkt als de vakantie is weer voorbij.
2: Ja, nog een weekje en dat is Limburg is het laatste weekend voor het Wereldmuziekconcours.
0: Dus dat is jullie eindhalte en dan weer terug naar de Keistad, zeg maar.
2: Nou ja, we gaan al terug naar de Keistad en dan tussendoor even nog naar het Wereldmuziekconcours en dan zit het erop.
0: Oké. En Frankrijk laten jullie dus eigenlijk links liggen, zeg maar.
2: Frankrijk zijn we twee keer geweest in Normandië.
0: Ja?
2: Alleen is het twee betalen niet zo goed, dus het is lastiger. Duitsland beter.
0: Ja, we hebben het vroeger wel op school gehad, ik neem aan. Jij ook misschien wel, Jenne?
2: Nee,
0: ook niet. Oké, ja, maar het zakt toch een beetje weg als je het weinig spreekt. Hè? Dat is het probleem. Maar ja, uitspreken dat is al wel te doen. Maar het goed converseren is lastiger. Dan moet je toch weer even op les.
2: Ja.
0: En Duits dan wel?
2: Duits gaat beter.
0: Oké.
2: Ja.
0: Ja, de Duitse dag hebben we ook wel eens. In januari is dat meestal. Maar vandaag dus de Franse dag. Maar je kunt er vast wel lekker van genieten, toch? Al die muziek die we laten horen.
2: Franse muziek is ook prachtig, zonder
0: weer. Ja, toch? Lekker onderweg zitten jullie samen dus naar ons te luisteren. Mooi. En jij hoorde iets voorbij komen in zee. En het is dus ook een Nederlands liedje met een Franse inslag eigenlijk. Wie had jij gehoord?
2: Ik had André van Uyck gehoord met Het is zomer.
0: We gaan eens even luisteren.
3: Want het is zomer.
0: Ja.
3: Kijk de buurvrouw van hiernaast.
0: Niet te verwarren met Als de zon schijnt, die hadden we gisteren al, dat is ook zo'n liedje, maar dit heet Want het is zomer. En de originele versie ken je ook waarschijnlijk wel.
2: Die ken ik ook.
0: Wacht even.
2: Helemaal.
0: Van Shake, inderdaad. En het Nederlandse jasje doen we dan in dit uur. Je koos uit onze winkel voor de shopper. Dus die komt naar Amersfoort. Als je dan thuis bent, dan ligt die waarschijnlijk op je mat.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Veel plezier ermee en een goede reis naar Nederland weer.
2: Ja, dankjewel, een prettige uitzending.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Deze is geleend uit Frankrijk, hè?
1: Ils quittent un pays pour s'en aller gagner leur vie. Loin de la terre où ils sont nés.
0: Nou, Montagne Jean Vera. En net hadden we dan Wim Sonneveld. En nog een Vive la France. We hebben Frans Bauer al gehad. Dit is ook wel een leuke. Imca Marina, Daan Boom en de Platenzaak.

0: De Franse dag van Radio M Utrecht. En Pieter Volgaarsje is er uiteraard zometeen ook. Na tienen M bij de koffie. Woordbouwer, ik neem aan ook met Franse woorden vandaag.
1: Of een knip. We wel met Frankrijk te maken.
0: Oké, goed. Oké, leuke prijzen mee winnen. En natuurlijk al die gezellige muziek. Daarna Connie aan tafel, die duikt vooral de Franse keuken in. En vanmiddag hebben we ook een uur lang de jaren 60. Deze komt eigenlijk ook uit die tijd, hè?

0: Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Nu bij Dirk. Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
8: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Bonjour!
11: Vandaag
12: Franse dag.
11: Geniet van de beste muziek
12: uit Frankrijk.
11: Santé.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Wilma, dankjewel. Ik krijg je berichtje binnen, hoor. Ellie en Wilma met een mooie foto. En inderdaad, jullie zijn er heel snel bij. Ja. Dit is Radio M Utrecht. Goedemorgen, 8:08. En dan is het dinsdag 14 juli, 14 juli. Onze Franse dag natuurlijk. De hele dag genieten van die heerlijke zonnige klanken, de Franstalige muziek. Het is echt van alles wat. Nou, we gaan door tot 7:00 vanavond. En gezellig dat je erbij bent. Ik zorg voor de koffie de komende 2 uur. En vind je het leuk om mee te doen met een spelletje, dan ben je van harte welkom. We noemen het Woordbouwer. We gaan snel beginnen. Je vindt de letters in de app van RTV Utrecht. En natuurlijk is Frankrijk het thema vandaag. Nou, Ellie en Wilma, jullie hebben hem dus al goed. En dit zijn de letters. De B van Bernard, 3 keer. De O van Otto, de T van Tinus, 2 keer. De S van Simon, een D van Dirk en de R van Richard. Dan de J van Joris, de E van Eduard en de K van Karel. Zet ze in de goede volgorde en laat me weten wat je hebt gevonden. En wie weet ben je dan zometeen de winnaar en mag je wat leuks kiezen uit de prijzenkast hier. Nou, de Franse dag hier bij Radio M Utrecht, maar af en toe ook een hele lieve knipoog naar onze Belgische buren. Hier is Sandra.

alle raampjes open. En over de boulevard. En de heerlijke muziek van Dalida, onze Franse dag. En haar uitvoering van Besame Mucho. Ja, genieten. Zometeen Michel Sardou, Dave ook nog onderweg. En die mag niet ontbreken op een dag als vandaag. En vind je het leuk om mee te doen met de puzzel? Je bent natuurlijk welkom. We zitten uiteraard bij het vinden van de oplossing ergens in Frankrijk. Nou, eigenlijk overal in Frankrijk. En heb je de oplossing gevonden? Stuur een appje naar de studio. Dat vind ik leuk. En dan maak je ook nog kans op een prijs hier. Bijvoorbeeld de koeltas. Zometeen gaan we ook lekker aan de koffie, natuurlijk met een croissant. Gebakken door onze Anne vanmorgen. Misschien heb je het gehoord. En ik wil heel graag van je weten, welke wil je graag horen? Bij de koffie zometeen. Nou, we doen het even, net even anders vandaag op deze Franse dag. Twee klassiekers van Edith Piaf. En dit is de eerste.

Dit is de tweede. En de vraag is dan natuurlijk, welke wil je graag helemaal horen? Dus vandaag, omdat het Franse dag is, net even anders. Twee klassiekers van Edith Piaf, Milor en Non, je ne regrette rien, op mijn beste Frans. 1 of 2. En je mag appen naar de studio. De meeste stemmen gelden. Zo werkt het ook vandaag. Ik ben heel benieuwd. En dan ga ik de stemmen tellen. En horen we zometeen rond 10 over half 11 de uitslag. En hier is zoals beloofd Michel Sardou. 1982, de Franse dag.

We doen het één keer per jaar. 14 juli, onze Franse dag. Radio M Utrecht, de hele dag feest. Ja, met de muziek van toen en ook van nu. En mooie herinneringen aan de vakanties van toen in Frankrijk. Of misschien ook wel van nu, hè. Misschien ben je wel onderweg naar Frankrijk. Stuur even een berichtje. Altijd leuk om wat van je te horen. Studio apenstaartje rtvutrecht.nl of via de app. Kun je ook nog steeds stemmen voor de koffiekeuze. Die is onderweg, hè, met vandaag twee keer Edith Piaf. En natuurlijk het laatste nieuws. Dat is het nieuws uit onze regio. Dat komt zo van Marjolein. Dus blijf erbij. Dan ben je weer helemaal bij. Ja, en dit is Michel Fugain.

0: special deal, wellness deal, steek 1 en...
1: Wow, wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers. Aan tafel.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier. Als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: En het is 9:30, het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: En we beginnen in Leusden.
15: Want daar wordt hard gewerkt om het verf te verwijderen van oorlogsgraven. Op het Sovjet-ereveld wordt nog altijd gewerkt om om de rode verf, waarmee 150 graven zijn beklad, weg te halen. En de schade is hardnekkig. Die verf is al lastig af te krijgen, omdat de stenen poreus zijn. Met verf werden teksten als fuck Poetin neergekalkt. Wie hiervoor verantwoordelijk is geweest, is nog niet duidelijk. Op het Sovjet-ereveld liggen honderden soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen op Nederlands grondgebied. Utrecht waarschuwt voor inbrekers. Inwoners van buurten waar criminelen boven gemiddeld vaak toeslaan krijgen een ansichtkaart in de bus met tips. Het gaat om de binnenstad, Lombok, Oginal en Pijlsweert. En die tips variëren van meld het bij buren als je op vakantie gaat en wek de indruk dat je thuis bent door koffiekopjes te laten staan. En natuurlijk vooral belangrijk, doe alle ramen en deuren goed dicht. 7 gemeenten in de regio Amersfoort praten na de zomer verder over windturbines en zonnevelden. De gemeenten kregen uitstel van de provincie Utrecht voor een gezamenlijk plan om de energiedoelen voor 2030 te halen. Er waren al plannen voor windmolens bij de militaire oefenterreinen rondom Soesterberg ingetekend, maar volgens het ministerie van Defensie gaan die windmolens niet samen met oefeningen daar. In november worden nieuwe afspraken verwacht. Abel Vorger uit Soest doet mee aan de Dutch Open in Bunschoten-Spakenburg. De tennisser wist zich te plaatsen via kwalificaties. Hij won van de Spanjaard Puyol Ras en van Huang uit Taiwan. Guy den Oude uit Maarsen mag ook meedoen aan dit toernooi. Meer nieuws lees je op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer. Het is een mooie zomerse dag. Er staat weinig wind en het kan 30 graden worden.
14: Oké, dankjewel. Nou, en dan even kijken hoe het op de weg is. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Beest. Een kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeval en er zijn 2 rijstroken dicht daar.
16: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
17: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
18: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: En bij de koffie, met Pieter Vooruit.

Bijna 10:50. Kom, we gaan even lekker zitten. Koffie. Ja. Café. Natuurlijk, de Franse dag bij Radio M Utrecht. Dankjewel voor alle leuke berichten die binnenkomen. En mooie foto's ook. Onderweg ergens. Lekker op het terras. Nou, er wordt overal geluisterd en genoten van de Franstalige muziek deze dag. Dat vinden we heel leuk om te horen. Het weer zit ook mee, hè? Ja. Ja. Kom, dan gaan we nu samen aan de koffie. We pakken even een Frans terrasje en een croissantje erbij. Die moet je dan in de koffie dopen, hè? Dat hoort zo. Krantje erbij en even lekker zitten. En dankjewel voor het stemmen. En ja, vandaag dus net even anders met twee klassiekers van Edith Piaf. En even wat namen. Ik kan echt niet iedereen noemen, want het is weer bijzonder druk. Dankjewel voor het stemmen. Marcel, Antonia, El, Johanna, Sita, Joyce, Rob bijvoorbeeld. Saskia, dan zie ik Dunja, Linda, Vincent, Doria. Ik moet even alle namen goed uit elkaar houden. En Mita, ook jij, dankjewel voor je berichtje. Nou, uiteindelijk gingen de meeste stemmen... ja, natuurlijk naar Edith Piaf. En deze klassieker.

0: nog steeds razend populair in Frankrijk. Het land waar hij voor koos. Dave, hier bij Radio M Utrecht. In onze Franse dag natuurlijk. En dan vliegt de tijd met al die leuke muziek. Het is inmiddels alweer bijna 10 voor 11. Overdrijf een beetje, 10:45. En we gaan naar Wilma. Wilma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Hallo, hallo. Welkom bij Radio M Utrecht.
1: Dankjewel.
0: Ja, normaal gesproken in Utrecht, maar nu zit je in Veghel.
1: Ja. Wij passen op een huis en een hond.
0: Ja.
1: En dat is geen straf met dit mooie weer. We hebben lekker zwembad erbij, een grote tuin. Dus we kunnen in de zon, in de schaduw. Dus het is goed toeven hier.
0: Heerlijk. Eigenlijk een klein beetje Frankrijk in Veghel zo, met een zwembadje erbij.
1: Ja, heerlijk. En ja. Wij dachten ook van, we gaan eens een Frans tintje eraan geven.
0: Ja.
1: Met de zonnebloemen en wijn en Euro Disney en...
0: Oké, er staat allemaal...
1: Dus er is over nagedacht over de Franse dag.
0: Hartstikke goed, hartstikke goed. En wat leuk dat je ook daar naar ons luistert. Dat
1: uiteraard.
0: Ja, en inderdaad onze Franse dag vandaag genieten. Het is van alles wat voorbij komt, allemaal in de Franse taal.
1: Ja.
0: En krijg je, ik zei net ook al, het weer zit mee. En dan krijg je vanzelf dat heerlijke vakantiegevoel, toch?
1: Zeker weten.
0: Ja.
1: En nou, zeker hier.
0: Nou, dat geloof ik, dat geloof ik. We zijn verder helemaal niet jaloers met je zwembad, Wilma. Nee hoor. Maar ik vind het gewoon hartstikke leuk dat je luistert. En je hebt ook even meegedaan met ons spelletje.
1: En, ja.
0: Ja, natuurlijk.
1: Trouwe luisteraars, hè?
0: Ja, zeker. En natuurlijk weer het thema. En dat kan natuurlijk niet anders vandaag. Dat is Frankrijk.

0: Waar kom je dan op terecht met die 12 letters?
1: Nou, mijn zus en ik gingen al heel snel puzzelen. En ze riep al gelijk, het eindigt vast op je of jus. Nou ja, en dan stokbroodjes. Lag een beetje voor de hand.
0: Ja, nee, dit was helemaal goed hoor. Dus stokbroodjes, onder de arm. Hè, en dan met een krantje. En dan heerlijk even op het terrasje een kopje koffie drinken. Zoals het hoort. En dat was hartstikke goed. Hebben jullie het echt samen gedaan?
1: Wij hebben het samen gedaan.
0: Goed zo. Nou, dan moeten jullie samen maar even kijken wat de prijs gaat worden. Want er mag gekozen worden. En ik heb vandaag, even kijken, een mooie shopper. Een puzzelboek, een notitieboek, een koeltas. Of wil je onze sokken van Radio M Utrecht?
1: Oh, sokken. Ja, die heb ik nu niet nodig. Maar dat is straks voor de winter wel lekker, denk ik.
0: Het zijn de warme wintersokken. Als je goed voorbereid wil zijn, dan zou ik daarvoor gaan als ik jou was.
1: Ja, lijkt me helemaal leuk.
0: Oké, hartstikke goed. Dan heb je ze te pakken. De sokken van Radio M Utrecht. Ik ga ze naar jullie toe sturen. Doe de groeten aan je zusje. Hoe heet ze ook alweer?
1: Ellie.
0: Nou, ook bedankt voor het meedoen, Ellie. En leuk je weer even gesproken te hebben, Wilma. En geniet van het oppashuis daar, hè?
1: Ja, we blijven tot en met maandag. Dus we kunnen nog dagenlang genieten.
0: Heerlijk. Nou, neem een lekkere verkoelende duik en geniet van onze muziek.
1: Ja, super. Dankjewel, hè?
0: Oké, graag gedaan. Doei, doeg.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Daar.

chansons, die hebben we hoor. Radio M Utrecht, de Franse dag. Frans Gal zometeen, Gilbert Bécaud. Dubbel goud met Adamo, BZN ook nog onderweg. En de tweede ronde woordbouwer, doe je mee? Tot zo.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie. De A2, Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Beest. 20 minuten door een ongeval. De linkerrijstrook is dicht. A12, Den Haag richting Utrecht tussen de Meren en het knooppunt Lunetten. 11 minuten ook door een ongeval met een vrachtwagen. De weg is dicht en je kan de ring Utrecht-Zuid volgen daar. En dan nog even de A27. Utrecht richting Almere tussen het knooppunt Eemnes en Huizen. Daar 20 minuten en dat komt ook door een ongeval.
11: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
12: Dit was een uittip. Dacht je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AHA Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Bonjour!
16: Vandaag
17: Franse dag.
16: Geniet van de beste muziek
17: uit Frankrijk.
18: Santé.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Frans Gal op de Franse dag. Radio M Utrecht, 14 juli, onze jaarlijkse traditie de hele dag. Genieten van de beste Franstalige muziek. En dat doen we dan onder het genot van een bakkie. Dit is M bij de koffie, ja, heel goed. En dit uur komt voorbij bijvoorbeeld Vanessa Paradis, Stromae, maar ook BZN en Adamo. Zoals gezegd, het is van alles wat. En als je het leuk vindt om ook even mee te puzzelen terwijl je van de muziek geniet, dan zeg ik, doe dat, want dan maak je kans op wat leuks uit onze prijzenkast. Ja, natuurlijk, het thema is Frankrijk, dus daar gaan we weer. Ik hoop dat het lukt. 11 letters, de J van Joris. 2 keer de K van Karel, een L van Leo en de P van Pieter. Dan hebben we de E van Eduard. 3 keer de A van Anton, de S van Simon en de N van Nico. Laat het weten, je kan de letters nalezen in de app van RTV Utrecht. Stuur een appje naar de studio. Sowieso ook leuk, laat even weten wat je vindt van onze Franse dag. Reacties lezen we allemaal. Dankjewel alvast.

Het was een enorme hit 2002. Ingrid, en tu voor tu bij Radio M Utrecht. De Franse dag, inderdaad. Nou, het is 11:15. Zijn Frans was niet zo best, dus we slaan hem één dagje over. Morgen is hij er weer. En zometeen gaan we onder andere verder met Vanessa Paradis. Er wordt druk gepuzzeld, hartstikke leuk. Het thema is Frankrijk, je kan instappen. Carla, waar staan de letters, is jouw vraag in de app. Nou, je gaat naar de app van RTV Utrecht. Dan klik je onder op radio. En dan boven in het menu klik je op woordbouwer. En daar zie je ze staan. En hartstikke leuk dat je meedoet. Dat doet Marianne ook trouwens. Je hebt de oplossing gevonden en schrijft daarna. Heerlijk, 's avonds laat voor de tent. Bij het licht van een gaslampje en een potje kaarten met een lokaal wijntje en dan wat lekkers erbij. Moet ik even oppassen wat ik zeg. Van het kleine marktje, dat is mijn lievelings. Marianne, dank je wel voor je berichtje. En dat zeg ik trouwens ook tegen Yvonne. Wat een geweldige dag, al die Franse chansons. Tip voor volgend jaar, misschien een leuke top 30 of een top 40. We noteren even, Yvonne, dank je wel. Ja. Franse dag, de hele dag bij Radio M Utrecht. Alleen bij ons. En geniet ervan, en zo vier je de zomer bij ons, hè? Radio en

was de opvallende stem van Vanessa Paradis. Ja, iedereen was verliefd. Je le taxi. Radio M Utrecht, de Franse dag. Het is bijna 11:30. Het nieuws van hier, uit de regio. Dat komt er zo aan met Marjolein. Ja, de vakantie staat voor de deur. Utrecht geeft inwoners tips, dat horen we zo. En waar blijft het plan om duizenden huishoudens in de regio Amersfoort van stroom te voorzien? Nou, daar gaat het over en meer natuurlijk, dus blijf erbij. En dan ben je helemaal bij en dan mis je ook deze mooie niet van Stromae.

0: kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Het nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Het is 11:30. Marjolein, hoe zit het met het gevoel van veiligheid in Amersfoort?
7: Ja, dat wil de stad heel graag van inwoners horen. Amersfoort vraagt de inwoners om onveilige plekken te melden, zoals donkere straatjes of plekken met weinig overzicht. De gemeente wil het gevoel van veiligheid vergroten door die ongure plekken aan te pakken. Dat kan variëren van meer straatverlichting, snoeiwerk of het aanpassen van de inrichting van een straat of een plein. Via een app of de website van de gemeente kunnen inwoners zo'n melding doen. De A12 is dicht vanaf Utrecht naar Veenendaal door een ongeluk met meerdere voertuigen. Vanaf knooppunt Lunetten is de hoofdrijbaan afgesloten omdat vrachtwagens de weg blokkeren. Rijkswaterstaat laat weten dat verkeer wordt omgeleid. Het is nog niet duidelijk hoe lang dit gaat duren. Ook is niet bekend hoe het met de betrokkenen gaat. En het laatste nieuws, de laatste verkeersinformatie, die horen we natuurlijk zo van jou, Pieter.
6: Ja, dat klopt.
7: Utrecht waarschuwt voor inbrekers. Inwoners van buurten waar criminelen bovengemiddeld vaak toeslaan, die krijgen een aanzichtkaart in de bus met tips. Het gaat om de binnenstad, Lombok, Ooginal en Pijlsweert. En die tips die variëren van meld het bij je buren als je weggaat, tot wek de indruk dat je thuis bent door bijvoorbeeld koffiekopjes te laten staan. En vooral belangrijk, doe alle ramen en deuren goed op slot. 7 gemeenten in de regio Amersfoort krijgen uitstel van de provincie om hun energiedoelen voor 2030 te halen. Na de zomer praten ze verder over zonnevelden en windmolens om meer dan 200.000 mensen in die regio te voorzien van stroom. De plannen voor windmolens rondom Soesterberg gaan waarschijnlijk van tafel. Volgens het ministerie van Defensie is dat niet gewenst vanwege de militaire oefeningen die daar worden gehouden. En wil je hier meer van weten, dan staat dat ook nog op onze app en sites. Daar staat een uitgebreid verhaal. Het weer dan, volop zon, weinig wind en zo'n 30 graden vanmiddag. En vanavond blijft het nog lang warm.
6: Dankjewel. Ja, dan inderdaad eventjes naar de weg. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Harmelen en het knooppunt Oude Rijn. 20 minuten extra reistijd. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Harmelen en het knooppunt Lunetten. Een kwartier extra reistijd door een ongeval. Inderdaad, met een vrachtwagen. De hoofdrijbaan is dicht. De A28 nog even. Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Den Dolder en het knooppunt Rijnsweerd. Daar een kwartier extra reistijd.
8: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
12: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
13: En bij de koffie met Pieter Voorage.

0: Bonjour Connie.
1: Bonjour Pieter.
0: En daar houdt het op hoor.
1: Ja. Voor mij ook een beetje. Ik heb wel iets ingestudeerd, maar daar moet ik nog even op oefenen.
0: Oh, daar ben ik wel heel benieuwd.
1: Ja, dat komt goed, denk ik.
0: Oké, spannend. Ja. Onze Franse dag hier bij Radio M Utrecht, 14 juli. Het is een traditie inmiddels.
1: Daar zeker.
0: Houden ze trouwens ook van in Frankrijk, van tradities.
1: Ja.
0: Dus wij dachten, dat doen we ook elk jaar. Dan staat deze zender in het teken van Frankrijk. Natuurlijk met de muziek. Je hoorde het, het is van alles wat. En soms ook even een knipoogje naar België of ons eigen land met BZN bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker.
0: Nou, in jouw programma aan tafel zometeen ook helemaal in het teken van Frankrijk.
1: Ja, het is leuk. Het is een lunchprogramma. Dus ik zeg bon appétit. We duiken vandaag namelijk in de Franse keuken.
0: Ja.
1: Ik heb twee koks, of zoals dat officieel heet, chef de cuisine Léon Mazayrak. We kennen hem wel van Karel Vijf hier en van het leuke televisieprogramma Binnenste Buiten. En ik heb ook aan tafel, daar komt hij, chef de partie Louis Vorage.
0: Wat een leuke achternaam.
1: Ja, zou het familie zijn van? Ja,
0: dat zou zomaar kunnen.
1: Het is jouw zoon en die doet het hartstikke goed. Ze zijn allebei namelijk werkzaam in een sterrenrestaurant met invloed van de Franse keuken. En dat vinden wij interessant. Ze hebben allebei in Frankrijk de kneepjes van het vak geleerd. Het gaat daar misschien wel heel anders aan toe dan hier in Nederland. Ik wil ook weten hoe dat nou zit met de hiërarchie. Je hebt chef-kok, sous-chef, chef de partie, nou, noem maar op. Dus wij duiken eigenlijk de keuken in met deze twee mannen. Ik ben ook zeer benieuwd wat hun favoriete hapje is in het Frans. En ik ga ze als volgt aankondigen. Bonjour. Jij weet toch al een beetje
0: Frans? Een klein beetje hoor.
1: Bonjour, vous écoutez l'émission de la mi-journée aan tafel avec deux invités qui nous rejoindront dans un instant. Léon, chef de cuisine, et Louis, chef de partie.
0: Nou ja.
1: Ja, ik heb het eruit.
0: Het is geen AI, mensen. Dit is Connie, hè?
1: Ja, maar goed. Met mijn steenkolen Frans.
0: Ik doe het je niet
1: mee. Dat was het alweer. Nee, ik vind het heel leuk. Met deze twee mannen. De een is wat ouder dan de andere. Ja, je moet wel dat vak heel graag willen. Dat
0: weten we
1: allemaal.
0: Passie zijn, hè?
1: Nou, want het is hard werken volgens mij.
0: Ja, zeker.
1: Nou, daar gaan we induiken zo meteen.
0: Hartstikke leuk. Nou, iemand die ook altijd hard aan het werk is, dat is onze Robert-Jan. En die is voor de gelegenheid weer fijn te horen deze middag in aan tafel. Want Franse dag. En Robert-Jan, wat doe jij dan vandaag?
2: Ja, fantastisch. Het is natuurlijk een fantastische dag voor een Franse dag. Ik hou me bezig met wijngaard aan de Brede Beek. Terwijl op dit moment wijndocent uit Utrecht, Angelique.
1: Aankomt rollen.
2: Jean Bonnet komt aanlopen. Nou, je hoort het al op de achtergrond waar dit naartoe gaat. Ik kijk in de tussentijd even in een bunkerachtige wijnkelder waar houten vaten zijn opgestapeld eigenlijk. Daar een enorm groot...
1: Amphora's.
2: Is het ook hout wat ik daar zie overigens?
3: Nee, dat zijn kruiken. Dus dat zijn echt steengoed, noem je dat ook wel. Amphora's.
2: Ja.
3: Dus je hebt de barriques. Dus de wijn wordt overgestoken in barriek. Houtopvoeding.
2: Ja.
3: Maar als je iets meer mineraliteit wil hebben, dan pomp je het over op de amfora. En dat zie je hier links staan.
2: Het is allemaal ongelooflijk. Wij krijgen zometeen een waar wijncollege. Angelique heeft daar wijngaard in Nijkerk. Dus daar ben ik momenteel. Omdat hier het klimaat goed is. En bovendien maakt ze dus de wijn zelf. Dat is vrij uniek dat het in Nederland naast de wijngaard als het ware gebeurt. Dus daar lopen we nu naartoe.
3: En
2: dan gaan we alles horen over de wijnstijlen. En ook wat de hitte doet met de wijn in Nederland.
3: En de terroir, hè? Dus wat de grondslag, klimaat. Dus
2: natuurlijk
3: allemaal.
2: Toelemonden, Efficiënt. We kunnen niet wachten. Nee, we zijn er klaar voor le fin. In deze heerlijke appellation-achtige ambiance.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, Franse dag. Zometeen gaan we lunchen. Corny, dat duurt je programma ook een uur langer, hè, denk ik vandaag.
1: Nou, ik denk het wel, ja. Ja, zeker.
0: Nou, we gaan ervan genieten. Mooie uitzending.
1: Dankjewel.
0: Jo.

je veux. Nou, zoeken we even op in het woordenboek. De beste muziek uit Frankrijk en in de Franse taal. De hele dag bij Radio M Utrecht. Onze Franse dag op natuurlijk 14 juli. Ria Becker, je bent de winnaar van Woordbouwer. Ik probeer een verbinding met je te krijgen. Dat lukt niet helemaal. Maar gelukkig heb ik wel je nummer en kunnen we met elkaar appen. Dus als je even je adresgegevens aan me doorgeeft, dan kunnen we overleggen en dan gaan we zo even kijken wat je uit de prijzenkast gaat halen. De oplossing was natuurlijk kaasplankje. Ja, we hadden de stokbroodjes en daarbij hoort de kaasplankje. Nou, dankjewel voor het reageren en voor het meedoen. Het was weer heel gezellig. En we blijven aan tafel, want zometeen aan tafel met Corny en Robert-Jan. Natuurlijk helemaal in het teken van Frankrijk. En ook over de Franse keuken. Twee chefs aan tafel en meer, dus blijf er gezellig bij.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien, waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties als verschillende specialisten vinden dat heel onwenselijk. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze de komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Casper is hier met de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Er zijn zorgen over de waterstanden in de rivieren. Door de hoogdroogte kan dat problemen geven voor de scheepvaart. Normaal is deze lage stand pas eind augustus of later. Waterschappen hebben later vandaag een droogteoverleg. Amersfoort vraagt om ongure plekken te melden. Het gevoel van veiligheid moet er namelijk beter, zegt de gemeente. En er is een bijzonder onderzoek van de Universiteit Utrecht met de vraag: vinden vogels het wel leuk om te vliegen? Ja, je moet toch lachen. Nou, het antwoord hoor je straks om 12:30.
9: Ik kan niet wachten.
10: Nee, snap ik.
9: geweldig. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB. Problemen op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn 27 minuten vertraging. Tussen Woerden en knooppunt Lunetten is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De hoofdrijbaan is dicht. Je kan het beste de ring Utrecht-Zuid gaan volgen. En nog een N-weg, de N230 Maarsen richting Utrecht. Tussen Maarsenveen en de aansluiting met de A27. 21 minuten vertraging. Muziek is onderweg, uiteraard Franstalig. Annemarie David.
11: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen.
12: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Bonjour!
16: Vandaag
17: Franse dag.
16: Geniet van de beste muziek
17: uit Frankrijk.
16: Santé! Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: David. En met dat nummer won zij het Eurovisie Songfestival van 1973. Bonjour! Hartelijk welkom bij het gezellige lunchprogramma aan tafel op deze Franse dag. Strakjes tussen 1 en half 2 dan duiken wij in de Franse keuken. Ik heb twee koks, of zoals dat officieel heet, chef de cuisine Léon Mazarak en chef de partie Louis Vorage aan tafel. Allebei zijn ze werkzaam in een sterrenrestaurant met invloed van de Franse keuken, de klassieke Franse keuken. En ook allebei hebben ze in Frankrijk de kneepjes van het vak geleerd. Wat is dat nou voor een wereld met hiërarchie, hard werken? En natuurlijk hartstikke leuk, want dat moet je wel heel graag willen, volgens mij. Dat hoor je allemaal zo meteen in aan tafel in het volgende uur. En wat nou zo leuk is, onze Robert-Jan, hij is weer terug op het honk. Want we kunnen natuurlijk, Robert-Jan, niet om de wijn heen. Bonjour.
1: Bonjour, Connie. Nee, dat kan natuurlijk niet op deze mooie dag. Ik ben in Nijkerk. Dat heeft te maken met de boomgaard, of het is echt de wijngaard, waar Angélique Chambonnet actief is aan de Brede Beek. En dit is werkelijk een paradijsje waar ik nu ben, want ik zie daar de wijnstokken staan, omzoomd door diverse oude bomen. Het is een reusachtige, oase-achtige, een microklimaat, zegt Angélique. En we gaan de wijnstokken nader bekijken. We gaan kijken hoe Angélique Chambonnet hier zelf de wijn maakt. Want dat doet ze ook.
2: Samen met de wijnmaker,
1: dat is helemaal heel bijzonder. We gaan het hebben over het klimaat, want het is hier heet. Dat voel je al aan alle kanten. En dat merken ze ook bijvoorbeeld in Frankrijk. En kijk, jawel, Connie. Hier hangen ze. Ik zie de druifjes hangen. Zo jong, zo kwetsbaar, zo klein.
2: Zoveel
1: belofte, babytjes.
2: En daaromheen.
0: Tot zometeen. Dan duiken we de wijn in. Dit is Linda de Souza. C'est bon.

0: Linda de Souza op Radio M Utrecht. Nou, op deze Franse dag kunnen we natuurlijk niet om wijn heen en daarvoor hoeven we eigenlijk niet naar Frankrijk, want de Utrechtse wijndocent Angélique Chambonnet heeft haar eigen appellation. En Robert-Jan, jij staat in een ware wijngaard in Nederland. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. En het is warm hier, zeg. Het is niet te geloven. Ja, dat komt natuurlijk door die als het ware een soort dal wat hier gecreëerd is door die bomen eromheen.
0: Ja.
1: In eenzaamheid, in alle rust. Het is, als je hier een klapstoeltje neerzet en gaat zitten, dan volgens mij val je zo in slaap.
2: Ja, je valt in slaap. Nou, we zijn eigenlijk gewoon in Frankrijk, hè? Een klein Frankrijk in Nederland, maar dan in Nijkerk in de wijngaard aan de Brede Beek.
1: Ja.
2: En we hebben hier een wijngaard omzoomd door bomen, waardoor we dus ook een heel mooi microklimaat hebben gecreëerd.
1: Je bent vanuit Utrecht hier terechtgekomen,
2: ja,
1: omdat je ook
2: klopt.
1: Hier zelf de wijn kunt maken.
2: Ja, dat is het fijne. Ik heb in de Stadswijngaard Utrecht gewerkt om te helpen aanplanten. En ik wilde meer nog met het wijnmaakproces bezig zijn, omdat ik dat ook veel in Zuid-Afrika heb gedaan. Maar daar kan ik niet het hele jaar zitten. En toen ik hier kwam en ze aan het ontstelen waren, toen dacht ik, oh, ik ben weer gewoon terug. Dus vandaar dat ik hier ben gebleven.
1: Zeg maar, we hadden het net al over de hele kleine vers groene druifjes,
2: ja,
1: die hier aan de,
2: ja,
1: stokken hangen. Hoe staan ze erbij?
2: Nou, ze staan er prachtig bij. Wat je hier ziet is de Regent. De Regent is een rood druivenras. Dat zou,
1: ja,
2: je niet zien, hè? Want het is,
1: nee,
2: natuurlijk nu
1: allemaal groen.
2: Ja, lieve luisteraars, het is jammer dat jullie dat niet kunnen zien. Want het is
1: nou, het zijn hele kleine druifjes, lijkt wel, hè?
2: Groene balletjes,
1: ja,
2: maar het groeit heel hard. We hebben ze net ontbladerd, waardoor de zon erbij kan.
1: Ja.
2: En dat is hetzelfde eigenlijk zoals in Frankrijk, hè? We lopen een beetje gelijk op. We zitten natuurlijk met hetzelfde warme klimaat.
1: Ik wou dat even zeggen,
2: ja,
1: de hitte in Frankrijk al helemaal.
2: Ja.
1: Hier ook. Wat gaat dat betekenen voor de Nederlandse druiventeelt?
2: Nou, we hebben eigenlijk al een beetje een voorsprong. Want wij hebben grotendeels hier druiven in Nederland aangeplant die echt resistent zijn tegen schimmelinfecties. Hè?
1: Ja.
2: Dus we hebben een relatief koel gebied. Tuurlijk gaan we nu naar de warmte toe, maar we hebben een relatief koel gebied met een maritieme invloed vanuit zee.
1: Ja.
2: Dus we hebben hier piwis aangeplant. Dat zijn speciale druivenrassen. In tegenstelling tot Frankrijk, daar staan nog heel veel serieuze druivenrassen vanuit vroeger, hè? Dus de Chardonnay, de Cabernet Sauvignon, dus de klassieke druivenrassen.
1: Ja.
2: En dat wordt een probleem daar, want het wordt heel warm en die kunnen het gewoon niet meer redden.
1: Het wordt een soort woestijn daar op de mijn.
2: Het wordt op een gegeven moment een woestijn, maar ze moeten ook steeds eerder oogsten, want het is van belang als je dus wijn maakt,
1: ja,
2: dan moet je zorgen dat het dus de suikers en de zuur in evenwicht zijn.
1: En jij, ja, ik geef me even naar zo'n druifje, jij,
2: ja,
1: controleert dat voortdurend.
2: Absoluut.
1: Om te,
2: ja,
1: kijken hoe het zit met het suikergehalte, hè? Want hoe meer suiker, hoe meer alcohol.
2: Ja, dat is van belang. Kijk, als wij bijna aan het oogstseizoen zitten, dan gaan we de wijngaard in met een refractometer en dan meten we met een beetje sap vanuit de druif,
1: ja,
2: hoe hoog het suikergehalte is. En wijn maken is eigenlijk niks anders dan de suikers in de druif omzetten in alcohol.
1: Hoe meer suikers, hoe meer alcohol.
2: Hoe hoger alcohol. Nou, je bent een goede leerling.
1: Ja, maar,
2: ja,
1: ik ben ontzettend intelligent daarin,
2: ja,
1: ook, inderdaad.
2: Ja, dat ben je zeker.
1: En dat weet ik ook nog, maar ik weet niet of dat zo is,
2: ja,
1: dat je moet ook weer niet te veel alcohol hebben,
2: nee,
1: anders is het geen wijn meer.
2: Nou, dan ga je naar op een gegeven moment, dan kan je er alleen nog maar een versterkte wijn van maken. Dus je wil liefst met de witte wijn zo rond de 12,5-13% zitten. Hangt er vanaf of die nog op hout opvoeding heeft gehad. En rood zit je op zo op 13,5-14%.
1: Ja.
2: Tuurlijk kan je ietsje hoger zitten, maar zeker de nieuwe generatie, die willen licht verteerbare wijnen hebben. Die willen maar niet meer zo dat zware alcoholgehalte,
1: nee,
2: hebben.
1: Nee.
2: Dus betekent vroeger plukken.
1: Nou, wij gaan zo meteen even kijken naar de plek waar het allemaal gemaakt wordt.
2: Ja.
1: Dat is hier vlakbij. We hebben al die glazen ook gepakt rond 12 uur.
2: Absoluut.
1: Met de,
2: ja,
1: wijnkelder, of waar er ook grote houten vaten staan. Er is,
2: ja,
1: eentje verderop. Dus dat gaan we ook nog zo meteen op terugkomen.
2: Ja, zeker.
1: En wie weet wordt het hier wel een beetje Bourgogne hier.
2: Nou, in de toekomst zou het zomaar kunnen zijn dat we de nieuwe Bourgogne gaan worden. Hè?
1: Ja,
2: dat we ook steeds meer de klassieke druivenrassen gaan aanplanten.
1: Het heeft meerdere kanten, dat warme klimaat. Wij,
2: ja,
1: gaan op weg naar de wijnkelder.
0: Oké, Robert-Jan. En wij hebben hier een hele toepasselijke plaat. Zangeres Velofsky is wel een paar keer te gast geweest in Aan Tafel. Sterker nog, met kerst heeft ze wel eens haar nummer Christmas Was a Friend of Mine live gezongen hier in Aan Tafel. Dat was hartstikke leuk. Maar ze heeft een toepasselijk liedje, omdat, ja, jouw wijndocent daar, Angélique, die heeft haar eigen appellation. En Velofsky heeft een liedje dat heet Appellation Contrôlée.
3: Appellation.

0: Ja. Leuke muziek vind ik dat, Veloski. Er zaten ook nog een paar smurfen aan de wijn, zo te horen. Appellation contrôlée. Het is 18 minuten over 12. Het lunchprogramma aan tafel. Helemaal in het teken van Franse dag. En Robert-Jan is bij de Utrechtse wijndocent Angélique Chambonnet. Ze heeft haar eigen appellation. Goedemiddag, Robert-Jan. Waar zijn jullie op dit moment?
1: Goedemiddag. Ja, je hoort het al een beetje. We zijn nu aanbeland bij de wijnmakerij.
2: Pas op de drempel.
1: Ja, en Angélique heeft appellation. Het niet persoonlijk hoor, maar het klinkt zo lekker. Een appellation.
2: Niet zo lekker, nee.
1: Dus,
2: we gaan hier een hele mooie wijnproeven.
1: Even kijken wat het is. Jongen, allemaal van die grote stalen vaten.
2: Hier begint het, hè. Dus we hebben het druif in de wijngaard.
1: Ja.
2: En als ze rijp zijn, dan worden ze ontsteeld hier buiten.
1: Dan komen ze aan die hele grote stalen vaten hier. Deze
2: hier
1: koude, kelderachtige situatie.
2: Ja, roestvrije stalen vaten.
1: En dan?
2: En dan worden dus die suikers omgezet in alcohol. En als de wijnmaker tevreden is, dan kun je nog voor kiezen dat je iets meer gelaagdheid aan die wijn gaat geven. En dat vertel ik ook altijd mijn cursisten. Van oké, een wijn moet een verhaal vertellen.
1: Maar hoe breng je nou een verhaal aan
2: een
1: wijn?
2: Dat zal ik jou vertellen. Als dus die wijn klaar is, dus die vinificatie, en dus die suikers zijn omgezet.
1: Dat laat je gewoon in die ton zitten. Dan gebeurt dat vanzelf.
2: Ja, nou.
1: Of moet je met de voeten nog in staan stampen?
2: Heb ik ook heel veel gedaan. Ja, voetstamp. Absoluut.
1: Jongen.
2: Maar je kunt ook een sprenkelsysteem hebben boven de tank. Maar goed, even kort houden. Want we hebben weinig tijd.
1: Nee,
2: hieruit kun je dus besluiten om die wijn over te pompen. Die is al klaar. En naar een barriek, dus zo'n regenton, hè, zo'n barriek. Die heb je verschillende groottes. Dus heel groot tot klein.
1: Ja.
2: Of die amfora die je net zag, dus die stenen kruid.
1: Terracotta houten pot.
2: Nou, terracotta pot is dat.
1: Oh.
2: En wat wij hier hebben, is een wijn. Die is opgevoed, dat is een witte wijn. Ik laat hem jou
1: maar wat kun je dan, verder toevoegen aan die wijn om die verschillende stijlen, zeg maar, voor elkaar te krijgen?
2: Je voegt niets toe. Het is eigenlijk de rijping die het hem doet. Dus heb je een wijn die je laat liggen op hout, de opvoeding op hout, dan is het afhankelijk van het type hout, dus het type eikenhout bijvoorbeeld wat je hebt, grove nerf, kleine nerf, die de smaak afgeeft aan die wijn. Dus bijvoorbeeld vanilletonen krijg je dan zo'n wijn.
1: Aha.
2: Gaan we dus een wijn opvoeden op amfora, zoals deze, dan krijg je.
1: Mag ik eventjes, ik moet even in zo'n ton kijken. Even kijken. Ja, oh, er zit nou helemaal niks in.
2: Nee, de druifjes die... Ja, kijk, hier gaat hij.
1: Oh.
2: Ik zou zeggen, je moet hem echt even proeven. We hebben hier namelijk een wijn die 20% is gemaakt in het roestvrij staal. En de rest is op amfora gegaan. En dan zeggen wij santé.
1: Santé, zo, dan ga ik het meteen in.
2: Als je echt serieus wil proeven, dan komt het wijndocent bij mij boven.
1: Wacht eventjes,
2: laat ik het jou zien.
1: Mm. Het glas wordt aan de lippen gezien. Dat betuit de lippen. Wat doe je nu, Angélique? Pardon.
2: Ja,
1: gaat
2: het ziet er niet uit, hè?
1: Nee, je ziet er niet uit.
2: Nee, maar je geeft
1: een goede morgen. Ik dacht je een geintje maken, maar het is droef.
2: Nee, ik ben niet met tanden poetsen.
1: Nee,
2: ik neem dus die wijn, ik slurp.
1: Ja.
2: Dan gaat hij over al mijn componenten van mijn tong. Dan komt het zoet, zuur en het umami staat bitter naar boven. En dan pas proef je een wijn.
1: Okay, nou,
2: nee, maar eerst een gewoon slokje.
1: Een gewoon slokje, ja.
2: En dan ga je zuurstof toevoegen. Proef eens maar zo'n heerlijk.
1: Ik vind hem wel lekker smaken zo. Het gaat soepeltjes, maar oké.
2: Nou, ga nou slurpen, want ik wil echt drinken.
1: Moment.
2: Dat is moeilijk, hè? Ja, dit is best moeilijk. Maar als je dat hebt, dan ga je die wijn heel anders proeven.
1: Nou, er wordt wel wat losgemaakt in de mond,
2: zeg. Voller. En nu krijg je acht laagjes in die wijn. Dus het is niet van het is rood, wit, rosé, het is lekker. Het is
1: nu komen de laagjes. Nu komen de laagjes in de mond.
2: Ja, dus nu ga je het zoetje proeven. Je gaat die zure proeven die erachteraan komen.
1: Ik proef
2: heel
1: van alles. Ik proef Angélique.
2: Je stijgt bijna op hier.
1: Chambonnet, we stijgen hier werkelijk op. Ik neem er nog eentje. En ik zou zeggen, fantastisch. Proost. À la France et le romantique.
2: Precies.
1: Et cetera. Et dus le vin.
2: Precies. Dus probeer ook eens een keertje een Nederlandse wijn in plaats van een Franse wijn. En als je nog meer wil weten, neem dan les. Dus ga je niet verslikken.
1: Heerlijk. Wat een heerlijk college. Wat een heerlijk college.
0: Dankjewel, Robert-Jan. En doe de groeten daar.
3: De Franse dag.

0: Serge Gainsbourg met Jane Birkin, maar dan anders. Kiki en Pearly en Patrick Moncherie was dat op Radio M Utrecht. Zometeen na het nieuws spelen wij de stem van M, met ook deze week een Franstalige stem natuurlijk. Eerst het nieuws. Hoe veilig is Amersfoort en vinden vogels het eigenlijk leuk om te vliegen? Je krijgt zometeen de antwoorden van Casper.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
0: Goedemiddag, 12:30 is het. Tijd voor het nieuws met jou, Casper. En we beginnen het nieuws met de warmte.
7: Ja, die heeft grote gevolgen. Er zijn zorgen om de waterstanden in de rivieren. Normaal gesproken is deze lage stand pas eind augustus of zelfs later. En dat komt dus door de droogte en dat levert problemen op. Bijvoorbeeld ook voor de scheepvaart op de Rijn.
8: Ja, voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. Dus normaal willen ze met 4 meter diepgang varen. En dat gaat nu naar bijna 2 meter. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
7: Er is vandaag droogteoverleg op het waterschap. Amersfoort roept op om onveilige plekken te melden, zoals donkere straatjes en plekken met weinig overzicht. Het gevoel van veiligheid moet beter en ongure plekken moeten worden aangepakt, zegt de gemeente. Dat kan door onder meer lantaarnpalen, snoeiwerk of het veranderen van een straat of plein. Via een app kan je je wensen doorgeven. Het verkeer kan weer doorrijden op de A12. Vanochtend was de weg even dicht richting Veenendaal. Bij Utrecht was een ongeluk gebeurd. 2 vrachtwagens en een auto waren op elkaar geknald. Er is niemand gewond geraakt. En dan het nieuws uit... waar jij op staat te wachten natuurlijk. Hè? De Universiteit Utrecht die heeft onderzoek gedaan naar de vraag of vogels het wel leuk vinden om te vliegen. Ja, je krijgt die vleugels, maar ja, vind je het dan wel leuk?
0: Maar hoe onderzoek je dat?
7: Ja, dat is ook een vraag. Nou, het antwoord, laten we daarmee beginnen, is ja, dat vinden ze. De universiteit heeft namelijk kakatoes onderzocht en die werden blijer en vrolijker als ze vliegen. Dat hebben ze kunnen meten aan de hand van hun reactie van de vogels na de vlucht. Met een positieve en een negatieve beloning. Dus zo hebben ze dat kunnen onderzoeken. En dat hebben ze gedaan bij Avifauna in Alphen aan de Rijn. Dus gelukkig maar, ze vinden het leuk dus.
0: Vind jij het leuk om te lopen eigenlijk?
7: Ik vind het heerlijk om te lopen. Ik ga zo weer naar mijn bureau. Eerst nog even het weer. Volop zon, weinig wind, 30 graden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen ook zomerse temperaturen.
0: Oké, dankjewel. En tot over een 30 minuten, Casper. Kijken wij nog even naar de weg, de verkeersinformatie van de ANWB... met de A12, Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Knopend Lunetten. 18 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer kan wel rijden via de parallelrijbaan. En dan toch nog wel een hele lange vertraging op een N-weg. Dat is de N230. Maarsen richting Utrecht tussen Maarsenveen en de aansluiting met de A27. 35 minuten vertraging. Muziek komt eraan van Gérard Lenormand.
9: plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
10: De uitvaart was zo mooi, echt zoals ma was.
11: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
12: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
13: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6000 euro. En tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
14: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Aan tafel met Connie Kraaijenveld.

0: De jaren 70, hè? Gérard Lenormand. La balade des gens heureux. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Aan tafel, hè, vandaag ook helemaal in Franse stijl. Zometeen hebben wij namelijk La Voix de M, oftewel de stem van M. En die stem die is ook Franstalig. En in het volgende uur, dat vind ik wel heel erg leuk hoor, krijg ik twee chef-koks hier aan tafel om te praten over dat vak, hè, de Franse traditionele keuken. Wat zijn de verschillen tussen daar in Frankrijk en hier in Nederland? De hiërarchie. En ja, je moet het hartstikke leuk vinden, want het is heel hard werken. Maar ja, dan kun je natuurlijk wel iets heel lekkers bereiden allemaal. Dus dat hoor je allemaal strakjes in aan tafel tussen 1 en half 2. Ik heb die dames ooit een keertje in aan tafel gehad. Ze hadden namelijk een liedje dat heette Turn Me On. Dat was Engelstalig, die gaan we dus niet draaien. En deze hadden ze ook. Tour de France, laat die nou net bezig zijn in Frankrijk. Drie dames uit Nederland, Franstalige muziek en ze heten Zazie.

0: Zazie, Tour de France. En vandaag op de Franse Nationale Feestdag, dan trekt de Tour in 166,6 kilometer door het Centraal Massief. Het gros van het klauterwerk daar vandaag in de warmte daar in Frankrijk. Zazie was dat.
1: De stem van M.
0: Oftewel, la voix de M. Ja, hij is ook Franstalig deze week. Dat is wel zo leuk. Mocht je de stem herkennen, dan mag je dat meteen doormailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dan maak jij overmorgen kans op...

0: Maribel uit Volendam, maar dan uit België. Daarna winnaar en je pense à toi. 13-1 is het. Et maintenant, les prévisions météo avec Margot Ribberink. Margot, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Merci beaucoup, Connie, pour cette annonce.
0: Kijk, jij spreekt het ook wel aardig, hè?
1: Nee hoor, het is gewoon Google Translate, hoor.
0: Ja, dus ja, wat dat heb ik ook. Ik heb het ook de hele tijd al voor me.
1: Ja, ja, lekker is dat. Wat makkelijk is dat.
0: Zo is het maar net. Nou, Margot, we hebben wel weer een Frans weertje, toch?
1: Ja, we hebben echt Frans weer vandaag. Het is al warmer dan gisteren. Want gisteren hebben de 25 graden niet gehaald op veel plaatsen. Althans bij... En die melden om iets voor 12:30 dat hij al op ruim 26 graden zat. Hmm. Met vanochtend vroeg een paar wolkjes, maar die zijn allemaal weer opgelost. Het verschil met gisteren is ook een beetje dat de wind uit het oosten tot noordoosten wat sterker is. Dus wat dat betreft, het is ook een droge wind. Het is wel warm buiten en we gaan naar 29 tot 30 graden met heel veel zonneschijn. Maar het is droge warmte, dus voor de meeste mensen is dat goed uit te houden.
0: Ja, zo is het. Hoe gaat het eruit zien verder deze week?
1: Nou, het blijft voorlopig nog wel eventjes warm. Als ik eventjes naar bijvoorbeeld vanavond kijk... Dan blijft die temperatuur boven de 25 graden tot een uurtje of 10. Daarna gaat die temperatuur dalen en het minimum wordt altijd bereikt net na zonsopkomst. 17 of 18 graden, dus dat zijn alweer hogere temperaturen dan dat we vannacht hebben gehad. En ook morgen hebben we veel zon. Misschien in de middag ook wel een paar kleine wolkjes. Ik denk wel dat het bij ons gewoon droog blijft. Iets minder wind dan vandaag uit het noorden.

0: Noordoosten. En wederom temperaturen van 29 tot 30 graden. En ja, die donderdag is ook hoogzomers en Frans weer met veel zon. En 28 of 29 graden. We gaan vrijdag duidelijk een verandering meemaken. Want dan komt er met een naar noord tot noordwest draaiende wind langzaam wat minder warme lucht naar ons toe. En op die grens ontstaan meestal een paar onweersbuien. Maar modellen zijn het er nog niet over eens of die grens ook boven ons omgeving tot ontploffing komt. Of dat dat ja, meer naar het oosten is. Misschien wel boven Duitsland. En dan missen we dus al die broodnodige buien die ja, een beetje ja, die droogte zouden kunnen verlichten. Dus dat gaan we even in de gaten houden. Daarvoor uit, voordat die, ja, die koele lucht gaat invallen, wordt het vrijdag nog 25 graden. Ja. En dan zaterdag en zondag is het echt wel even wennen hoor. Ja. Want dan wordt het 21 of 22 graden. Met koud. Noordwestelijke winden. Ja, nou eigenlijk is het heel normaal voor deze tijd van het jaar, Connie. Ja. We zijn het alleen niet gewend. We zijn elke keer van die hitteopstootjes gewend.
1: Ja,
0: maar het weer ziet er eigenlijk prima uit hoor. Ook in het weekend begin volgende week. Zon, wolkenvelden. Nou, misschien valt er een enkel buitje, maar dat is een druppel op de gloeiende plaat voor de droogte. En voor vakantievierders is het natuurlijk heerlijk.
1: Ja, er zullen best wel wat mensen ook in Nederland blijven die zoiets hebben van ik ga helemaal niet naar het buitenland.
0: Inderdaad, als ik kijk naar de Franse temperaturen. Nou, daar hebben ze natuurlijk wederom weer een periode met 40'ers achter de rug. Dat is nu voorbij. Het wordt daar gelukkig wat minder warm. Maar in het westen en midden wordt het nog steeds 35 tot 38 graden. Dus wat dat betreft kun je misschien wel beter hier blijven.
1: Ja, zet je hier lekker je tent op. Zo is het, Margot. Dank je wel voor nu. En heel graag weer tot vanavond hè, in Utrecht komt thuis. Bonjour.
0: Dag, Connie.
1: Bonjour.

Leandros op Radio M Utrecht. Franse dag, hè? Ja, en zometeen gaan wij vrolijk door in het lunchprogramma. We duiken namelijk in de Franse keuken. Ik heb twee koks, of zoals dat officieel heet, chef de cuisine Léon Mazayrak en chef de partie Louis Forage aan tafel zitten. Allebei werkzaam in een sterrenrestaurant met invloed van de Franse keuken, de klassieke Franse keuken. Wat is dat toch voor een wereldje? Is dat hard werken? Ja. Hoe zit dat met al die functies in de keuken? Je gaat het allemaal horen zometeen. Ik denk dat je er trek van krijgt. Eet smakelijk en graag tot zometeen.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van 2 andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is net zoveel als bijna 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen. En dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafsteen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er waren teksten opgeklad die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd rond het jaar 1800 en zijn minder diep en ook minder goed achtergelaten dan latere mijnen, waardoor er kans is op instorting of verzakking. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is daar nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade wordt geschat op zo'n €80.000. Het weer dan nog, het is een zonnige dag, maar af en toe zijn er ook wat wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden van het land. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 1:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. De hoofdpunten van Casper. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De gemeente IJsselstein kan de portemonnee trekken. €25.000 is het schadebedrag van de vernielingen aan het stadhuis door anti-AZC-demonstranten 2 maanden geleden. Een man uit Utrecht is op heterdaad betrapt toen hij een bejaarde vrouw wilde beroven. Dat gebeurde vlakbij Breda. De man deed alsof hij van de politie was. En waterschappen hebben later vandaag een droogteoverleg. Er zijn grote zorgen over de waterstanden in de rivieren zoals de Rijn. Schepen hebben er last van.
10: Oké, meer over een half uurtje.
11: Denk het wel.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie dan door de ANWB. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel 6 minuten. A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en knooppunt Lunetten 29 minuten... door een ongeluk met een vrachtwagen. Dan de A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen 2 minuten. En ook nog een lange op een N-weg, de N230 Maarsen richting Utrecht... tussen Maarseveen en de aansluiting met de A27 26 minuten vertraging. Zometeen duiken wij de keuken in.
12: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
13: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
14: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
16: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer... en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
17: Bonjour!
18: Vandaag
19: Franse dag.
18: Geniet van de beste muziek
19: uit Frankrijk.
18: Santé!
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Utrecht natuurlijk en Venise. Goedemiddag, 8:08. Ja, Franse dag. We duiken vandaag de Franse keuken in. Ik heb twee koks, of zoals dat officieel heet, chef de cuisine, Léon Maizarac en chef de partie Louis Vorage aan tafel zitten. Allebei werkzaam in een sterrenrestaurant, met invloed van de klassieke Franse keuken. En allebei hebben ze in Frankrijk de kneepjes van het vak geleerd en ook nog in heel veel andere landen. En het gaat daar in Frankrijk, in de keuken, gaat het er wat anders aan toe dan wij hier in Nederland gewend zijn, qua hiërarchie. Ik ben benieuwd welke klassieker de heren 's nachts wakker kunnen worden gemaakt. Wat mag dat dan zijn? Allebei van harte welkom, wat leuk dat jullie er zijn. Ja. Ja, ik had eigenlijk iets voorbereid. Bonjour, vous écoutez l'émission de la mi-journée aan tafel avec deux invités qui nous rejoindront dans un instant. Léon, chef de cuisine, et Louis, chef de partie. Wat is Google Translate toch fantastisch, hè jongens? Ik zit de hele dag zit ik te googelen.
1: Ja, netjes uitgesproken. Ja,
0: ja precies. Ja. Louis, jij begon de koksopleiding in Amersfoort. Ja. Je liep stage bij een sterrenzaak in Bussum. Daarna naar Frankrijk gegaan om verder te leren. Ja. Nu werk je in een 2-sterrenrestaurant in Amsterdam, Ciel Bleu.
1: Ja.
0: Boven het Okura. Wanneer wist jij van dat wil ik? Ik wil dit vak gaan doen.
1: Maar dat is al een paar jaar, 10 jaar terug al, denk ik. Ik denk, maar misschien zoals iedere kok in de afwas begint. Ja. Eigenlijk gewoon...
0: Opgewerkt.
1: Ja, papa die zegt gewoon, moet wat geld verdienen. Ja. Dus ga maar in de afwas staan. Ik hield altijd wel van lekker eten, dus dat was de insteek wel. Alleen, nou, dan moet je eerst afwassen, want je kan eigenlijk nog helemaal niks. En dan... Zodoende word je nieuwsgierig. Dan ga je eerst satéetjes, pannenkoekjes bakken, dingetjes doen. En dan zat inderdaad Soignier in Bussum toen de tijd. Het is nu helaas gesloten. Dat had 1 ster.
0: Ja.
1: Toen eigenlijk inderdaad in Amersfoort toch een opleiding wezen doen. En toen daar aangeklopt. En ja, dus zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. En dat was ik nog echt wel jong. Maar ja, dat ging niet altijd van een leien dakje natuurlijk. Want je bent nog super klein. Dus eigenlijk zou je denken dat dat misschien te hoog gegrepen was.
0: Want hoe oud ben jij nu?
1: Ik ben nu 24.
0: En je bent chef de partie.
1: Ja.
0: Wat is dat precies eigenlijk?
1: Ja, dat houdt in dat eigenlijk dat je eigenlijk verantwoordelijk bent voor 1 afdeling in de keuken. Dus de keuken is ingedeeld in verschillende parties, noemen we dat dan. En ik ben dan chef de partie. Dus dat is eigenlijk chef, eigenlijk niet degene die alles overziet, maar die wel zorgt dat alles op een kantje goed runt, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En dan heb je ook nog een demi-chef de partie. En dat is dan degene die daaronder staat. Daar sta ik dan mee vaak, zeg maar.
0: En Léon, even naar jou. Jij werkt nu bij Karel Vijf hier in Utrecht.
1: Ja.
0: Geboren in Utrecht. Je hebt ook in heel veel restaurants gewerkt. Geleerd in Amerika, geleerd in Zwitserland, in Frankrijk. Jij bent chef, of niet?
2: Ja, keukenchef. Dus ik zeg altijd, als mensen er wat van vinden, dan moeten ze bij mij zijn. En dan zal ik ook de klappen moeten opvangen of de veren. Maar die veren deel ik altijd met het team.
0: Ja.
2: En de klappen neem ik graag zelf. Want uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk. Maar het is wel, ja, we hadden het net van tevoren al even over. Zeg maar, als je chef wordt, dan is het een heel lang traject van plekken waar je wil werken, waar je bagage vergaart en waar je graag naartoe wil als chef. En het is gewoon heel leuk om te horen dat hij ook zegt, ik ben in de afwas begonnen, ik ook.
0: Ja.
2: Ik was afwas bij de slager uit de wil zat, was ik satéetjes rijgen, maar geen takken. En ik heb dat altijd met plezier gedaan. Ik vond alles leuk.
0: Ja. Wij kennen jou trouwens van het tv-programma Binnenste Buiten, wat heel jammer genoeg moet stoppen.
2: Ja.
0: Dat doe je al 11 jaar?
2: Dat is dit is het 11e seizoen, ja. Dus en ik zit er vanaf het begin bij, of bijna vanaf het begin, of een paar maanden ben ik erbij gekomen.
0: Ja.
2: En dat maken we nog steeds met plezier. En daar neem ik ook weer allemaal dingen mee. Gisteren bij een fruitteler leerde ik ook weer dingen. Het is allemaal één groot koffer die je vult.
0: Ja, leuk. Ik hoorde jullie trouwens voor de uitzending lekker met elkaar kletsen. En toen ging het over het sterrenrestaurant Louis waar jij hebt gewerkt. Trois Gros.
1: Ja.
0: Dat is een 3-sterrenrestaurant.
1: Ja, ja.
0: Wat heb je daar allemaal geleerd?
1: Ja, dat is zoveel. Ik denk ook wel een stukje persoonlijke ontwikkeling om mee te beginnen.
0: Wat leer je daar dan persoonlijk?
1: Nou, ik was 21 volgens mij of 22. Ik ging voor het eerst uit huis. Ik denk ook wel een stuk voor jezelf opkomen.
0: Ja.
1: Hoe ga je daarmee om met mensen die... Ik ben half Frans, maar ik heb nooit echt meegemaakt om in een cultuur te leven waar mensen ook gewoon qua jongeren die taal met zichzelf spreken. Ik bedoel, ik kom wel uit Nederland. Ik versta het wel, maar ook wel tot een bepaald niveau, zeg maar.
0: Maar het is heerlijk toch dat je Frans
1: kan spreken? Zeker, zeker. Ja. Dat is wel een pluspunt. En dat inderdaad, dus het stukje voor jezelf opkomen. Hoe ga je om met tegenslagen, et cetera. Ook als je in je eentje bent. En het koken, andere dingen zien, technieken. Ja. Het runnen van dingen, het koken. Ook gewoon heel veel zien, proeven, smaken, ontdekken. En ik zeg altijd, je leert eigenlijk pas echt op het moment dat je ergens weg bent. Want dan besef je eigenlijk wat voor invloed het heeft gehad op nou, op je persoonlijke ontwikkeling. Ja. Bij thuis iets koken en dan denk ik van, ik kan het ook zo doen, ik kan het ook zo doen. Dan denk ik van, ja, dat heb ik dan weer daar gezien of gedaan. En je gaat denk ik heel anders naar koken kijken als je ergens anders werkt bijvoorbeeld. Ja. En vooral daar.
0: Ja, heb jij dat ook zo meegemaakt, Leon, in Frankrijk?
2: Ja, ik werkte bij Alain Ducasse en Brigitte de Lam. Ik was wel al uit huis, maar ook heel jong, naar Kokzijde, naar de kokschool in België. Ja. Met alleen maar jongens. En het motto van de school was hartelijke discipline. Dan weet je het wel. Ja, ik had ondertussen al onderzoek gedaan naar het middelbare schoolsysteem in Utrecht. Dus ik was overal. Ik ging met plezier naar school, maar ik haalde geen punt. En toen ik daar kwam, toen ging het feu sacré, om maar even een Franse uitzending termen te houden.
0: Wat is dat?
2: Het heilige vuurtje aan. Ja, wat heel belangrijk is bij koken. Dat is ergens iets wat ontvlamt. En dat is grappig, want dat merk je bij hem ook meteen, dat hij daar ook over vertelde. Zo'n Trois-Gros, dat was voor mij ook een van de plekken die op mijn droomlijst stond om te werken. Ik kwam dan bij Ducasse terecht. Dat zijn de iconische Franse restaurants. Ja. Ik geloof dat Trois-Gros het langste drie sterren restaurant bestaande drie sterren restaurant ter wereld is. Ze hebben het langst geprolongeerd ooit.
0: Ja.
2: Tot op heden zelfs. Dus dat is natuurlijk wel zinnig. En ik heb ook gewoon altijd mezelf leren kennen. Ook wel eens met de tranen in mijn ogen gestaan. Van, is het me waard? Als je de deur dicht trekt, ben je later. Kan je weer heel trots zijn op jezelf. Van, ja, ik heb weer geflikt.
0: Ja, maar de tijden zijn toch wel veranderd. Hè? In Frankrijk is het allemaal wat strenger dan hier in Nederland. Zou je dat zo kunnen zeggen?
1: Ja, nou, het is ook een beetje. Nou goed, ja, het is wat mooi. Ik denk dat we. Het gaat hier natuurlijk best wel goed met de tijd mee. Het is ook niet meer. Het heeft ook geen zin meer om met pannen te gaan gooien. Natuurlijk, af en toe moeten we wel even puntje
0: bij paaltje gegooid worden voor
1: nou, nee, niet eens. Maar soms wel even van. Nou, zo moet het gebeuren en zo en zo en zo. Maar wat je merkt in Frankrijk is dat dat zal niet voor elke zaak zijn. Maar het is nog echt ouderwets. En dat is niet per se goed of slecht. Maar dat betekent dat er nog bijvoorbeeld. Ja, Trois-Gros heeft dus 56 jaar lang drie sterren. Die doen het al 56 jaar lang precies op dezelfde manier.
0: Ja, maar ook met papier heb ik begrepen. Ja, nog dus, geen tablet of zo.
1: Nee, en het is daar je gaat natuurlijk ook. Het is het beste restaurant. Een van de beste ter wereld. Dus er ligt ook een bepaalde druk. Je kan niet zeggen van. Die gast die betalen €400. Nou, doen we vanavond. Doen we even een klein beetje.
2: Je moet er ook echt naartoe, hè? Want het is echt een bestemming. Je
1: zit echt in een gat.
2: Het zit in de middle of nowhere. Dus dat is dus echt een bestemming. Zoals de Michelin het ook beschrijft. Ja. De ster staat. De reis waard.
0: Ja. Ja. Dus, want Ciel Bleu, twee sterren of één?
1: Ja, twee, ja.
0: En Karel vijf?
2: Ja, één. Helaas nog maar. We moeten wel. Dus een beetje
0: bijhouden. Ik heb een hele gekke vraag. Jullie achternaam is allebei Franstalig. Jij hebt een Franse moeder, Louis. Hoe is het bij jou, Leon?
2: Nou, ik ben gewoon Utrechts jochie, maar mijn overgrootvader was een officier van Napoleon. Die is getrouwd in Maastricht, gelegen op de Pietersberg, getrouwd in Maastricht. Dus ik heb mijn kinderen ook wel Franse namen gegeven. Omdat je hebt Kees, Mazerak, dat klinkt ook niet. Weet je
0: hoe heet jouw kinderen?
2: Mathieu en Serafine.
0: Oh, ja. Weet je wat ik nou zo leuk vind? Je hebt een vriendin volgens mij, die heet Sarah Koken.
2: Ja.
0: Dat vind ik dan wel heel grappig.
2: Ja, en ze kan ook echt heel lekker koken. Dat is het allergrappigst. Ja, nou. Ik weet niet of je nu luistert, maar dan heb ik in ieder geval punten gepakt. Want zij kookt thuis altijd veel lekker dan ik. Want ze heeft veel meer geduld. Ik maak thuis, dat gooi ik alles bij elkaar. En dan kinderen, en dan zeggen die kinderen willen dit. En dan maak ik dat gewoon
1: voor ze los.
2: En jij heeft daar veel meer structuur in. Dus ja, zeker. Ja,
0: dat is wel grappig. Kunnen jullie eens uitleggen aan een leek, wat is nou toch die klassieke Franse keuken, Louis? Waar moet ik dan aan denken?
1: Ik denk dat het respect is voor het product. Ik denk ook wat respect voor het proces. Eigenlijk ook niet te veel dingen veranderen. Dingen laten zoals het is. En heel veel smaak en heel veel diepgang. Dus het is. Nu is het misschien niet heel erg vernieuwend meer. Maar je ziet wel dat dit is gewoon de basis voor iedereen die. Dan heb je het over Escoffier. En dat ging al de jaren 50, 60 eigenlijk.
0: Wat is dat?
1: Nou, dat is een hele beroemde Franse chef. En die is eigenlijk. Dat is eigenlijk bijna. Je hebt Bocuse natuurlijk. Dat is ook een hele oude legende. En Escoffier. En dat zijn wel degenen die. Dat noemen ze al in Frankrijk de nouvelle cuisine. Dus dat zijn eigenlijk degenen die eigenlijk doorslaggevend zijn geweest voor de Franse basis. Die dat nog naar een hoger niveau hebben getrokken.
0: Wat ik ook leuk vond. Jullie hadden het net over een ander groot voorbeeld. Die bij Trois-Gros heeft gewerkt. Of werkt nog steeds met dat boek. Je hebt een boek gesigneerd voor Louis.
2: Nee, ik heb boeken van
0: Trois-Gros. Het wordt meteen verhandeld hier aan tafel.
2: Van Trois-Gros. Ik heb ook gesigneerde sessies. Ik heb ooit nog een keer eentje online gekocht. Daar is de zijkant vanaf. Ja. En daar is ook gesigneerd. Ik dacht, als ik er twee heb en hij heeft daar gewerkt. Dan gun ik hem. Ja. Want ik vind dat zo mooi dat een jonge gast hetzelfde pad bewandelt. En uiteindelijk is het ook zo wat hij ook zegt. Is dat vroeger was het per 100 jaar eigenlijk, en nu is het per decennium wel, is er een boegbeeld van de Franse gastronomie. Die verandert mee en dat zijn allemaal. Mensen die een bepaald DNA creëren, worden die Franse gastronomie eigenlijk blijft leven, maar die klassiekers blijven bestaan.
0: Leuk hoor. Wij gaan even muziek draaien. Daarna wil ik van jullie weten, kun je daar alvast even over nadenken, waar mag ik jou 's nachts voor wakker maken?

0: La Poupée qui fait non op onze Franse dag. Radio M Utrecht, 2:10. Ik heb twee koks aan tafel. Chef de cuisine Leon Mazarak en chef de partie Louis Forage, allebei aan tafel. Louis, jij werkt in Ciel Bleu bij het Okura in Amsterdam. Ja. En Leon hier in Utrecht, Karel V. Hebben jullie wel eens, Leon, bekende mensen aan tafel gehad?
1: Bij Le Pregatelau heb ik wel eens. Daar keek ik altijd de gastlijst. En dan was de chef vaak ook heel neurotisch en zo. Dus dan kwam Arnold Schwarzenegger aan keten. Dat vergeet ik nooit meer. Die heeft een wijn besteld uit mijn geboortejaar. Drie gerechten uit mijn partie, hè, waar we het net over hadden. Dus ja, dat vond ik wel legendarisch. En zijn familie ging dan in een auto weg. En hij reed zelf in een Twingootje de andere kant op.
0: En zei die toen,
1: ik dacht dat hij heel groot was, maar hij is heel klein. Ja,
0: maar zei die toen hij lekker gegeten had, I'll be back?
1: Nee, de chef had ons gezegd: niemand zegt iets tegen monsieur Arnold. Weet je wel? Ik wou nog zeggen, als de lavieste, ik had zo'n draaikameraatje. Er mocht geen foto's gemaakt worden, maar had wel een sigaar. En ik heb het wijnetiket nog van de wijn die hij heeft gedronken. Ja. En Barbara Streisand en Celine Dion.
0: Hebben die ook gehad?
1: Koning die nog leeft, die kwamen allemaal eten bij ons in Parijs. Ja.
0: En wat eten ze dan? Is dat, weet je dat nog of niet?
1: Die menukaart heb ik allemaal bewaard. En de bonnetjes van hun ook. En bij Karel Vijf heb ik een keer voor Iggy Pop gekookt op zijn kamer. Toen heb ik ook wel een soort van kippenvel moment gehad toen ik naar huis reed. Want ik zei, chef, kom even naast me zitten. En mocht hij maar geen foto's maken van het management, dat heb ik natuurlijk wel gedaan. Ik dacht, ja hallo, ik heb ervoor gekookt.
0: Hij
1: had opgetreden, had heel Tivoli zo'n beetje afgebroken. Hè, want hij is de king of punk natuurlijk. Oh, ja. Ja. En toen kwam hij zo op de trap op, zo, helemaal zoals krakkemikken met zo'n bierglas van de Tivoli. En toen zei hij, hey chef!
0: Oh,
1: en toen dacht ik, nu kan ik sterven.
0: Ja. Louis, heb jij wel eens beroemdheden aan de tafel gehad?
2: Ja, David Beckham, al een tijd terug hoor. De koninklijke familie. Maar dat was allemaal heel erg in privacy toen ook allemaal. En Kanye West onlangs.
0: Oh ja?
2: Die was hier natuurlijk optreden. En,
0: hoe gaat het dan? Komt er eerst een bak beveiliging binnen misschien?
2: Ja, nou dat gaat allemaal via. Want normaal gesproken wordt dat netjes besproken. En via de mensen van de reservering, et cetera. Maar deze man kwam gewoon met drie dubbele Maybachs aanrijden. Onverwachts. En die stapte uit en die had eigenlijk gewoon honger. Want hij sliep in het Waldorf. En daar zat ook voorheen twee sterrenzaak. Alleen die zijn inmiddels dicht, Spectrum. Dus toen heeft hij volgens mij besloten om bij ons een hapje te komen eten.
0: Maar dan zit hij dus aan de chef's table.
2: Ja, dus
0: een aparte tafel bij jullie in de keuken.
1: Ja, hij zat in de chef's table.
2: Ja.
1: Wat had hij besteld?
2: Een AVG'tje eigenlijk, zeg ik het zo. Nee, een aardappelvlees. Nee, het was eigenlijk een groot stuk wagyu met wat seizoensgroenten en een frietje. En toen kwam die, dat was op een dinsdag. Toen kwam die woensdag niet, kwam die donderdag. Heeft hij wel gewoon het menu gegeten. En hij kwam toen nog gewoon zitten. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt naar zijn muziek luister. Maar ik dacht wel even van, oh ja.
0: Het is jeet, heet hij tegenwoordig. Ja, maar is dat voor jullie spannend eigenlijk? Ga je anders op een andere manier koken als je weet Barbara Streisand zit er straks?
1: Nou, ik kan niet meer naar Barbara Streisand leiden. Ze waren een uur te laat.
0: Ach.
1: En ze hebben echt met de hele brigade staan wachten. En daarna hebben ze van de vijf gerechten hebben ze maar twee gegeten. Dus er heeft ergens een persoonlijke relatiebreuk tussen mij en Barbara Streisand. Celine Dion sowieso al. Erg ingewikkeld. Dus nee, ik vind het net zo leuk als iedereen vind ik leuk aan tafel. Het gaat vooral om de energie die de gasten uitstralen, zeg maar.
0: Ik wil even jullie onderarmen zien, jongens. Hoe is het met de brandwonden?
2: Ja, het ziet er een beetje naar.
0: Oh ja, daar zie ik twee streepjes bij jou.
1: Die heb ik gauw opgemaakt net.
0: Ja, en bij jou, Louis?
2: Dat gaat net allemaal weg als het goed is.
1: Nou, het is wel grappig dat jij dat weet, want het is echt koks eigenlijk. Die overrekjes.
2: Dit stoomoventje.
0: Goed, ik wil van jou weten, Louis. Stel, jij ligt lekker te slapen in Amsterdam, waar je woont met je vriendin. En waar mogen wij jou 's nachts voor wakker maken? Eten dan?
2: Hè? Eten, ja. Ik hou ontzettend goed van een biefstuk met pepersaus eigenlijk. Om ook wel meer bij de tijd van het jaar. Gevulde tomaten. Ik kan wel meerdere dingen opnoemen. En ik denk, 's winters zeg ik wel een goede kalfsblanket.
0: Wat is dat?
2: Dat is een Frans stoofgerecht eigenlijk. Met kalfsvlees.
0: In bouillon?
2: Eerst in bouillon wordt dat gekookt. Daarna wordt dat afgemaakt met een roux, bloem. En dan wordt het vocht waarin je het vlees hebt gaar gekookt erbij gegoten.
0: Ja.
2: Waardoor je met rijst, pilafrijst moet je daar dan eigenlijk bij eten. En dat is dan heel bourgondisch is dat. Maar is wel als het koud is.
0: Jij zit ja te knikken.
1: Ja, dat is echt legend.
2: Dat is echt
1: Blanquette de Veau. Ja, dat hadden wij op de kokschool. Dat was niet altijd gelukt. Ja. Want dan moet ik ook de eerste jaar maken. Maar Blanquette de Veau is wel een van mijn klanten dingen. Ik maak het thuis eigenlijk nooit. Maar ja, thuis kookt Sarah, zoals we net al verteld.
0: Sarah koken.
1: Dus vind ik echt leuk dat je dat opnoemt. Ja.
0: Maar waar kunnen we jou voor wakker maken?
1: Ja, daar heb ik een beetje over nagedacht net. En eigenlijk een artisjok, maar dat is ook een beetje seizoensgebonden. Het is ook lastig om aan een chef te vragen hoor. Dit is echt. Maar een artisjok barigool, zo'n lekker artisjok met gestoofde wortel erop en zo, een knoflook. Maar ik denk eigenlijk, als ik echt bijna naar de maan moet en ik moet iets meenemen, neem ik brood van Bontes Monders, onze Utrechtse bakker.
3: Ja?
1: Met de boter van Bourget en een beetje oude Stolwijker kaas. Dan kan ik de wereld overleven. Dat wordt 200.
3: Ja, dat is hartstikke lekker. Waar zou je zelf nog willen eten? Zonder te veel reclame te maken trouwens.
2: Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik ook nog nooit bij Karel 5 ben geweest. Om dat even gelijk uit te sluiten. Ik
1: Een keer naartoe willen. Voor dat boek kunnen we wel een deeltje maken. Ja.
2: Nee, in Nederland. Nou, ik wil de Libraï nog een keer uitproberen. Ik ben nooit geweest. Wereldwijd zou ik heel graag nog naar Mirazur willen. In Menton, dat zit in Zuid-Frankrijk.
3: Waarom? Gewoon
2: ik hoor daar heel veel goede dingen over. En het is wel ook een hele florale keuken die mij aanspreekt. En eigenlijk misschien nog in Spanje. Ik ben totaal onbekend met Spaanse keuken. En dat zijn ook allemaal inventors, zeg maar. Dus dat zou ik nog wel, ik zal maar even opnoemen, Ferran Andria bijvoorbeeld. Dat is ook een hele bekende kok geweest. En dat is ook iets wat ik totaal niet ken. Of ergens in Denemarken. Er zijn zoveel plekken.
3: Ja.
2: Waar keukens. Kijk, Frans is echt de basis. Maar dat gaat nu alle kanten op. En er zijn ook heel veel smaken die ik nog niet ken. En heel veel plekken ook waar ik nog zou willen eten.
3: Klinkt dus, allemaal of dat je dat allemaal nog wil ontdekken. En wil blijven leren.
2: Ja.
3: Jij zit al wat langer in het vak, Leon. Kun jij nog dingen leren? Of zeg je van
1: heel veel? Echt heel veel. Ik denk als je op het moment dat je zegt dat je bent uitgeleerd. Dan moet je stoppen.
3: Ja, hè? Ja.
1: Onmiddellijk stoppen. Want dan heb je namelijk een verkeerde visie.
3: Ja.
1: Want in dit vak is het oneindig. En er zijn altijd mensen die inspirerend zijn. Helaas met Rick van Madeleine in Utrecht. En met Ronald Gippard naar Maison Sotta geweest in Parijs. En nam Rick ons mee naartoe. Vond ik waanzinnig leuke zaken. Heeft helemaal geen sterren. Nou, dat vond ik echt. Vond de bereidingen zo lekker. Ik krijg er nog kippenvel van.
2: Ja.
1: Echt leuk. En ook nog. Ik hoef voor mij niet altijd 2 of 3 sterren te zijn. Eén keer in zoveel tijd is het superleuk. Ik ben laatst wel nog wat gaan vieren bij Kasteel Heemstede bij Olly. Ja. En dit is echt een dikke 2-sterrenzaak, vind ik. Echt zo
2: echt mega.
3: Dat kasteeltje
1: en zo'n sympathieke gast, die Olly ook. Weet je wel, die dat. Ja. En toen dacht ik, maar ik kan ook echt genieten van heel veel restaurants die op mijn lijstje staan, die helemaal geen sterren hebben of zo. Maar zou ik dan nog wel echt graag een keer naartoe willen, zeg maar. Dat staat dus al heel lang op mijn lijstje. Dus en zeker nu. Nu heb ik connecties.
3: Het boek wordt overhandigd eerdaags. Mannen, ik vond het hartstikke leuk jullie hier aan tafel te hebben. Dankjewel voor het kijkje in de keuken. Leon Maizarak en jij, Louis Forage. Dankjewel. Yes. Jij bent vandaag vrij. Ga jij terug naar KRV?
1: Nee, ik ben ook vrij. Ik ga mijn kinderen ophalen van school.
3: Dat moet ook gebeuren met die mooie Franse namen.
1: Zeker, Mathieu en Serafine.
3: Oké, dankjewel jongens. Leuk.
2: Yes.
4: De Franse dag.

0: Carla Bruni, de vrouw van. Tijd voor het nieuws. Het nieuws van 2:30. Een Utrechter die deed alsof hij een agent was, is door een hoogbejaarde vrouw betrapt en opgepakt. Je hoort er zo meteen meer over.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Goedemiddag, het is 2:30 geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Casper. IJsselstein kan de portemonnee trekken.
9: Ja, de schade door vernielingen aan het stadhuis van IJsselstein is 25.000 euro. In mei bekogelde een groep tegenstanders van een noodopvang de gevel met bakstenen en vuurwerk. Inmiddels zijn alle ruiten en de glazen draaideur weer gerepareerd en graffiti en stickers zijn verwijderd. En de schade aan het naastgelegen Vulco Theater wordt later hersteld. De rekening die is ook voor de gemeente. De slachtoffers van een grote zedenzaak in Woudenberg willen zelf hun verhaal doen in de rechtbank van Utrecht. Dat werd duidelijk tijdens de voorbereidende zitting. Het gaat om jonge slachtoffers die vanaf 2018 6 jaar lang zouden zijn misbruikt door een echtpaar. Die verdachten waren er niet bij vandaag op de rechtbank. 4 nepagenten die een hoogbejaarde vrouw vlakbij Breda wilden oplichten zijn op heterdaad betrapt. 1 van hen is een man uit Utrecht, de rest kwam uit Amsterdam. Ze belden de vrouw met een verhaal over inbraken in de buurt. Ze moest sieraden klaarleggen, die zouden later opgehaald worden. Het slachtoffer vertrouwde niet en belde de echte politie. Een agent die wachtte samen met haar de oplichters op. En tennistalent Abel Forger uit Soest die doet mee aan de Dutch Open in Bunschoten-Spakenburg. Hij wist zich te plaatsen via kwartfinales. Hij won van een Spanjaard en een Taiwanees. En ook Guy den Oude uit Maarsen die doet mee. Meer sportnieuws ook via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, volop zon, weinig wind, 30 graden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen ook zomerse temperaturen.
0: Dankjewel, Casper. Verkeersinformatie dan gemeld door de ANWB. Met de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Knopert Lunette 14 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. En nog een lange op de N-weg, de N230. Maarsen richting Utrecht tussen Maarseveen en de aansluiting met de A27 31 minuten door een ongeluk. Muziek is onderweg van Christophe.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
6: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
13: Dit was een uittip.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Stoff en Aline op Radio M Utrecht. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: We hadden net chef-kok Leon Mazarak hier aan tafel. Die heeft wel eens gekookt voor Celine Dion. En daar zei hij eigenlijk niet zoveel over. Volgens mij was dat een moeilijke eter. We gaan een nummer van haar draaien. Je ne vous oublie pas.

0: Celine Dion is ook weer helemaal terug. Hè. Gaat optredens geven in Parijs. In augustus, september. Allemaal extra concerten en allemaal hartstikke uitverkocht. Je ne vous oublie pas was dat. Ja, we gaan het doen. La voix de M.
1: De stem van M.
0: Normaal hebben we natuurlijk een Nederlandse stem, maar we hebben hem aangepast aan een Franstalige stem, omdat de taal zo mooi is. Franse dag vandaag, de hele dag de mooiste muziek op de radio. Als je denkt, ja, ik weet wel wie dat is, dan mag je dat gaan doormailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Zet hem een tikkie harder, daar komt hij aan.
2: Une chose importante.
1: De stem van M.
0: Dat is wel heel snel, zeg. Stem van M. @rtvutrecht.nl. En dit is Herve Via.
3: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais.

0: M voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Die op Radio M Utrecht. Ja, we gaan even naar de dagvraag op Facebook van Radio M Utrecht. Heb je mooie herinneringen aan zomervakanties in Frankrijk? Navigeren, hè, met de kaart op schoot. Mooie Franse camping. Croissants. De Route Soleil. Route du Soleil. We willen het allemaal weten. Dorothea die zegt, ja, wij hebben 17 jaar lang een huis gehad in Frankrijk. Van daaruit gingen wij ook op vakantie in Frankrijk. Geweldig land. Zoveel wisselende natuur en streken. De muziek is geweldig. Ik krijg er zelfs een klein beetje heimwee van. Marianne die zegt, veel vakanties hoor in Frankrijk doorgebracht met de kinderen, met de tent en later met de caravan en onderweg minimaal één keer de Amazing stroopwafels met we gaan naar Frankrijk in de auto. Vooral de kleine dorpjes met de kleine cafés, even een kopje koffie drinken op het terras of de kleine marktjes op voor een stuk geitenkaas of een stukje zeep. Heb jij leuke herinneringen?
1: Ik heb vanmorgen ook trouwens gedraaid. Hè? Ik ga naar Frankrijk tussen 9 en 10. Ja, hopelijk heeft ze het gehoord.
0: Nou, dat zou dan, dan kun je één keer alvast afvinken. Hè?
1: Ja, zo is het.
0: Heb jij mooie herinneringen aan Frankrijk?
1: Ik ben er diverse keren ook geweest. Als kind met school naar Parijs. En mocht je kiezen Londen of Parijs. En wij hadden Parijs gekozen. Dat was maar een klein groepje. Dus voor het eerst van mijn leven in de Eiffeltoren. En zo als tiener toen nog. Dat was mijn eerste ervaring. En nou, daarna nog een aantal keren. Maar mooi was ook Nice. Daar ben ik een keer geweest toen de 100ste tour daar toevallig verreden werd in 2013. En zijn we toen met de trein naartoe gegaan met de TGV. Dat was natuurlijk wel een heel avontuur op zich al. En alleen op de terugweg ging het een beetje mis. Toen was er iets gebeurd op het spoor waardoor we niet op tijd in Parijs kwamen. Toen moesten we daar overnachten. Dus dat was allemaal wat vertraging. De volgende dag pas weer terug naar Nederland. Maar het was in ieder geval een hele mooie reis.
0: Ik ben een keer op vakantie geweest in Lot-et-Garonne. Dat is een streek vlakbij Bordeaux. Met twee vriendinnen onder het motto van daar is niet zoveel te doen, dan rusten we uit. Boeken mee. We kwamen aan bij het huis. Dat bleek onder een hooizolder te zitten. Nou, Edwin, ik heb nog nooit van die inheemse insecten gezien die ik daar heb gezien. Ah, ja. Het was afschuwelijk. Mijn beste vriendin wilde naar huis. Ze had een grote spin in haar bed.
1: Oh, ja.
0: Toen ging ik slapen. En toen zat er een soort grote tor met zo'n gewei, een vliegend hert, bij mijn bed. En de apotheose was, we wilden zwemmen, het was warm. En dat zwembad had zo'n dekje wat je op moest rollen. En daar lagen allemaal verdronken kikkers, misschien wel 30.
1: Zo,
0: nou, ik vond dat niet zo fijn.
1: Nee, het was midden in de in ieder geval niet alleen daar.
0: Ik was daar niet alleen, nee. Nou, laat je verhalen, leuk of minder leuk, lekker achter op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of gewoon via de app van ons, van RTV Utrecht. Wat ga je zo doen?
1: Nou, geen horrorverhalen, maar wel fijne muziek uit de jaren 60. Doen we ook uiteraard vanuit Frankrijk zometeen tussen 2 en 3... met Franse Gall en Michel Ponderef. Volgens mij hoorde ik zijn stem bij jou ook al eventjes voorbij komen.
0: Ja, zeker.
1: Je had ook het nodig al uit de jaren 60. Konden we bij jou eventjes voorproeven. Straks dus nog een heel uur. En daarna dan hebben we ook wat verzoekplaten die binnenkwamen op Facebook. Dus wat is welk chanson heeft eeuwigheidswaarde voor jou? Dat is de vraag die we straks na 3 nog gaan stellen. Met ook heel veel leuke plaatjes. Die horen bij de vakantie vooral. Ja, dat gevoel wat je kan hebben met Frankrijk.
0: Heerlijk. Nou, blijf eens lekker luisteren. De hele dag Franstalige muziek. Dit is Yannick. Heel veel plezier zometeen bij Edwin.

0: kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten Oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Een aantal wegen is het druk vanwege de ongelukken die er zijn gebeurd. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Harmel en knooppunt Lunetten. Daar zijn ze nu bezig met bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is daar ongeveer 1/2 uur. En ook op de N230 is een ongeluk gebeurd. Van Maarsen naar Utrecht tussen Maarsenveen en de aansluiting met de A27. Dat is de provinciale weg. Daar heb je ook ruim 1/2 uur vertraging. Zometeen 1 uur lang het geluid uit Frankrijk weer. Maar dan uit de jaren 60.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
12: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Bonjour!
14: Vandaag
15: Franse dag.
14: Geniet van de beste muziek
15: uit Frankrijk.
14: Santé!
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Jacques Brel ook nog met een kinderklasje om zich heen zo te horen.
1: Studio 60's.
0: Studio Année 60, Bon Après Midi en ook vandaag het geluid van de jaren 60 uit deze windstreken. Uit het Franse taalgebied, niet alleen uit Frankrijk zelf, maar het komt u allemaal samen dus vandaag op deze 14 juillet. En we waanden ons dus in dit vakantieland. En dat gewoon vanuit Le Pays-Bas met ook de juiste temperaturen erbij hier in ons land. Je m'appelle Edwin en vandaag voelt het eigenlijk een beetje allemaal als vakantiemuziek. Ook dit chanson van Johnny Hallyday ga ik draaien straks.
2: Tu me dis que tu l'aimes. Je sais, oui, tu dis vrai.
0: Altijd als spiegelbeeld en ook een ode aan BB. Contact. En wij zoeken contact met de jaren 60. Goedemiddag.

Net als bij Joe Dassin zojuist kwam de Champs-Élysées ook even voorbij in deze van Gilbert Bécaud. De man van 100.000 volt werd hij ook wel genoemd. En die chocola die zou zomaar eens heel snel kunnen smelten als hij niet oppast in de brandende zon van vandaag. En Bea de Bruin die noemde deze ook al even op Facebook als chanson met eeuwigheidswaarde. Straks na 3 uur overigens daar veel meer over. Nathalie, en dan ook muziek om bij weg te smelten op Radio M Utrecht, want hier is Lucille Starr.

0: Ja, soms kun je met één woordje volstaan en de titel Tata Tata. Michel Polnareff was dit.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles beste.
0: En op zo'n Franse dag kom je dan al snel uit bij Michel Mabel uiteraard van John Paul, George en Ringo. Maar vandaag de heren even niet zelf aan het woord, maar wel de stem van Claude François. Want hij nam ooit eens Hard Day's Night op in de Franse taal. En dat is ook wel eens leuk om die dan voor vandaag te horen. Laisse-moi tenir tenir.

0: het is best warm vandaag. De sensatie aan het eind van de jaren 60 was toch wel deze van Jane Birkin, de actrice, en Serge Gainsbourg. En je Terman en Pluurt, was eigenlijk de bedoeling dat hij het met Brigitte Bardot zou opnemen. Dat is ook gebeurd, dat is deze versie.
1: Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime.
0: Maar de echtgenoot van BB vond dat niet zo'n goed idee. Dus uiteindelijk heeft hij het met Jane Birkin gedaan. En ja, dat werd toen de grote hit tussen 1969. Overigens horen we Brigitte Bardot straks nog wel eventjes met een ander chanson. Nog eentje tot het nieuws. Spiegelbeeld, maar dan in het Frans. Hier is Johnny Hallyday, tête en tête.
2: Tu me dis que tu l'aimes.

0: Studio 60 is heel in het Frans dus vandaag. Met ook Frans Gall zometeen onder andere. Als beloofde Brigitte Bardot. En ook nog twee leuke chansons in de jukebox. Waar je uit mag kiezen. Dat doen we na het regionieuws van 2:30. De vraag, vinden vogels het eigenlijk wel leuk om te vliegen? Dat is een goede onderzoeksvraag. Vonden ze bij de Universiteit Utrecht. En ze hebben inmiddels het antwoord gevonden. Dat hoor je zometeen.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Het nieuws van 2:30 met Casper Kooi. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: En er is iets meer bekend over de mogelijke steekpartij, hè, vannacht in Amersfoort.
6: Ja, er is een man zwaar gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er nou precies is gebeurd is nog altijd niet bekend. Wel dat het in een huis is gebeurd in het zuiden van de stad. Er zijn zorgen om de waterstanden in de rivieren. Normaal gesproken is deze lage stand pas eind augustus of zelfs later. En dat komt allemaal door de droogte. En nu zijn er problemen voor de scheepvaart, bijvoorbeeld op de Rijn.
7: Ja, voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. Dus normaal willen ze met 4 meter diepgang varen. En dat gaat nu naar bijna 2 meter. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
6: Zegt Rijkswaterstaat. Het waterschap heeft vandaag een droogteoverleg. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht krijgen bijna 3,5 miljoen voor het bekijken van moleculen. Het geld komt van een onderzoeksfinancierder en wordt gebruikt voor apparatuur om tot in de kleinste details alles te kunnen zien. Het is beter en duurzamer dan de apparaten die nu worden gebruikt. En er kan een nieuwe stap worden gezet in het onderzoek naar de structuur van eiwitten. En dan heeft de Universiteit Utrecht ook nog eens onderzoek gedaan naar de vraag of vogels het wel leuk vinden om te vliegen. Ze hebben eenmaal vleugels gekregen, dus ja, maar is het wel leuk? Nou ja, is het antwoord. De universiteit heeft kakatoes onderzocht en die zijn blijer en vrolijker als ze vliegen. Dat hebben ze kunnen meten aan de hand van hun reactie na de vlucht. Het onderzoek werd gedaan bij Avifauna in Alphen aan de Rijn. Meer via onze app. En op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Het is zonnig en benauwd. Vanavond blijft het tot 10 uur zomers warm. Morgenochtend dan begint de dag met 18 graden en wordt het in de middag tegen de 30.
0: Nou, er zijn ook heel wat mensen die wel willen vliegen, denk ik. Als het even zou kunnen. Dat is toch iets wat altijd tot de verbeelding spreekt.
6: Zeker, zeker. Ja. Ik droom er ook wel eens van, ja? Dat ik kan vliegen.
0: Ja, dat is een bijzondere droom. Maar moet je maar eens uitzoeken wat dat betekent.
6: Ja, dat moet ik wel een keertje doen. Ja. Ja.
0: Dankjewel, Casper. We gaan naar de files nog even, want het is best wel druk hier en daar. Er zijn ongelukken gebeurd, meldt de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Maars en knooppunt Oude Rijn. Daar heb je nu 10 minuten vertraging. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Harmelen en Nieuwegein. Daar zijn ze nu bezig met bergingswerkzaamheden. En daar een half uur vertraging. En ook nog op die N230 is een ongeluk gebeurt, ook daar vertraging van Maarsen naar Utrecht tussen Maarsenveen en de aansluiting met de A27.
8: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
9: De brandstof Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: tasje onderheen. Frans Bell was dat.
1: Sacre Charlemagne, ook in het Nederlands gezongen door Marijke Merkens. Kareltje de Grote was het toen.
2: Drink maar ook het koffie en de jukebox gaat. Leef in de muziek, joh.
1: En misschien wil je me even helpen met de samenstelling. Ik heb twee leuke chansons en de vraag is welke zullen we draaien van deze in de jukebox vandaag.

Deze moest ook wel even afstoffen hoor. Rika Sarai. Haar naam, eind jaren 60 nam ze het op. Alors je chante. Heeft ook al wat Griekse roots, dit nummer volgens mij. Nou, dat is nummer 1. En dan hebben we deze als nummer 2.

vaak meer gedraaid, denk ik zo, na 1969. Van een Nederlandse kaaskop eigenlijk. David Alexander Winter, zou je misschien zeggen. Of David Alexander Winter en Oh Lady Mary. Hij had de beste grote hit mee. Welke zullen we draaien? Dat is de vraag, dat mag je dus bepalen. Laat het maar even horen in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. En daar is hij, de ode aan Brigitte Bardot, 1967. Was ook in onze regio in Kasteel de Haar. En toen had ze ook dit hitje. Contact heet het.

Charles Aznavour, altijd een beetje Frans en Anglais door elkaar heen. En Formie Dame, de muziek vandaag dus in de Franse taal op Radio en Utrecht. En dit uur ook gewoon uit de jaren 60. En dit is ook nog een favorietje van velen. Deze stem van Frida Bocara.

Over het Parijs in de jaren 60. Jacques Dutronc was dat. Il est 5 heures, Paris, wij. We gaan naar de uitslag van de jukeboxcursus van vandaag. Zomaar twee liedjes die we even hebben ontstoft. Liever gezegd, chansons die je vandaag de dag zeker niet meer vaak op de radio voorbij hoort komen. Sowieso al de jaren 60 niet meer. Dus extra speciaal. Rika Zeray met Alors je chante. Overigens, dat is een liedje van het Songfestival. Dat zij toen ook opnieuw opnam van Salomé in 1969. Vivo Cantando. En als tweede hadden we David Alexander Windgen, maar gewoon Leon Klerenkoper. Dat is zijn echte naam, dus een Hollandse kaaskop. Daar was vandaag dus de keuze uit. Nou, uiteindelijk is het geworden. Dan laten we nu even door de jukebox bepalen. Nummer 2, die krijgt iets meer dan 50%. Dus die gaan we helemaal draaien. Later deed hij ook nog mee in het Songfestival met een ander liedje.

Hans Waanzag, die was dat commande die je gaat jeuwen. Normaal zeg ik dat ook zo tegen drieën. Maar ik mag nog even nablijven na Studio 60's, want Jos is en vacances. Vandaag is dat zeker geen straf. Met al die fraaie hits uit Frankrijk ga ik zo meteen dus lekker mee door. En ook vanwege de temperatuur in de studio overigens. Tot slot van dit uur dan, de jaren 60. Herinnert u zich Fairport Convention nog? Klinkt inderdaad Brits, dat is het ook. Maar ze hadden wel een leuke hit eind jaren 60 in het Frans gezongen. En dat is vandaag het slotakkoord van Studio 60's.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.

0: bol.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op een aantal wegen staat het vast vanwege ongelukken. Dit zijn de vertragingen in onze regio op dit moment. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen ongeveer 10 minuten. Dat geldt ook voor de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. En ook op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de afrit De Bilt en Den Dolder. Na een ongeluk is de rechterrijstrook daar dicht. En er gebeurde eerder ook een ongeluk op de N230 van Maarsen naar Utrecht. De provinciale weg tussen Maarsenveen en de aansluiting met de A27. En de vertraging nu nog bijna 20 minuten. Gaan we zo weer door met onze Franse dag. De jongste stem vanuit Frankrijk van vandaag staat klaar.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
7: Dit was een uittip. Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
9: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Bonjour!
11: Vandaag
12: Franse dag.
11: Geniet van de beste muziek
12: uit Frankrijk.
11: Santé! Dit is
2: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Goedemiddag met Edwin Meerman.

De jongste telt vandaag uit de Franse muziekfamilie Jordi. Hij was toen een jaar of 4 en nu loopt hij zo tegen de 40 inmiddels. Het is zwaar om baby te zijn. Dat was de boodschap. Duur, duur, 30 BB. We hebben allemaal ervaring met baby zijn, maar het is alweer een tijdje geleden en misschien ook wel lastig te herinneren. Nou, de Franse dag nog tot 7 uur vanavond op Radio M Utrecht. Je m'appelle Edwin. Niet allemaal uit Frankrijk zelf, maar wel in het Frans gezongen. En welke plaat of welke chanson heeft eeuwigheidswaarde? Dat is vandaag ook de vraag op Facebook. Ben benieuwd en heb je een hele ruime keuze. Dat mag vanaf de jaren 50 tot aan nu bij wijze van spreken. Misschien is het een fijne vakantieherinnering of gewoon omdat je nog steeds kippenvel van krijgt. En dat is zeker met deze temperaturen toch best aangenaam. Nou, laat het me even weten in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Dan gaan we er een mooie middag van maken.

0: die andere Mamma Mia, zeg maar. Hier gezongen door Ingrid, Franse dagazet van Radio M Utrecht. Ik kreeg een leuk berichtje van Marjan RB. Dat klinkt ook wel een beetje Frans. Heerlijk, de hele dag jullie muziek. Gelukkig versta ik veel, dankzij mijn vele jaren vakantie vieren daar. En met name kan ik de Franse natuurvriendenhuizen aanbevelen, die alle prachtig gelegen zijn. En waar je echt met Frans sprekende mensen het huis, de keukens en ach, eigenlijk alles deelt. Les amis de la nature, dat is een aanrader. Hartelijke groetjes van Marjan. Leuk dat je even van je liet horen. Blijf lekker bij ons, want we zijn nog lang niet klaar met deze mooie dag. Dan kreeg ik ook een verzoekje van Femi. Die schrijft, gooi de buik er maar even in. Plastiek Bertrand, die hebben we ook inmiddels afgestopt. En eerst even de beurt aan Marcel van Delft. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Bonjour, bon après-midi. Hoe is het met jou Frans eigenlijk, Marcel?
1: Nou, niet zo. Dat valt wel tegen.
0: Heb je het wel op school gehad vroeger?
1: Ja. Een jaartje.
0: Dus de echte basiskennis
1: zit
0: er wel in, ja. Welke chanson heeft eeuwigheidswaarde voor je? Dat is ook de vraag vandaag op Facebook. Daar kun je heel veel kanten mee op. En er zijn zoveel mooie en leuke liedjes uit Frankrijk natuurlijk. Maar dit is wel een hele speciale. 50 jaar geleden werd die opgenomen. Die uitgekozen. Weet je ook waar het over gaat dan, toevallig?
1: Nee. Ik vond het wel een heel grappig nummer uiteindelijk.
0: En waar hoorde je het toen? Gewoon op de radio?
1: Ja, gewoon de radio. Dat is... Ik vond het gewoon een meesleepend iets grappig.
0: Ja. En kom je zelf ook wel eens in La France?
1: Nou, jaren geleden zijn we er één keer geweest. En het is een mooi land, zeg ik altijd, maar... Jammer dat de Fransen er wonen.
0: Ja, dat is een klassieke inderdaad, hè?
1: Ja,
0: je gaat ook niet voor de mensen, je gaat gewoon voor de natuur en voor het mooie landschap, toch? Lijkt mij. En de heerlijke zeeën die er zijn. En de mooie muziek niet te vergeten. En het lekkere eten. En genoeg redenen om nog eens terug te gaan, denk ik, Marcel.
1: Ja, misschien wel. Weet je niet.
0: Ja. Deze wilde je graag horen. De zusjes Kate en Anna McGarrigle. Complain pour Saint-Catherine. Mooi, die doen we speciaal voor jou. Dankjewel, hè?
1: Oké, dankjewel. Doei.

0: 1978 kwam dit plastic Bertrand eigenlijk een Belg. Maar ja, mooi in het Frans gezongen, dus hij kan mee op deze Franse dag. En Saint-Plain pour moi, ik zal nooit het clipje vergeten dat je dan zag in Top Op dat hij 3 minuten lang op een trampoline staat te springen. Nou, zometeen gaan wij het spelletje doen. 3 voor 4, ook vandaag helemaal in de Franse sfeer. Daar kun je nog een leuk prijsje mee verdienen. Eerst even naar het actuele regionieuws. In Frankrijk is het droog met alle gevolgen van dien. Nou, hier ook. En er hebben niet alleen mensen last van. Je hoort er zometeen meer over van Casper.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
0: Het regionieuws van 3:30 met Casper Kooij.

0: En dat begint met de vogelopvang hier in Utrecht.
1: Ja, die heeft het drukker deze zomer dan vorig jaar. Door de hitte en droogte wordt 20% meer vogels opgevangen. Het zijn vooral jonkies die snel uitdrogen en watervogels die ziek worden van het warme water. Ook vallen kleintjes vaker uit hun nest en hebben ze dan hulp nodig als ze nog geen veren hebben. Door schade en vernielingen aan het stadhuis van IJsselstein is 25.000 euro moet dat worden opgehoest door de gemeente. In mei werd het stadhuis bekogeld door een groep tegenstanders van een noodopvang. En de gevel werd met bakstenen bekogeld en ook kwam er vuurwerk bij kijken. Inmiddels zijn alle ruiten en de glazen draaideur gerepareerd en zijn graffiti en stickers verwijderd. De schade aan het naastgelegen theater wordt later hersteld en die rekening is dan ook weer voor de gemeente. De slachtoffers van de grote zedenzaak in Woudenberg willen zelf hun verhaal doen in de rechtbank. Dat werd duidelijk tijdens de voorbereidende zitting. Het gaat om jonge slachtoffers die vanaf 2018 16 jaar lang zouden zijn misbruikt door een echtpaar. Die verdachten waren er vandaag niet bij op de rechtbank. En vier nepagenten die een hoogbejaarde vrouw vlakbij Breda wilden oplichten zijn op heterdaad betrapt. Eén van hen is een man uit Utrecht, de rest kwam uit Amsterdam. Ze belden de vrouw op met een verhaal over inbraken in de buurt. Ze moest haar sieraden klaarleggen, want die zouden later worden opgehaald. De vrouw die vertrouwde niet en belde de echte politie en een agent wachtte samen met haar de oplichters op. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Het is zonnig en benauwd. Vanavond blijft het tot 10 uur zomers warm. En morgenochtend begint de dag ook niet al te koel. Namelijk 18 graden. En tegen de middag wordt het alweer 30.
0: Ik zie dat het nu 29 is. Dus even spannend of het vandaag een tropische dag gaat worden. Dat zal het komende uur ongeveer wel duidelijk worden, lijkt me zo.
1: Maar het is wel lekker zweet. Ik kom net van binnen.
0: Ja, nou hier blijf maar lekker. In de studio is het 21 graden. Dus mij hoor je niet zo gauw klagen. Even wat files. De A2 meldt de ANWB van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Daar nu een kwartier. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweert en Everdingen. Daar ook ongeveer een kwartier vertraging.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
4: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

Je hoeft er niks van te kunnen verstaan en dan toch een leuke dag hebben met Radio en Utrecht. Al die chansons die we draaien, deze ook overigens weer vanuit België. Jo Lemaire et Flous, begin jaren 80 gezongen. En het vorige uur draaide ik in Studio 60's nog Je t'aime moi non plus van Serge Gainsbourg. Nou, dit komt eigenlijk ook uit zijn pen, maar werd dus door deze Jo Lemaire toen mooi gezongen. En we gaan ook vandaag weer het spelletje doen. 3 voor 4, raad de rode draad van vandaag, de overeenkomst. En dan maak je kans op een leuk prijsje. En allemaal in Franse sfeer ook, hè. Dit is vandaag opgave nummer 1.

Dit is dan wel het oude Tour de France gevoel, hè? Die LP's die je vroeger had, Vive la France, daar stonden ze allemaal op toen. Deze uit de jaren 70 als aanwijzing nummer 1 van ons spelletje. En even wat gas terug met nummer 2.

Heb je wel ontdekt de overeenkomst van vandaag? Ja, alle drie uit Frankrijk, of alle drie in het Frans gezongen, dat rekenen we niet goed. Want dat is logisch. Er is nog iets meer diepgang te vinden. Als je het al weet, laat het maar horen in de app. Vanuit de VU Utrecht, rechtsboven staat App ons. Dan ben je snel hier in de studio of gewoon even mailen studio@rtvutrecht.nl. Je kan ook bellen 0909.

Ik merk dat hij best wel moeilijk is. Je moet vooral letten op de uitvoerende vandaag. Dus je hoeft niet echt Frans te spreken om deze overeenkomst te raden vandaag. Nou, als je nog mee wilt doen, dan geef ik je nog even een paar minuutjes. In onze app kun je je antwoord dus kwijt of even mailen. Studio@rtvutrecht.nl. 3 voor 4 sluiten we wel af. Dit is namelijk een heel ander chanson. Stromae.

0: Gaan we snel naar de ruis die we nu horen. Die hoort dan weer bij de auto van Wim de Wilde. Want die is onderweg. Goedemiddag. Bonjour Wim.
1: Bonjour Edwin. Goedemiddag.
0: En van waar naar waar gaat de reis?
1: Hogeschool Utrecht Science Park naar Zaltbommel.
0: En hoe lang ben je dan nog ongeveer onderweg?
1: Nou, we hebben nu wat problemen natuurlijk. De eerste omzettingen natuurlijk met die A27. Dus ik doe er nu in plaats van 45 minuten ongeveer een uurtje over.
0: Ja. En hoe lang gaat het nog duren, die omleiding en dergelijke?
1: Tot 3 augustus. 3 augustus is de A27 weer open. En dan is het weer wat minder belasten voor de A2. Hè? Want de A2 moet nu echt alles, volgens mij, van noord naar zuid en zuid naar noord.
0: En ook voor ons, want hij moet al die files maar voorlezen de hele tijd, hè?
1: Ja, joh, dat kost je zeeën van tijd.
0: Dat kost allemaal zendtijd, inderdaad, Wim.
1: Ja.
0: Goed, hij was best nog moeilijk, onze opgave vandaag voor 3 van 4. Heel veel mensen dachten je, het woord mensen werd doorgegeven. Maar je moest vooral letten op de uitvoerende, had ik er nog even erbij gezet.
1: Uitvoerende, ja. Toen kwam ik op Jean-Claude Oki, dan kwam ik op Claude Barzotti en Claude Michel Schoenberg. Dus Claude is dan de overeenkomst.
0: Ja, dat is hem. Claude, dat was de overeenkomst. Alle drie zit het in de voornaam of in de namen van de uitvoerende van de artiesten die we voorbij lieten komen.
1: Klopt.
0: Nou, in ieder geval goed opgelost. Dank je wel. Wist je het allemaal uit je hoofd?
1: Ja, want ik ga even goed nadenken. Want ik had dit dossier natuurlijk niet bij de hand nu. Dus, maar toen kwam ik er toch wel even goed nadenken achter.
0: Hartstikke goed. Nou, je krijgt van mij een notitieboekje. Dat wil je graag hebben,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, heel graag. Dankjewel, Edwin.
0: Veel plezier ermee. Rij voorzichtig. En ik heb tot het nieuws nog Vanessa Paradis. Doe je daar een plezier mee?
1: Ja, geweldig, hè. Mooie zangeres ook, hè. Mooie vrouw.
0: Die andere Vanessa, zeg maar.
1: Ja, Vanessa Paradis. Ja, Jo, de taxi.
0: Ja, nou, dat is die andere. Vandaag is ze niet met de taxi. We doen vandaag de tandem. Goed?
1: Oh, die is ook mooi.
0: Tandem.
1: Ja. Is goed.

0: je niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
0: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. 2 voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog, warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En bij mij in de tas, zometeen weer een hoop fraaie chansons. Wat dacht je van de Poppies bijvoorbeeld? En Gérard Lenormand. Eerst eventjes naar de weg, want het is druk aan het worden. De spits is nu echt begonnen, meldt de ANWB. En het is ook drukker dan gebruikelijk. De A2 van Utrecht naar Den Bosch bijvoorbeeld, tussen de afrit Utrecht Centrum en knooppunt Everding, heb je nu ongeveer een kwartier vertraging. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn, dat is 10. Dan de A27 van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en Huizen, 20 minuten. En ook op de 27 naar Gorkum tussen knooppunt Rijn, Zweert en Everdingen. Daar is de vertraging nu ongeveer een half uur.
10: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Bonjour!
15: Vandaag Franse dag.
14: Geniet van de beste muziek
15: uit Frankrijk.
14: Santé!
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: De kinderen voor kinderen van Frankrijk, zeg maar. Le Poppy met altijd de hoofdrol voor Bruno. Olias, ja, dat was de zanger. En toen 13, 14 jaar. Loopt hij nu zo'n beetje tegen de 70, moet je nagaan. Het is 55 jaar geleden dit. De chanson pop, muziek populaire. Vandaag de hele dag dus op Radio M Utrecht, deze 14 juillet. We hadden een uurtje geleden ook al Jordi als baby. Nou, dit was dan iets ouder, dit kinderkoor, maar zeer populair. En een van hun hits was dus dit, de chanson pop. Remco die stuurde net nog even een appje. Ik draaide net voor vieren Vanessa Paradis. En hij heeft er nog even bij gezegd dat ze naar Nederland komt, naar de Les Pays-Bas. Dus in september is Vanessa in Amsterdam. Dankjewel nog even Remco voor het doorgeven. Dat is leuk voor de fans. En de vraag is dus, welk chanson heeft eeuwigheidswaarde voor je? Die vraag heb ik ook op Facebook gesteld. Ik hoor het graag even. Het mag iets zijn van alle tijden. Dus vanaf de jaren 50 tot aan vandaag, wat mij betreft. Een keuze dus uit 70 jaar. Laat het maar even weten in onze app of mail het als je wil naar studio@rtvutrecht.nl.
1: Goedemiddag.
0: Bon après-midi dus, hè, vandaag.
2: Met Edwin Meerman.

Vakantieplaatje van eind jaren 80. Début de soirée. Louis de Folie. Het ultieme vakantiegevoel met deze Franse dag op Radio M Utrecht. En daarover gesproken. Het geldt ook voor Leon en Shani uit Breukelen. Wij denken aan de heerlijke zomers, aan de Middellandse Zee, de Côte d'Azur. Daar waren we graag in de jaren 70 en 80. En je noemde onder meer dit nummer, wat ook in het Engels toen gezongen werd, inderdaad, If You Go. Maar zo was het bedacht, ze stonden in Marijn in Frankrijk, Alain Barrière en Noël.

0: Het rauwe stemgeluid van Alain Bachon. Deze Josephine kwam ook even bovendrijven vandaag in die zee van muziek. En hierna ook al wat vergeten namen en chansons. De Franse dag van Radio en Utrecht die nog duurt tot 7 uur vanavond. Dus we hebben nog een hoop te goed. En ook in het zonnetje zetten we even deze stem, Pierre Rapsa.
1: J'ai perdu l'Amérique.

0: Eigenlijk veel te kort, hè? 2 minuutjes, maar Tarantel was dat van Yves Dutheil. Ook een stem die je niet meteen herkende misschien. Maar we zijn hem niet vergeten vandaag. Hij staat ook in ons archiefje met allemaal fijne chansons. Net als Zas zometeen. En we horen ook nog eentje van het Eurovisie Songfestival onder meer die ik klaar heb staan. Maar eerst even tijd voor het regionieuws met Casper zometeen. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht die krijgen bijna 3,5 miljoen euro voor nieuwe spullen. En wat ze ervan gaan kopen, dat hoor je zo.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
1: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Het nieuws van 16:30 met Casper Kooij. En er is meer duidelijk over wat er is gebeurd met de vrouw die zo'n 3 maanden geleden zwaar gewond werd gevonden langs de A12. Bij Maarsbergen was dat.
7: Ja, ze was ontvoerd en ernstig mishandeld. Volgens justitie was de vrouw in een horrorfilm beland. Ze zat onder het bloed, had 2 klaplongen, er was van alles gebroken en haar ogen waren dichtgeslagen. Ook had ze flinke snij- en steekwonden. Een man uit Zeist wordt daarvoor verdacht. De verdachte van de brand bij het gemeentehuis in Woudenberg blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is inmiddels met 2 weken verlengd. Bij die brand, 1,5 week geleden, werd het dak beschadigd. Waarom hij dat gedaan zou hebben, is niet bekend. Er is iets meer bekend over de mogelijke steekpartij vannacht in Amersfoort. Een man is zwaar gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is dan weer niet bekend. Wel dat het in een huis is gebeurd in het zuiden van de stad. En onderzoekers van de Universiteit Utrecht krijgen bijna 3,5 miljoen voor het bekijken van moleculen. Het geld komt van een onderzoeksfinancierder en wordt gebruikt voor apparatuur om tot in de kleinste detail alles te kunnen zien. Het is beter en duurzamer dan de apparaten die nu worden gebruikt. En er kan ook een nieuwe stap worden gezet in het onderzoek naar de structuur van eiwitten. Nou, meer via onze app. En op rtvutrecht.nl dan nog het weer. Het is zonnig en benauwd. Vanavond blijft het tot 10 uur zomers warm. En morgenochtend dan begint de dag ook met 18 graden. En wordt het in de middag tegen de 30.
0: Ik zal nog even te kijken. Hebben we nou die 30 graden gehaald vandaag? Of even zien? Nee, nog steeds niet. Nog steeds 29.
7: Ik denk ook niet om gaan halen.
0: Dan zou het een tropische dag moeten worden. Nou, straks bij Aardvast meer erover van een van de weerdames. Tot later, Casper.
7: Ja, tot straks.
0: Nog even naar de weg, want het is druk. De spits is inmiddels begonnen en het is ook drukker dan gebruikelijk. De A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen knooppunt Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel. Ongeveer 10 minuutjes nu. Dat geldt ook voor de A2 naar Utrecht tussen Nieuwegein en Utrecht-Papendorp. Iets meer richting Den Bosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en afrit Everdingen. Daar bijna 30 minuten. En ook op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen zo'n 30 minuten vertraging op dit moment. De A27 van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes is ongeveer 15 minuten. En dan op de 27 naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Everdingen ruim 30 minuten vertraging. En tot slot ook nog even deze dan de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht bijna 20 minuten.
8: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
9: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen.
12: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia 1 dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: En zij staat helemaal aan het eind van het alfabet. Zaz is haar naam. Een beetje een schorre stemgeluid. Haar echte naam is overigens Isabelle Véronique Gévrouy. Wist jij dat?
1: Uiteraard.
0: Ja. Je krijgt er wel een beetje het Tour de France gevoel bij.
1: Lekker, hè?
0: Ik heb hem weer even aangezet voor je. Gisteren hadden ze een vrije dag, maar vandaag weer volop in beweging, zie ik. Een hoge snelheid. Maar je volgt hem vandaag niet, hè? Dus ik zal er verder niet naar vragen. Maar
1: ik zit een beetje met een schuin oog te kijken. Maar het vliegt nu weer met 80 in het uur naar beneden.
0: Ja, ja. Goed, nou, de Franse dag gaat nog door sowieso tot 7 uur. Dus ook tijdens jouw programma. Heleboel fijne muziek, chansons. En
1: heerlijk lekker.
0: Wat nog meer?
1: Ja, en mooie herinneringen aan die zomervakanties in Frankrijk. Met de caravan over de Route Soleil. Zonder als je de airco. Weg kan vinden, zonder airco. Ik weet nog dat mijn broer ging ooit, had hij als plan om eerst in Parijs 2 nachten te zijn en dan door te rijden naar de Côte d'Azur. Maar toen zat hij op de periferie rond Parijs met die kaart op zijn schoot.
0: Ja.
1: En dan raakten ze in paniek, konden ze de goede afslag niet vinden. Toen zijn ze maar gelijk doorgereden naar de Côte d'Azur.
0: Dat moest ook met een kaart vroeger.
1: Ja, ja. Nou ja.
0: Ik weet ook nog wel, we zijn er 2 keer naar Spanje gegaan. En dan moest je ook door Frankrijk over de Route du Soleil. Dat duurde maar. Hè?
1: Ja. Ja. Eindeloos. Ja. Maar goed, dan kom je uiteindelijk aan op die heerlijke camping aan de Côte d'Azur of de Bretagne, Normandië. Dus ik zoek herinneringen aan die vakanties in Frankrijk. Waar moet je gelijk aan denken als het daarover gaat? Laat dat even weten via de RTV Utrecht app. Het is dinsdag, dan is ook onze tuinman Jurgen Smit er. Die pakt er de Franse lavendel erbij.
0: Oh, ja.
1: Gaan we het eens even over hebben. De winterharde Franse lavendel, de zomerzachte. Nou ja, goed, hij weet er veel meer van dan ik. Dus dat
0: daar gaan we meerdere smaken. Ja.
1: Zeker. En onze verslaggever Rix Ozinga, die schijnt wat licht op die toch wel wat mysterieuze zaak die afgelopen maart speelde. Eind maart werd er een zwaargewonde vrouw gevonden op een parkeerterrein langs de A12 bij Maarsbergen. Wat is haar nou overkomen? Daar gaan we het zometeen ook over hebben.
0: Ja, dat was net ook in het nieuws inderdaad. Dus straks nog wat meer erover bij jou na 5. En uiteraard het weer. We hebben Franse temperaturen ook, hè?
1: In de wereld. Oui, oui.
0: Ja, ja, ja. Nou, tot zo. Ik heb een mooie, dit vindt iedereen wel, denk ik, wel fijn. Michel Vigan.

0: je gehoord Valérie Lagrange, haar naam. Vooral actrice. Heeft in vele films gespeeld. En ze zong ook wel eens. Dit was een liedje uit de jaren 80. La Folie heet het. Ik doe nog een verzoekje. Ik heb aan de telefoon Dirk. Bonjour, Dirk.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat was jij ondertussen aan het doen terwijl je luisterde naar de Franse Dag?
1: Ik zat eventjes Skipo te spelen.
0: Wat is dat voor de mensen die dat niet kennen, hè? Waaronder ik?
1: Dat is een kaartspel op de iPad.
0: Oh, ook op de iPad. Dus dat doe je gewoon lekker in je eentje?
1: Ja, met vier personen.
0: Oké. En die zitten dan elders?
1: Ja, er wordt automatisch opgezocht.
0: Ja. En wat we even kort, wat doe je dan? Wat is dat voor een kaartspel?
1: Ja, dat is een kaarten van 1 tot 12. En dan moet je elkaar proberen te blokkeren en zo. En je krijgt 20 kaarten, die moet je dan, of 15 kaarten, die moet je dan opzien te krijgen.
0: Okay. Kun je het een beetje winnen vandaag?
1: Nee.
0: Het is niet jouw dag, zeg maar.
1: Nee.
0: We hebben het over Frankrijk vandaag, hè. Ben je er geweest? Ik denk dat je er wel eens geweest bent, natuurlijk.
1: Nee, ik ben er nog nooit geweest.
0: Oh, ik heb al meer mensen gehad ook die vandaag zeiden, we zijn er nog nooit geweest. Of we overheen gevlogen, nee. Maar meer niet. Nooit een keer drank gehad om daar een keer vakantie te vieren?
1: Nee, we zaten altijd heel veel in Oostenrijk.
0: Oh ja, meer de andere kant van Europa. Ja. Die heb je daar ook wel in Frankrijk, toch?
1: Ja, ik weet het.
0: Ja. Nou, wie weet komt het nog een keer. Maar toch heb je wel een bijzonder... het is een instrumentaal stukje muziek eigenlijk, met een Franse titel, wat je graag wil horen.
1: Ja.
0: Ja, het ging ook over vogels in het nieuws zojuist. Dit heet Les Oiseaux Chantés, hè?
1: Ja. Waar ook met volgers die blij zijn om te vliegen.
0: Ja. En daar heb je een mooie herinnering, of een bijzondere herinnering eigenlijk aan.
1: Ja.
0: Ik vertelde het net aan mij. Het is voor je overleden vrouw eigenlijk, hè?
1: Mijn vrouw is al 8 jaar geleden overleden. Ja. Ik heb er altijd nog weinig herinnering aan.
0: Nou, ik ga me nog een keer voor je draaien. Dankjewel voor je belletje even, Dirk. En succes met het kaarten vandaag. En geniet even van die 3 minuutjes die nu gaan komen, speciaal voor jou en je vrouw. Goed?
1: Dankjewel.

Amina. Zo deed mee aan het Songfestival in 1991. Le dernier qui a parlé was daar ook succesvol. Nou, mijn aandeel aan de Franse dag zit er bijna op. Maar Aard gaat zometeen door de komende twee uur nog. Ik heb eigenlijk nog van alles hier op mijn lijstje. Nicolas Perak, Art Sullivan, Severin. Maar ik heb nog maar 2,5 minuut. Nou, daar past Nana Mouskouri dan wel nog precies in. Net als haar landgenote Vic Liandros zong deze Griekse ook regelmatig in het Frans. Dat is dit een mooi voorbeeld van Cantu Chante. En een fijne avond.

0: voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een hele goede middag op deze 14 juli, 14 juillet. Zometeen heel veel meer fijne Franse muziek. Charles Aznavour komt eraan. Maar nu eerst ruim baan voor Casper Kooi. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
8: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
9: Ja, Vogelopvang Utrecht heeft het deze zomer drukker dan vorig jaar. Dat komt door de droogte. Vooral jonkies drogen uit, zeggen ze daar.
10: Zijn ze heel erg mager, willen ze heel graag eten.
9: De verdachte van de brand bij het gemeentehuis van Woudenberg zo'n 1,5 week geleden, die blijft langer vastzitten. Het dak raakte toen beschadigd. En bijna 70 vluchtelingenkinderen in IJsselstein, die kunnen na de zomer naar school toe. Op de valreep is voor de vakantie nog plek geregeld.
8: 17:30 horen we jou uitgebreid. Nu de files. A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht Papendorp en afrit Everdingen. 20 minuten vertraging. Wegwerkzaamheden daar. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren. Een kwartier oponthoud. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes 20. En de laatste ook op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Daar ben je dankzij of ondanks wegwerkzaamheden een half uur extra reistijd kwijt. Zometeen dus Charles Aznavour en Alizé.
11: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
12: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
14: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
15: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
16: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
17: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
18: Bonjour! Vandaag
19: Franse dag.
18: Geniet van de beste muziek
19: uit Frankrijk.
18: Santé!
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: bonjour.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Op deze woensdag 14 juli 2026, 14 juillet. De dag waarop in 1789 de Bastille werd bestormd. En daarmee werd de Franse Revolutie ontketend. Een historische dag dus, die wij vieren met onze Franse dag. En op deze dag is ook een historisch lied gemaakt. Want exact 6 jaar na de Franse Revolutie wordt dit het Franse volkslied. De Marseillaise. Vanavond ook weer te horen, hè, voorafgaand aan de halve finale van het WK. Frankrijk-Spanje. En nu we het toch over Frankrijk hebben, heb jij mooie herinneringen aan zomervakanties daar? Met de caravan over de Route du Soleil naar het zuiden. De geur van verse croissants en slappe Franse koffie. En die heerlijke camping aan de Côte d'Azur. Nou, waar moet jij gelijk aan denken? Laat het weten en stuur me een berichtje. En dat kan via de RTV Utrecht app. Ik ben heel benieuwd naar jouw herinneringen. We vieren de Franse dag. En ik ben benieuwd naar jouw herinneringen aan die Franse vakanties.

0: Alizé op Radio M Utrecht op deze Franse dag. Het is 16:45. Ja, er wordt steeds meer duidelijk over wat er is gebeurd met de zwaargewonde vrouw die eind maart langs de A12 bij Maarsbergen werd gevonden. Die vrouw blijkt ontvoerd en ernstig mishandeld, zegt het Openbaar Ministerie vandaag in een voorbereidende zitting. Nou, daar was ook verslaggever Rix Ozinga. Rix, even terug naar eind maart. Hoe werd die vrouw daar aangetroffen?
1: Ja, ze werd daar heel erg zwaar gewond aangetroffen. Bloed over haar hele lichaam. Vandaag werd ook bekend dat ze heel veel botbreuken had. Een gebroken schouderblad, gebroken neus, ogen dichtgeslagen, 2 klaplongen. Het was verschrikkelijk. Een getuige zegt dat hij het gevoel had dat hij naar een scène uit een horrorfilm zat te kijken. En agenten zeiden achteraf, ja, we hebben eigenlijk nog nooit iemand levend aangetroffen die er zo slecht aan toe was. Nou, dat zegt wel wat over wat hij is aangedaan.
0: Ja, en is duidelijk wat haar is overkomen?
1: Nou, er wordt wel steeds meer over duidelijk. Ze is een week lang vastgehouden in het huis van de verdachte. Een 52-jarige man uit Zeist. Die aan de Klomp in Zeist woonde. En ze is daar heel erg zwaar mishandeld. Gefolterd zou je kunnen zeggen. Ze is ook met veel geweld verkracht. Hij heeft ook geprobeerd haar te doden, zegt het Openbaar Ministerie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat ze een plastic zak over haar hoofd kreeg. Die vast werd getaped. Een touw strak om haar hals. En toen ze uiteindelijk door hem werd gedumpt op bij die afrit aan de A12 bij Maarsbergen. Toen is zij uit de auto gegooid in een plas. En daarna is hij ook nog over haar heen gereden. Nou, dat is echt te gruwelijk voor woorden wat daar allemaal is gebeurd.
0: Wat een afschuwelijk verhaal. Wat weten we over die man uit Zeist, die verdachte?
1: Nou, nog niet zo heel erg veel. Ze zijn hem op het spoor gekomen door zijn kenteken. Dat wordt dan door camera's vastgelegd die langs de snelweg staan. Dat duurde wel even voordat dat het geval was. In zijn woning hebben ze sporen gevonden die toch wel wijzen op wat er gebeurd moet zijn. Bloedsporen van de vrouw overal. Haar DNA ook. Op zijn telefoon stond een foto van de naakte vrouw onder het bloed. Met een touw strak om haar hals. En op zijn telefoon zocht hij kennelijk op internet naar websites. Gewelddadige sekssites eigenlijk. Maar ook naar een sufmakend middel waarmee iemand zou kunnen verdoven en zou kunnen vervoeren.
0: Tja, deze vrouw, hoe gaat het met haar? Weten we dat? Want ze was er niet bij vandaag.
1: Nee, deze was er niet bij. Ik neem aan, want dat werd eigenlijk nog niet tot in detail gesproken, dat ze wel heel lang nodig zal hebben om van haar verwondingen te bekomen. Advocaat wilde mij of kon mij ook niet precies vertellen hoe het nou met haar ging. Ook niet bijvoorbeeld hoe ze nou in contact is gekomen met deze man. Want dat is nog wel een vraag. Hoe kom je in contact met zo'n man? Haar familie had haar inmiddels ook als vermist opgegeven toen ze dagenlang wegbleef. Dus ja, er is nog heel veel onduidelijk over deze zaak. Dat zal in toekomstige zittingen duidelijk moeten worden. Wat we in ieder geval weten is dat je wel behoorlijk gestoord moet zijn om zoiets te doen. De man wordt dan ook onderzocht bij het Pieter Baan Centrum door een psychiater en psycholoog. Maar goed, daar is een wachtlijst voor. Dat zal pas na de zomer gebeuren. En de volgende zitting is daarom gewoon weer een tussenzitting in de zaak.
0: Rix Ozinga, vanaf de rechtbank in Utrecht. Dankjewel.

ook al spreek je geen Frans. La la la la van Lio kunnen we wel meezingen. Amoureux, solitaire, schitterend. Ah, de Franse dag hier op Radio M Utrecht. En ik ben benieuwd naar jullie Franse vakanties, die zomervakanties van weleer. Marianne stuurt een bericht die zegt: als meisje van 7 ging ik in de zomer van 1972 kamperen bij Bordeaux. Een lange autorit met mijn ouders en zus. En ook toen al files. En daarna ging ik met mijn opa een paar jaar later naar de grange van mijn tante. Mijn Franse tante. Ergens in een gehuchtje in Midden-Frankrijk met haar autootje. Nou, later hadden we een vakantiehuis in Zuid-Frankrijk. En daar vierden we met onze kinderen de zomervakanties. Mooie herinneringen. Ja, wat zijn jouw herinneringen aan die Franse zomervakanties? Stuur me maar een berichtje via de RTV Utrecht-app. En dit is Isabelle Boulay. Parlez-moi.

0: Parlez-moi, Isabelle Boulet, Radio M Utrecht met zometeen het regionieuws met Casper. En het blijkt dat niet alleen onze huizen lastig koel te houden zijn, maar dat geldt ook voor nestjes.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: 17:30, het regionieuws met Casper. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
0: Bijna 70 asielkinderen in IJsselstein kunnen na de zomer naar school.
14: Ja, er is plek geregeld. Op tijd, meldt de gemeente. Kleuters gaan in IJsselstein naar school. Leerlingen vanaf groep 3 kunnen terecht in Nieuwegein. En oudere leerlingen die moeten naar Utrecht. In de vakantieperiode worden ze bezig gehouden met activiteiten. Vogelopvang Utrecht heeft het deze zomer drukker dan vorig jaar. Door de hitte en droogte wordt 20% meer vogels opgevangen. En het zijn vooral jonkies die snel uitdrogen.
15: En als ze zo binnenkomen, dan zijn ze erg mager, willen ze heel graag eten. En dan worden ze ook om de 2 uur gevoerd.
14: Het is gewoon te heet voor ze, zegt de opvang.
15: Wat er meestal gebeurt is dat ze onder dakpannen zitten in hun nest, waar het gewoon veel te warm wordt door de hitte.
14: Ook watervogels worden ziek. Dat komt dan weer door het warme water. Op de N201 bij Amstelhoek is een auto uit de bocht gevlogen tegen een verkeersbord gereden. Dat was voor de bestuurder zijn of haar redding, want de auto kwam daardoor niet in de sloot terecht. Er raakte niemand gewond. En het verkeer moet volgende week rekening houden met vertraging in het centrum van Amersfoort. Vanaf maandag wordt tot eind volgende maand de tunnelbak bij Rotonde de Nieuwe Poort aangepakt. Verkeer wordt omgeleid via de noordkant van de stad. De parkeergarage 1plein die blijft wel bereikbaar. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Vanavond blijft het tot 10 uur vanavond zomers warm. Morgenochtend begint de dag dan ook met 18 graden en wordt het in de middag alweer tegen de 30.
0: De files, A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen, 20 minuten op onthoud vanwege wegwerkzaamheden. A12 Arnhem-Den Haag, tussen Houten-Oost en de Meren, 10. A12 Arnhem-Utrecht, tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn, ook 10. Dan de A27 Utrecht-Almere, tussen Hilversum en Huizen, 20 minuten op onthoud. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Vanwege wegwerkzaamheden 25 minuten. Zometeen herinneringen aan Franse vakanties en Franse muziek van François Hardy en Céline Dion.
16: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
18: Dit was een uittip.
19: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
21: Utrecht komt thuis met Aart.

0: Ach, en zo kabbelen wij heerlijk de middag door. Zullen wij eens via de autoroute du soleil afzakken naar het zuiden? Ja, is op dit moment vanwege die bosbranden even een lastig verhaal. Maar we gaan eens even praten over die vakantieherinneringen van vroeger. Hallo, Hanny.
1: Hoi, Art.
0: Daar ben je.
1: Ik ben er.
0: Ben jij een francofiel?
1: Ja, beetje wel.
0: Beetje wel.
1: Beetje wel. Ik vind het een schitterend land en de Fransen vind ik echt aardige mensen.
0: Ja, en spreek je het ook een beetje?
1: Nou, niet veel, maar ik kan me er wel mee redden.
0: Oh, dat is al lekker.
1: Mijn man kon het beter, dus ik liet hem eigenlijk altijd kletsen. Maar als hij er niet bij was, dan ging het ook best wel goed.
0: Ja. En jij schreef dat je één keer zo dom was om op 13 juli te gaan rijden daar?
1: Ja, we stonden op een camping waar we wilden verder trekken. Er was ook zo'n doorgangscamping. Dus toen hadden we zoiets van, nou, we gaan weg. En toen hoorden we van alle kanten, jullie niet weggaan, wat stom. We hebben nooit aan 14 juli gedacht. Dus het was inderdaad een drama.
0: En waarom was dat een drama?
1: Omdat al die Fransen hebben vrij.
0: Ja.
1: Dus alle campings, iedereen die was te hoort op, dus alles was vol. En toen gelukkig eind van de dag konden we bij een of andere boer op een weiland terecht. Ja.
0: En dan kon je
1: dus
0: daar nog
1: met de koplampen van de auto konden we de schutje opbouwen.
0: Oh, het was echt al nacht.
1: Ja, nou ja, nacht. Het was donker dus.
0: Ja.
1: Maar gelukkig waren we met z'n tweeën en geen kinderen erbij.
0: Ah, kijk. Nou ja, toch mooie avontuur. En waar gingen jullie meestal naartoe?
1: Nou, eerder gingen we Lorière. Dat is voor ons echt, daar zijn we onverwachts terechtgekomen. En dat was zo'n leuke camping met een mooi meer erbij, in een mooie omgeving.
0: De buurt van Limoges.
1: Een camping-eigenaar, dus ja, dat was het.
0: Heerlijk. Klinkt allemaal goed, Hanny?
1: Ja, dat was ook super.
0: Oké, nou dank voor jou.
1: En dat was in de tijd tot er nog geen mobiel was, helemaal niks.
0: Nee, vroeger.
1: Dus met de roots, periferiek, dat was altijd een drama.
0: Ja, wat een hel, hè?
1: Dat had ik met die kaart op mijn schoot aanleidingen gegeven, maar...
0: Nou, ik reed er een paar weken geleden. Het is ook met navigatie nog steeds een toestand.
1: Jawel, ja.
0: Dankjewel, Hanny. Fijne avond.
1: Jij verder fijne uitzending.
0: Dag. Roger of Roger, hallo.
2: Hallo, bienvenue.
0: Bienvenue.
2: Roger, een man van Frans zijn natuurlijk. Nou ja, het is Roger, ja.
0: Ja. Zeg, was jij nou naar Lourdes?
2: Ja, vroeger met mijn ouders en mijn zus in de Deux Chevaux in het eentje. De Citroën op de N-wegen en de camping municipaal. Lekker op ons gemakkie Frankrijk verkennen met als eindbestemming Lourdes.
0: Ach, en waarom Lourdes? Had dat nog een speciale betekenis? Het was natuurlijk een bedevaartsoord.
2: Ja, het is een bedevaartsoord. En van het lied Lourdes op de bergen. En ook, het is een bedevaartsoord. En het wat bijwater daarmee nemen voor de mensen thuis. En ook even bidden daar. Dat is altijd goed. Ja.
0: Ja, het is wel een bijzondere plek, hè?
2: Ja, het is echt een bijzondere plek waar zoveel mensen uit de hele wereld samenkomen. En dan in de eenheid. En ja, veel katholieke mensen, maar we hebben ook mensen die hindoe waren daar tegengekomen. Ook heel vriendelijk. Ja, dus het is echt dat je gewoon samen daar bent.
0: Ja. Hoor ik nou bij jou een kleine Franse tongval?
2: Nou, ik spreek wel de Franse taal, maar ik ben wel gewoon Nederlands als Nederlands als mijn moedertaal.
0: Ja. Dat klonk zo grappig. Maar je hebt je gewoon aangepast aan ons Franse thema, denk ik.
2: Ik denk van de hele dag die Franse chanson te luisteren. Ja, dan gaat dat vanzelf uit.
0: Ja. Het is wel, ik was een paar weken geleden in Lourdes. Ik was er nog nooit geweest.
2: Ja.
0: Met de racefiets. Het is bijzonder, die plek. Met die rots waar die Maria dan in staat. Die is helemaal zwart uitgeslagen. Hè? Want iedereen staat er met zijn handen tegenaan of met zijn voorhoofd.
2: Ja, en dus de kaars, hè, de warmte van de kaars, en dat heeft ook af.
0: Bijzonder.
2: Ja, dat is ook heel mooi. Heb je ook de lichtprocessie meegemaakt?
0: Nee, dat heb ik niet gezien.
2: Dat is ook zo mooi om dat te zien. Tijdens de processie, maar ook als je van bovenaf van een bepaalde camping kijkt, is dat ook heel mooi om dat mee te maken. Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het ook wel een beetje een toeristische toestand.
2: Daar, bij die winkeltjes, dat is allemaal heel veel souvenirwinkels. Dat is helemaal commercieel. Maar daarom, als ik daar ben, ach, de eerste keer kijk ik daar wel naar. Maar als ik de tweede keer kom, loop ik rechtstreeks door naar de grot.
0: Ja,
2: ja. Dan is het, daarvoor kom ik niet voor die winkeltjes.
0: Ja. Oh, want je komt er nog wel vaker?
2: Frankrijk is mooi en Europa ook, dus ik ga graag ook even anders naartoe. Maar ik kom er wel eens vaker, ja.
0: Ja, ja, ja. Nou.
2: En op de terugweg naar Nevers, daar ligt de heilige Bernadette opgebaard, zeg maar.
0: Oh, je gaat echt alles af.
2: Ja, dat ligt toch op de route als je terug, tenminste, als je die route zoekt, dan ligt hij er wel op. Dan kom je ook thuis, ja.
0: Ja, dat is 2 voor de prijs van 1.
2: Zeker, hè? Ja, zeker met deze benzinekosten is dat wel handig om te doen, dat combineren. Hè?
0: Ja. Dankjewel, leuk om jij even te spreken. Fijne avond, hè?
2: Ja, bonsoir.
0: Bonsoir.
2: Ja. Oh.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de

0: La Vie en Rose, Grace Jones. Hallo Margot, goedemiddag.
1: Hallo Aart, goedemiddag.
0: Ja, Franse dag hier in Nederland. Ja. Ook wel een beetje Frans weer. Heerlijk lekker.
1: Ja.
0: Helemaal zomervakantie-vibes van.
1: Inderdaad, ja. Warmer dan gisteren. Gisteren bleven we onder de 30 graden steken. Vandaag kabau, 30,0. En de Bild heeft het net niet gehaald, 29,4. Warm, maar gelukkig droge warmte. Met een vrij stevige noordoostelijke wind. En natuurlijk veel zon en vanmiddag een paar stapelwolkjes. Maar het blijft gewoon droog. In Parijs is het vandaag 35 graden geworden. Op dit moment is de temperatuur wat dalende, 33 graden. Maar een stevige wind daar uit het noorden. Dus wat dat betreft, die brand is nog steeds niet helemaal onder controle. Ja, dat wordt lastig voor die brandweer daar. Vooral vanwege de wind en die hele droge, hete condities daar.
0: Ja, goed. Van Frankrijk dan toch weer even terug naar Nederland. Waar kijken wij op uit de komende tijd?
1: Nou, het is zo dat het op dit moment nog ruimschoots 28 graden is in onze provincie. En we gaan heel langzaam een beetje zakken. Rekent erop tot een uurtje of 10 temperaturen boven de 25 graden. Daarna kunnen de deuren open. Morgenochtend bij zonsopkomst, rond een uurtje of 5, 6, dan is het 17, 18 graden. Dat is het koelste moment van de woensdag. En dan krijgen we morgen eigenlijk een beetje een copy-paste verhaal. Opnieuw weer een zonnige dag, 's middags een paar stapelwolken. Een zwakke, in de middag matige noordoostelijke wind en temperaturen. Ik denk in de Bild weer net geen 30 graden.
0: Oké, dankjewel. Tot over een uur.
1: Tot strakjes. Radio M
0: Utrecht. Radio M Utrecht, onze Franse dag. En wat is de Franse dag zonder Jean Keizer uit Volendam?

0: ons richting 6 uur. Ja, zometeen onze tuinman, Jurgen Smit. Ook in Franse sfeer, hoor. We gaan het hebben over de lavendel. Je mag ook lavendel zeggen, hoor. Ik vind het allemaal goed.
1: Comme un bateau qui s'en va. Comme le soleil qui se meurt.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
5: e-boekhouden.nl. Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Zes uur, zit Van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïense burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 5 mensen om het leven gekomen. 1 persoon wordt nog gezocht. De brand was snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De Belgische koning Filip en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Britse overheid heeft in coronatijd miljarden verspild aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Volgens een onderzoekscommissie werden de spullen ingekocht zonder dat er goed naar de vraag vanuit ziekenhuizen was gekeken. Uiteindelijk moesten beschermingsmiddelen ter waarde van 11,5 miljard euro weggegooid worden omdat de houdbaarheidsdatum afliep. De commissie heeft ook kritiek op de manier waarop de regering Johnson bevriende fabrikanten voortrok. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als er iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de veranderingen toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, 1/2 minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw een warme dag met temperaturen van rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een hele goedenavond, Radio M Utrecht. En de hoofdpunten van het nieuws uit de regio, die weet Casper.
9: Een basisschool in de Utrechtse wijk Ter Weide waarschuwt voor rondzwervende zakjes met drugs. Wat voor drugs erin zit, is niet duidelijk. De zakjes die lagen bij speeltuinen. De vrouw die in maart langs de A12 bij Maarsbergen was ontvoerd, was volgens het Openbaar Ministerie in een horrorfilm terechtgekomen. Ze was niet alleen ontvoerd, maar ook ernstig mishandeld.
10: En toen ze uiteindelijk door hem werd gedumpt, toen is hij uit de auto gegooid in een plas en daarna is hij ook nog over haar heen gereden.
9: Over een half uur meer van onze verslaggever en bijna 70 asielkinderen in IJsselstein, die kunnen na de zomer naar school. Er is plek geregeld en dat was net op tijd, zegt de gemeente.
8: Zometeen muziek van een geboren Algerijn die geïnspireerd werd door de Beatles en een mega hit scoorde. Een Franse hit, dat zal je begrijpen op deze Franse dag. Nu de files, A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Kwartier oponthoud daar vanwege wegwerkzaamheden. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en afrit Geldermalsen 10. A27 Utrecht Almere tussen Hilversum en Huizen een kwartier. En ook een kwartier op de A27 Utrecht Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en knooppunt Everdingen. Ook daar wegwerkzaamheden.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Vandaag
15: Franse dag.
14: Geniet van de beste muziek
15: uit Frankrijk.
14: Santé.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Welkom thuis met Aart van Eldik.
1: Geboren in Algerije en met muzikale inspiratie van The Beatles, The Who en Jimi Hendrix. Scoorde met Lady Lay een enorme hit. Ook in Nederland. Franse dag hier op Radio M Utrecht. Met zometeen Desireless, Julio, want ook hij zong in het Frans. Dalida, het komt allemaal voorbij. Ja, en ik ben natuurlijk benieuwd naar de Franse zomervakanties. Lekker afzakken over de Autoroute du Soleil en dan naar die Franse camping. Mooie herinneringen. Marjan die schrijft, ja, mijn ouders namen ook de Route Soleil. Maar er werd ook vaak binnendoor gereden. Stoppen in dorpjes, uit de auto, beetje rondkijken. Vers stokbrood mee, verderop stoppen om te lunchen. Ja, wij deden er 3 dagen over om in Zuid-Frankrijk te komen. Mooie herinneringen. Ik ben ook benieuwd naar die van jou. Wat weet jij nog van die Franse vakanties? Wat komt gelijk bij je boven? Kan ook een geur zijn. Of muziek? Nou, laat het maar weten en stuur een berichtje. En dat kan, je weet het inmiddels, via de RTV Utrecht-app. En onze tuinman, hovenier, Jurgen Smit. Nou, die tuineert vandaag ook met de Franse slag. We horen hem zo meteen.

0: Desireless op deze Franse dag hier op Radio M Utrecht. Voyage, voyage. Ik ga praten met onze vaste hovenier Jurgen Smit. Jurgen, een hele goede...
1: Goedenavond.
0: Avond, ja. Ja. Ik stuurde jou vanochtend een berichtje. Ik zeg, wij hebben Franse dag.
1: Ja.
0: Kan je daar wat mee? En toen zei jij, jawel.
1: Ja, nou ja, weet je, als je kijk, Frankrijk, Mediterraan, dan kan je het natuurlijk over de bougainville hebben. Je kunt het over, als we in het zuiden zijn, kunnen we het over de palmen hebben. En dan de olijfboompjes natuurlijk allemaal. Maar ja, als, ja, van oudsher, Frankrijk, de lavendelvelden. Ja, weet je, als je dat ziet, veel mooiers is er niet, zeg maar.
0: Ja, ja, en dan heb je speciaal, je hebt gewone lavendel en je hebt Franse lavendel, hè?
1: Nou, je hebt, de echte lavendel. Dat is de Latijnse naam voor lavendel is lavandula. En dan heb je lavandula angustifolia. Dat is de echte lavendel. Maar van die echte lavendel hebben ze dan ook allemaal nog kruisingen gemaakt. Dus als je kijkt op lavandula angustifolia, dat is dan de echte lavendel. Maar dan heb je daar meerdere cultuurvariëteiten van. En de verschillende cultuurvariëteiten, de een wordt net iets hoger, de ander bloeit net iets later, iets hoger bloemetje. En de winterhardheid, daar zit dan verschil in.
0: Ja. Dus, ja. En de lavendel was qua bloeien er vroeg bij, hè, dit jaar?
1: Nou, het is door de warmte. Hè. Alles bloeit eerder. Ik zie ook al de eerste hibiscussen alweer in de bloei. Maar die lavendel, ja, op sommige plekken begint die al helemaal over het bloeien te raken. En dat is aan de ene kant fijn dat die vroeg bloeit. Maar aan de andere kant, ja, je hoopt ook dat die in augustus altijd nog heel mooi is. Nou, dat gaan we denk ik net niet redden met z'n allen. En dan krijg je natuurlijk van, oké, wat gaan we dan doen? We gaan snoeien. We gaan die bovenkanten, je hebt natuurlijk die steeltjes met die korte aardjes erbovenop. Op het moment, je hoeft het niet meteen te doen, want ook als ze uitgebloeid zijn, is het nog een leukere plant dan dat je hem gesnoeid hebt. Dus je kunt dat zo lang mogelijk uitstellen, maar op een gegeven moment begint dat toch een beetje zo af te sterven dat hij begint te knikken. En op het moment dat je ziet dat de eerste aardjes beginnen te knikken, dan is dat wel echt het moment om hem dan gewoon aan te pakken. Sommigen die snoeien hem dan heel ver terug. Ik zou het gewoon cosmetisch houden. Ik zou de bovenkant eraf halen, dus alle oude bloemetjes. Met een klein beetje van het gewas kan je meeknippen. De helft of een kwart of een derde, mag je een beetje zelf weten. He, dan ziet het er gewoon weer netjes uit. En zo zou ik hem dan de winter door laten gaan. Want als je dan in dat oude hout zit te knippen, ja, dan is het afhankelijk van de standplaats van jouw lavendel. Mm-hmm. Of hij vanuit dat oude hout wel gaat uitlopen, of dat hij dat niet doet. Dat hij zegt, doe het lekker zelf.
0: Ja. Ja. En waar zit dat dan in? Qua standplaats?
1: Ja, nou, hij wil natuurlijk ten eerste in de zon. Lavendel, zet hem maar vol in de zon. Zet hem op een wat luchtige grond. Dus een wat zanderige grond, maar wel met compost daartussendoor. Dus hij moet wel aan zijn voeding en zo kunnen komen. Dus een luchtige, voedzame grond. Maar waar hij niet in mag staan, is gewoon in de vette klei. Want als je op de kleigrond zit, en er zijn er best heel veel in Nederland, maar als je daar gaatje graaft, die zou gewoon die lavendel erin zetten, ja, dat houdt het niet. Nee. Dan verhoudt hij heel snel. En dan, dus je moet, als je op de kleigrond zit, moet je gewoon een grote gat graven, goede grond, luchtige grond, en dan daar je lavendel in zetten. En dan heb je grootste kans dat hij ook op het kale hout gaat uitlopen.
0: Kijk. En gewoon genieten ook van die heerlijke geur van die lavendel.
1: Ja, fantastisch natuurlijk. Ja, ze doen er vanuit etherische olie, maken ze van, ze maken er bosjes van, hangen ze op z'n kop te drogen in het toilet. Je kunt er van alles mee doen. Het is, lavendel, ik vind het een hele fijne plant.
0: Het is een topper en hij brengt ons naar Frankrijk, naar die enorme velden. Ja, toch. Ja, dankjewel, Jurgen. En tot volgende week, hè?
1: Jo, tot volgende week weer.
0: Bonsoir.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: het is Julio. Want ik deed het ook op zijn Frans. En denk je, hé, dat nummer ken ik toch ergens van? Ja.
1: Gisteren heeft zij mij verlaten.
0: Koos Albert.
1: Liet mij voor altijd alleen.
0: Ja, dat is toch schitterend. Goed, zometeen veel meer fijne Franse muziek. Natuurlijk op deze Franse dag. Michel Fugain, allerliefste, ga je horen. En zometeen eerst het regionieuws met Casper.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa.
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Half zeven, het regionieuws met Casper. En jij begint met een waarschuwing.
13: Ja, basisschool Hof ter Weide in Utrecht waarschuwt voor rondzwervende snoepzakjes. Probleem is, er zit geen snoep in, maar drugs, zegt het schoolbestuur die ouders hierover een brief heeft gestuurd. Wat voor drugs, dat is dan weer niet duidelijk. De zakjes die lagen in speeltuinen in de wijk ter Weide. Er is nu iets meer duidelijk over wat er is gebeurd met de vrouw die zo'n 3 maanden geleden zwaargewond is gevonden langs de A12 bij Maarsbergen. Ze was ontvoerd en ernstig mishandeld. Ze zat onder het bloed, had van alles gebroken en haar ogen waren dichtgeslagen. En ook had ze een flinke snij- en steekwonden. Justitie zegt poging tot doodslag. Je hoort onze verslaggever.
14: Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat ze een plastic zak over haar hoofd kreeg die vast werd getaped. Een touw strak om haar hals. En toen ze uiteindelijk door hem werd gedumpt. Toen is zij uit de auto gegooid in een plas en daarna is hij ook nog over haar heen gereden.
13: De verdachte is een man uit Zeist. De verdachte van de brand bij het gemeentehuis in Woudenberg die blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is inmiddels met 2 weken verlengd. Bij die brand, 1,5 week geleden, werd het dak beschadigd. Waarom hij dat nou deed, dat is dan weer niet bekend. En bijna 70 asielkinderen in IJsselstein die kunnen na de zomer naar school. Er is op tijd plek geregeld, meldt de gemeente. Kleuters gaan in IJsselstein naar school, leerlingen vanaf groep 3 kunnen terecht in Nieuwegein en oudere leerlingen moeten naar Utrecht. In de vakantieperiode worden ze bezighouden met allerlei activiteiten. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Het weer dan nog. Vanavond blijft het tot 10 uur zomers warm. Morgenochtend begint de dag met 18 graden en wordt het in de middag tegen de 30.
0: Zometeen kijken we met onze weervrouw Margot nog wat dieper de week in. Als het over het weer gaat natuurlijk. En dan de files. Nou, ik heb er nog 2. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en afrit Everdingen. 5 minuten vertraging, wegwerkzaamheden daar. En ook wegwerkzaamheden op de A27. Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Ook daar 5 minuten op onthoud. Zometeen Michel Fugain en allerliefste.
15: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
19: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

naar Koede Koede van Allerliefste hier op Radio M Utrecht. Ach, en wat komen er mooie herinneringen binnen aan jullie Franse vakanties. Annie stuurde een bericht. Die zegt, nou, ik ben 1 keer in Parijs geweest. Met mijn neven en mijn nichten van mijn vaders kant. Hadden we een grote bus gehuurd. Gingen we met z'n allen naar Parijs. Mooie stad. Maar ja, die Franse taal. Ik heb er een hekel aan. Dus ik ga nu nooit meer naar Frankrijk. Ja, zo kan het gaan. En Dorothea schrijft... hi Aart, wij hebben 17 jaar lang een huis gehad in Frankrijk. En daar hebben we het altijd gevierd. 14 juillet, die nationale feestdag. Gingen we naar het centrum van het dorp. Daar staat een gedenkteken. En daar is dan de plechtigheid. Geopend door de burgemeester. En als dat voorbij is, dan begint het feest. Mijn man sprak heel goed Frans. Dat scheelt wel. En we hebben er ook Franse vrienden aan overgehouden. Kijk, dat is natuurlijk leuk. En Jaap die schrijft... Ja, wij zijn een stuk of 7 keer in Frankrijk op vakantie geweest. 4 keer aan de Méditerranée. 2 keer op de Alpe d'Huez. En 1 keer in het Loiredal in het midden van Frankrijk. Ja, het was wel bijzonder. Hij lag in het pikkendonker een beetje na te genieten van de dag. Met Sylvia. En opeens verscheen er een groene lichtgevende meteoor aan de hemel. Trok een geweldig lang spoor van west naar oost. Het duurde een seconde of 3, 4. Toen was het weer verdwenen. We hadden allebei kippenvel op de armen staan. Het was zo mooi. Had natuurlijk overal kunnen gebeuren, maar ja. Dit was in Frankrijk en dat gaf die vakantie net wat extra's. Ik snap het. Dank voor die mooie verhalen. Die herinneringen. En als je jouw herinnering nog wilt delen, stuur me maar een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht-app.

Hier op deze Franse dag op Radio M Utrecht. En dan nu een vrouw die vroeger zong in de sexy meidenband Centerfold. Ik heb ze nog wel eens op de middelbare school zien optreden bij ons. Dat was me wat. Maar zij ontwikkelde zich tot een geweldige jazzzangeres. En hier uit de Drei Groschenoper dat lied over Mackie Messer. Maar dan in de Franse versie.

0: croque son prochain.
1: Laura Fiji. En dit is Margot Ribbering. Dag Margot.
2: Hallo Aart.
1: Hallo, hallo. Nou, weer een dag om door een ringetje te halen, hè?
2: Ja, op en top zomer weer. Frans weer. Met vandaag net geen officiële 30er in de beeld. 29,4, maar wel in Cabauw. 30,0. Met heel veel zonneschijn, een paar stapelwolkjes vanmiddag. En wel een stevig windje uit de noordoosthoek. En ja, als die wind de oostcomponent in zich heeft, dan is het droge lucht. Dus de hitteindex, hè, 2 weken geleden hadden we hem nog op 9 of 10 staan, die was 6 of 7. Dat betekent dat die duidelijk beter verdraaglijker was dan de hitte, de vochtige hitte, de benauwde. De hitte van 2 weken geleden.
1: Ja, nou dat is fijn. En dat blijft, hè?
2: Ja, dat blijft voorlopig nog eventjes. Tenminste voor iedereen die ervan houdt. Eerst maar even de avond. We gaan tot een uurtje of 10 temperaturen van 25 graden tegemoet. Daarna aan het einde van de nacht 17 of 18 graden. En morgen is het eigenlijk een copy-paste verhaal. Heel veel zon, later in de middag een paar stapelwolken. Een hele kleine kans dat er ergens een onweersbui uitgroeit, maar ik denk het eigenlijk niet. En temperaturen rond 29 of 30 graden. En dan krijgen we er nog eentje. Dus ook die donderdag, dat is ook een prachtige Franse zomerdag met veel zon en temperaturen oplopen naar 29 graden. En dan gaan we langzaam naar een cool weekend. In het weekend is het nog maar 21, 22 graden. Dus dat wordt best wel eventjes weer aanpassen. En de overgangsdag is de vrijdag. In principe wordt het in eerste instantie nog een graadje of 25, 26. Maar dan komt in de loop van de middag de noordwestelijke wind op gang en die blaast koele Noordzeelucht onze provincie in. Wellicht dat er dan ergens een onweersbui ontstaat, maar ik heb er een hart hoog in dat gaat gebeuren. Dus de droogte blijft nog wel eventjes bestaan en wordt zeker nog verergerd. Want ook in het weekend en begin volgende week, als die temperaturen dus wat gematigder zijn, zijn de neerslagkansen laag.
1: Margot, dankjewel. Fijne avond.
2: Graag gedaan. Dag.

Zometeen de avond van de nostalgie. En dit was hem voor de Franse dag. Ik heb er nog één voor je. Zaz. Bonsoir.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig, het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
2: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
1: Hoe de brand in Brussel is ontstaan, is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Het zijn warme zomeravonden. Met de mooiste muziek over de liefde. Dat bij elkaar opgeteld denk ik dat jij een verrukkelijk uur tegemoet gaat. En dat je David Cassidy al kan afstrepen over zijn onzekerheid. Bezongen in How Can I Be Sure. Een bijzonder goedenavond. Gezellig dat je erbij bent. Ja, vind ik wel. Want zonder luisteraars geen love songs natuurlijk. En mocht je ooit een keer denken, ik wil zelf ook een keer een liefdesliedje verzinnen om te draaien, laat het me dan weten. Via lovesongs@rtvutrecht.nl. Dit is de meest populaire vrouw van Amerika. Haar naam is Dolly Parton.

kan toch heel goed werken, hè? Dat je elkaar even een momentje niet ziet. En als je elkaar dan weer ziet, dan heb je weer meer te vertellen, meer te vieren en meer te houden van. Reunited Peaches and Herb. En dit is Adele.

Diana Ross was dat. Op Radio M Utrecht. Waar ik nu een artiest voor je ga draaien die als jong jongetje is begonnen in One Direction, maar nu toch zo volwassen is dat hij hier gedraaid wordt. Niall Horan.

Radio M Utrecht. Elke avond, vanaf 10 uur, de mooiste muziek. Evelien's Love Songs.

vol zekerheid kunnen zeggen, zij is het. Robbie Williams die deed het in zijn She's the One. Birdie, mooie artieste, komt voorbij met haar kwetsbare liedje Skinny Love. André Hazes toont op zijn manier zijn kwetsbaarheid in Een Beetje Verliefd. En nu hoor je Leo Sayer, When I Need You.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: en Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd.